0: buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: De topvrouw van ProRail wil geld van het kabinet om het spoor veiliger te maken. Dat zei ze na een dag vol sabotageacties op het spoor gisteren. Het waren er ruim 35. Ook gisteravond was het weer raak. Werd een buis gevonden op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer bij Teugen. In Limburg heeft de politie een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen ook spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Tot twee keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag van hem daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Dat de naamsverandering niet doorging, komt omdat alleen het congres erover mag beslissen. En Lionel Messi komt nog één keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: 4 uur.
1: Minister Karremans gaat aangifte doen tegen degene die gisteren brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pislink op mensen die het doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Saudi-Arabië heeft een drone onderschept en vernietigd die op weg was naar de heilige stad Mekka. Ze waren door Houthis vanuit Jemen opgelaten. Een schandelijke daad, zeggen ze. Als 2 heilige moskeeën en de pelgrims worden aangevallen, is dat een rode lijn. Saudi-Arabië zegt dan hard terug te slaan. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het oosten en zuidoosten buien, het is 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt dan duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden.
0: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

0: van 5 uur. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties gisteren en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. Gisteravond werd op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. De buis lag bij Teuge. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen twee gebouwen neerstortte. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn, ook niet waardoor het ongeluk kon gebeuren. In Johannesburg is opnieuw het lichaam van een vrouw gevonden, het zevende in 2 maanden tijd. De Zuid-Afrikaanse politie roept vrouwen daarom op extra goed op te letten, bijvoorbeeld bij het hardlopen. Ze denken dat er een seriemoordenaar of een groep actief is. Het laatste slachtoffer werd helemaal naakt gevonden. En de politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. Ze controleerden de bus nadat ze in de loods spullen hadden gevonden die gebruikt worden bij de fabricage van drugs. Zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.
2: 10. Radio 10 staat op.
1: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: voor mee. De nacht maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Jan-Willem luistert de intro-rally alvast door.
1: Ja, het zijn 90's en zero's voor Ramon.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Wel rustig, maar ook een beetje nat. Kleine waarschuwing, een soort van winstwaarschuwing op deze woensdag 16 september 2026. Let op, het kan flink regenen. Het was echt het moment dat ik mijn auto uitstapte, dacht de bui, laat ik nu eens beginnen. En die paar meter dat ik hier naar binnen toe moest lopen, ben ik zeik en zeiknat geregend. Nou ja, het is ondertussen een klein beetje gedroogd, maar let op als je naar buiten gaat. Het kan flink regenen tussen de opklaringen door, zou ik zeggen. Dat heeft Marjolein ook ondervonden, of tenminste, die probeert het voor te zijn. Ze zegt, hey Alfred, ik zit hier neurotisch buienradar te verversen om te kijken hoe laat ik enigszins droog de hond kan uitlaten. Wat een rot weer opeens. Groetjes, Marjolein. Nou ja, hou er rekening mee, inderdaad. Hou buienradar open, dan komt het vast wel goed. John appt ook. Morgen, Alfred. Weer onderweg naar Zuid-Frankrijk, als het een beetje mee zit. Zijn we net voor de vrijdagmiddagborrel weer thuis. Fijne uitzending. Esther appt dat haar vriend Edwin jarig is. Hij wordt 50. Van harte, Esther. En Edwin natuurlijk ook. Van harte. En Yvonne stuurt een foto van de koffieautomaat. Goedemorgen, opstartteam. Eerst maar even de koffieautomaat bijvullen. En dan kan de werkdag starten.

0: Spice Girls. En ja, het klopt nog ook. Stop. Het liedje stopt ook, inderdaad, daadwerkelijk. En Cutlito ervoor met van Roachford. Ja, er komt een hoop respons binnen. Ook over het verhaal dat het dus opeens heel erg kan gaan regenen. Maar Patrick, die stuurt een voice-appje. Die zegt, ja, jongens, stel je nou toch eens even niet zo aan. Het is elk seizoen wel wat.
1: Het zijn ook echt Nederlanders. Als het zomer is, is het te heet. Als het herfst is, regent het te veel. Als het winter is het te koud. Altijd klagen over het weer, maar... Goedemorgen, fijne uitzending, jongen. Goedjes, Patrick.
0: Kijk, die weet het weer te relativeren. En een andere Patrick, die stuurt ook een appje.
2: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 10. Ja, ja, Patrick Bredingveld hier. En ik ben onderweg naar Zandam, want ik ga vandaag weer even een paar Albert Heijn winkels voorzien van verse groenten, vers fruit en alle andere verse producten. Dus ik wens jullie een fijne werkdag en ik... spreken jullie weer. Groeten. Doei, doei.
0: Doei, doei, Patrick. Nou, we zijn wat goed bezig. En leuk dat je een appje stuurt.
3: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Sowieso zijn er een hoop luisteraars al bij tijds bij. Leuk als je een appje hebt gestuurd via de Radio 10 app. Je mag hem trouwens nu weer gebruiken, die Radio 10 app. Als je je wil opgeven als, nou ja, zeg maar vrijwilliger van de dag om ons te helpen te kiezen. Ik heb hier de dagschijf staan. Ik geef er zo een sweeper aan. Daar komt een jaar uit. En daar horen 3 hits bij. Hits die op deze dag in dat jaar hoog in de hitparade stonden. En ik zoek een vrijwilliger die dan wil uitkiezen wat we de Radio 10 luisteraar moeten voorschotelen, wat we helemaal moeten draaien. En zit jij nou te luisteren en denk je, ja hoor, ik wil wel helpen. Gebruik dan diezelfde Radio 10 app om even een appje te sturen. Dat mag gewoon van alles zijn. Dat mag zijn dagschijf, of het mag zijn goedemorgen, of het mag zijn ik wil, of vrijwilliger, wat je wil. Ja, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar gebruik de Radio 10 app en wellicht spreek ik je zo meteen en kun je mij even helpen. Dit is het mooie Rollercoaster van Danny Vera.

0: Taylor Swift en The Fate of Ophelia.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ja, we gaan de dagschijvers een zwieper geven. Eerst nog even snel kijken wat er allemaal binnenkomt. Want er komt zoveel binnen via de Radio 10-app. Gezellig, leuk als je van je laat horen. Zo stuurt Jos een appje. Goedemorgen, heren. Weer een mooie dag voor de boeg. Mijn collega Roy en ik draaien nog even 2 uurtjes door... voordat we klaar zijn met onze nachtdienst bij de epilepsiekliniek. Fijne dag vanuit Zwolle. Groetjes van Jos. Nou Jos, hou vol en een fijne dag inderdaad. Kirsten stuurt. Goedemorgen, toppers. Ik wens jullie een fijne dag en een gezellige uitzending. Nou, dankjewel. En Henny, de country trucker die stuurde. Ja, belt u maar. Nou, dat hebben we gedaan, Henny. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Alfred.
0: Goedemorgen. Ik heb volgens mij vorige week voor jou een appje laten horen dat jij mee ging doen aan de truckersrun. Nee, hoe heet het ook alweer? Wat ging je nou ook weer doen van het weekend?
2: De truckrun in Ede.
0: De truckrun, ja, precies. Ja. Dat mensen met een verstandelijke beperking in de vrachtwagen mee mogen. En
2: ja,
0: hoe was het?
2: Helemaal. Ja, het was helemaal gezellig.
0: Ja?
2: Ja, echt, die mensen, als je dat dan ziet, lopen ze langs de vrachtwagens op en dan mogen de grote vrachtwagen naar binnen stappen. En dan beginnen ze helemaal te glunderen.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, dat is echt kippenvel.
0: En mogen ze dan zelf ook een vrachtwagen kiezen? Of wordt van tevoren wel al een beetje verdeeld van, nou, die komt bij mij? Dat niet iemand met een enorme grote, mooie brandweerwagen opeens alle, alle mensen heeft en iemand anders alleen is met zijn vrachtwagen?
2: Nee, er worden wel... sommige mensen die krijgen een vast bewoner. Als je zeg maar één keer daar mee geweest en die bewoner vindt jou leuk en jij vindt die bewoner leuk en het klikt, dan ga je de volgend jaar gaat hij weer gewoon gezellig mee en anders wordt hij gewoon geselecteerd op nummers.
0: Oh, op die manier. Ja, ja, ja, ja. Leuk. En wat heb je dan? Dan maak je even een tochtje door Ede.
2: Ja, door. We beginnen in Ede en we gaan een beetje de hele omgeving af. Dus ongeveer 1,5 uur. Zo'n tocht van 50 kilometer ongeveer, denk ik.
0: Oh, wat leuk. Ja.
2: Ja, 300 vrachtwagens achter elkaar.
0: En maar toeteren.
2: En maar toeteren en maar zwaaien iedereen. Ja, geweldig. Kippenvel.
0: Wat leuk, wel leuk. Dus volgend jaar doe je gewoon weer mee met je truck.
2: Ja, zeker. Nu komen er nog meer bij van ons postbedrijf.
0: Dus, oh, wat leuk, wat leuk.
2: Gezellig. Hey.
0: Ik heb hier een dagschijf staan. Ik ga er eens even een zwieper aan geven. Er komt een jaar uit en daar horen wat liedjes bij. En dan mag jij gaan kiezen. Eens even kijken. En dan gaat hij. Heel benieuwd waar die op valt. Gisteren zaten begin jaren 80. En nu?
3: 1976.
0: Oké. Okay.
2: Oh, geweldig. Mooi jaar.
0: Dat vind je een mooi jaar? Oké, okay, top.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja,
0: ik heb 3 opties. Jij mag bij alle opties, zodra je ze hoort, zeggen of je die wil horen of niet. Als je hem weggooit, dan komt hij niet meer terug. En als we bij de laatste aanbelanden, dan gaan we die helemaal draaien. Dit zijn jouw keuzes. Ja, rockets in flight.
2: Nee, die
0: sta ik
2: even over.
0: De Starland Vocal Band, Afternoon Delight. Nou, die heb ik echt al 50 jaar niet meer gehoord op de radio. Nummer 30 op deze dag in 1976. Even kijken wat er de volgende optie is.
2: Oh, die is wel
0: grappig,
2: ja.
0: Let's Stick Together. Brian Ferry, weet je het zeker? Dan wordt het de derde sowieso, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, oké.
2: Ah, ja, geweldig.
0: De nummer 1 van deze dag in 1976. ABBA en Dancing Queen. Tevreden mee?
2: Ja, helemaal blij.
0: Oh, gelukkig. Nou ja, ik was nu bang dat je dacht... Ah, oh shit, had ik nu toch maar die Starland Vocal Band gekozen.
2: Nee.
0: Maar,
2: nee, dit vind ik de leukste van de 3.
0: Oké, gelukkig. Annie, nog een fijne dag, hè?
2: Ja, dank je. Okay. En een fijne uitzending.
0: Oké, okay. Hoi.

0: Wat zingen ze nou? Shira of zo? Elton John en Dua Lipa en Cold Heart en Shira. Shira.
1: Dat is een vrije interpretatie.
0: Ja. Hallo Anne-Lore.
1: Goedemorgen.
0: Je bent gewoon tussen de regenbuien hierheen gefietst.
1: Ja, dat kon.
0: Wat goed.
1: Goed, hè?
0: Ja, ja, ik vertelde het net al. Ik stapte mijn auto uit en op dat moment bedacht de bui, ik ga beginnen. En een paar stappen voordat ik binnen was, maar ik was echt drijfnat. Echt, het kwam door mijn mouwen heen van mijn jas, zeg maar. Zo hard had het geregend.
1: Nou, en dan zit je haar niet meer.
0: Wat zeg je?
1: Nou zit je haar niet meer.
0: Nee, nou ja. Daar had ik gelukkig al niet zoveel meer van.
1: Nee, flauw.
0: Maar jouw haar zit wel goed, omdat je niet door de regen hebt gereden.
1: Ja, precies. Ja, ik kon het precies mooi timen. Nou,
0: maar heb je dan wel gekeken naar buiten op de buienradar?
1: Nou,
0: of dacht
1: ik
0: gewoon, ik ga
1: wel.
0: Gewoon.
1: En ik heb
0: je hoorde het vallen,
1: gecheckt.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Hey, jij zit al druk in het nieuws met je neus. Waar gaan we het vandaag over hebben? Prinsjesdag natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. ProRail is ook boos, hè? Na
0: snap ik.
1: Die sabotageacties van gisteren.
0: Wat zijn we al weten we al wie erachter zit?
1: Nee, nog steeds niet volgens mij. Ik was aan het kijken, maar volgens mij is dat nog steeds niet duidelijk. Nee. Wat wel jammer is, want ja, dan ga je ook een beetje aan je eigen actie voorbij natuurlijk.
0: Nou ja, precies. Ja, ja, want ik hoorde al van, er zijn vaste boeren. Maar ja, als de boeren zijn, dan zullen ze het ook wel zeggen, toch? Van, wij hebben de trein vandaag.
1: Ja, de boerenorganisaties zeggen, ja, soms zijn het kleine groepjes die zelf dingen organiseren. Dus ja, we weten het
0: ook
1: niet.
0: Okay.
1: Ze zijn wel boos, ze willen meer geld van het kabinet om dit soort dingen te kunnen voorkomen in de toekomst. Maar ik zit ook te lezen over Ed Sheeran. Die zit ineens zonder voorprogramma's. Macklemore had hij geschrapt, want die had het een en ander gezegd pro-Palestina.
0: Ja.
1: Dus voor de Palestijnse bevolking. En toen is de rest van het voorprogramma, waren nog drie andere bands en artiesten, die zijn ook opgestapt. Dus Ed Sheeran die toert nu door Amerika zonder voorprogramma.
0: Maar is Ed Sheeran fel tegen Palestina?
1: Nee,
0: of heeft hij geen politiek in mijn...
1: Nee, het heeft vooral te maken volgens mij met de plekken waar hij optreedt. Dat hij gewoon niks over de oorlog willen zeggen.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Ja,
0: nou, wat een medelijden heb ik met Ed Sheeran.
1: Nou ja, dat is toch echt wel een lastige positie.
0: Ja, het lijkt me lastig.
1: Hij heeft geprobeerd te bemiddelen, maar dat heeft ook niet geholpen. Ja, heel
0: Oké. Wat opvallend. Dit en nog veel meer zometeen en later in de show in het nieuws bij Anne-Lore. Maar eerst, Wang Chang.

0: begint lichtelijk frustrerend te worden, want ook Jeroen is droog binnengekomen.
1: Wat gebeurt er, Jeroen?
2: Ik gooi mijn koffie om.
1: Nee, gaat goed. De deksel zat er nog op.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, ik ben droog binnengekomen, maar ik heb de parkeergarage ontdekt.
0: Oh, ja, de parkeergarage. Nee, je hebt het niet ontdekt. Jij moest in de parkeergarage staan.
3: Ik had een reprimande gekregen van de beveiliging.
1: Ja. Hoe durf je op de parkeerplaats voor de
0: Het is echt drama hier bij het pand, want er zijn te weinig parkeerplekken en er zijn er een paar bezoekersplekken voor het pand en jij zet hem elke dag op de bezoekersplek.
3: Ja, ik snap het ook wel, weet je.
0: Er staat gewoon een plek hier beneden voor je.
3: Maar ik heb wel onderweg een enorme hoosbui over mij heen gehad.
0: Dus het advies blijft wel, check even puinradar.
3: Zeker. En zeker als je met de fiets de deur
0: uit. Of de hond gaat uitlaten of zo.
3: Ja.
0: Jeroen,
3: hallo.
0: Jij zit midden in de krantjes.
1: Ja, ze ruiken weer heerlijk vanochtend. Ik ga daar zo goed op, die geur van verse krantjes.
0: Ja, vind je dat lekker?
1: Dat is echt mijn
0: het is een soort melange van oud papier en drukinkt.
1: Die drukinkt, het is op een of andere manier vind ik dat heel lekker.
0: Oh, echt?
1: Ja, ik kan daar echt...
0: Maar ga jij ook goed als een toilet schoongemaakt is, als het dan naar chloor ruikt? Vind je dat dan schoon ruiken?
3: Ja, vind ik heel
0: echt?
3: Fijn.
0: Echt?
3: Ja.
0: Ik denk dan altijd, het ruikt alleen naar chloor. Het is niet per se schoon.
3: Ja, vind ik wel.
1: Alsof daar het idee van is geweest, van daar heeft iemand heel veel moeite gedaan om...
0: Ik weet dat schoonmaakbedrijven, want chloor maakt ook daadwerkelijk niks schoon. Dat schoonmaakbedrijven gewoon altijd een scheutje in de toiletpot gooien, omdat mensen dan denken dat het schoon is.
3: Wacht even, maakt niks schoon?
0: Nee, het bleekt. Dus als er viezigheid zit, nou, chloor...
3: Ik zou toch denken, dit is een enorme... Alles wat slecht is in een wc aan viezigheid wordt
0: kijk, je haalt al wat weg omdat je het met een doekje of met een borstel of zo doet. Maar de chloor zelf doet vrij weinig, behalve een smerige geur.
3: Ik word even een beetje duizelig van deze informatie.
0: Maar goed. Tot zover schoonmaakfeitjes van Alfred. De krantjes.
1: Ja, ik zat even een stuk te lezen in de Telegraaf vanochtend over de verraders. En dat die weer twee Emmys geworden.
0: Ja, we zijn het gisteren al. Ja.
1: Een belangrijkste tv-prijs. En dus een heel stuk hebben ze daarover geschreven. Ik vind het nog steeds een heel fascinerend verhaal. Omdat het is een Nederlands concept. Het is ooit bedacht bij RTL. En even zien, Mark Pos is degene die dit mede bedacht heeft. Stond aan de wieg van het succes. Staat er. Zijn eerste ingeving ontstond in 2014... na het lezen van het boek over het schip de Batavia. Juist het gedrag van de schipbreukelingen intrigeerde mij, zegt hij. Mensen die elkaar nodig hebben om te overleven, keerden zich tegen elkaar. Dat spanningsveld wilde ik onderzoeken. En daar is dan dat hele format.
0: Maar wij hebben toch ook ooit Jasper gebeld, die dit spel daadwerkelijk heeft bedacht en het uiteindelijk aan deze meneer heeft
1: Jasper
0: voorgesteld.
1: Jasper Hoogendoorn.
0: Ja, precies.
1: Die staat er ook bij. Er staat een fotootje bij waar inderdaad de mensen van aan de wieg stonden. Dus ook Peter van der Vorst en Ralf de Beurs. Ook de medebedenker van B&B Vol Liefde.
0: En hij vertelde toen dat hij het heeft gebaseerd ook een beetje op het spel De Wolven.
3: Het zal allemaal bij elkaar. Het zal allemaal bij elkaar.
0: Ja. Maar iedereen heeft het natuurlijk uitgevonden.
1: Wat ik nog steeds een fascinerend idee vind, is dat ze toen dat hele tv-programma bedacht hadden. En dat ze toen een soort proefaflevering gemaakt hebben met Peter van der Vorst in de tuin.
0: Oh ja.
1: Daar hebben ze allemaal mensen van RTL uitgenodigd om dat te gaan uitproberen van hoe werkt zoiets.
0: Maar wat een wereldsucces nu. Hè?
1: Ja, grappig hè.
0: Ja.
1: Mooi. En wat jij een fascinerend stuk vond, koning gaat volgend jaar meer verdienen.
0: Nou, de koning verdient ook wel meer, toch? Nee, ik vind het echt belachelijk. Heel Nederland gaat erop achteruit.
1: Ja.
0: Iedereen moet erop inleveren. En wie krijgt weer als enige meer?
1: De koning.
0: Vol vreten.
1: Maar goed.
0: Je bent heel koningsgezind, hè? Onze knappe Hannelore, wat zit je te kijken? Je vindt het een...
4: deze discussie verbaast me wel. Had ik niet verwacht van jou.
0: Nee, ik ben heel republikeins.
1: Alfred die laat al zijn remmen los.
4: Jij bent aardig over iedereen.
0: Nee, joh.
4: Totdat het over de koning hebben.
0: Ja, nee. Ik vind de koning een aardige man. Maar ik vind het monarchie gewoon achterhaald.
1: Je moet niet vergeten dat het ook gaat over dat hij niet alleen... Dat is niet dat hij het onderhoud van zijn boot alleen maar van betaalt. Het gaat er ook om dat hij daar...
0: Sterker nog, dat komt uit een ander potje, toch?
1: Voor hem werken.
0: Ja. Dat weet ik ook. Okay. Maar goed, de koning verdient meer.
1: Nou, ik heb weer genoeg geduld. Ik ga even koffie halen.
0: Einde.
1: Ja, einde.
0: Of? Toen wordt helemaal boos op mij dat ik iets over
1: kan. Helemaal.

0: Goedemorgen. Het is woensdag, 6 uur, tijd voor het nieuws. Dit is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gisteravond is er op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer weer een buis gevonden. ProRail denkt aan een nieuwe sabotageactie. Gisteren waren die er de hele dag op het spoor, ruim 35. ProRail-topvrouw Van Veldhuizen zei bij Nieuwsuur dat ze niet weet wie erachter zit, omdat er maar weinig camerabeelden zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is woest over de branden langs de snelweg gisteren en laat aangifte doen. Dat zei bij Pauw en de Wit. Op meerdere plekken hadden boeren de brandjes gesticht uit protest tegen de stikstofplannen. 7 mensen zijn aangehouden, verhoord en weer vrijgelaten. En meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken uit het voorprogramma van de tour van zanger Ed Sheeran. Ze zijn solidair met de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd maandag uit de tour gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optreden. Ed Sheeran heeft laten weten dat het niet zijn beslissing was. En dan het radioteam weer. Vanochtend in het binnenland af en toe zon aan de kustbuien. En die trekken langzaam naar het oosten. En het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden.
0: Flinke buien her en der, jongen. Levert het ook files op?
2: Nee, die buien die zijn ondertussen al wel een beetje uitgestorven, hoor. Dus daar heb je nu geen last meer van. Wel de A1, de werkzaamheden van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen nu een minuut of 5 extra reistijd.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
12: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal.
14: Deze week, de radioteam staat op rij.

0: fijn dat je met ons opstaat op 16 september. Het is woensdagochtend. Toto, daar begonnen we mee. En Pamela.
1: Oh, wat nu dan?
0: Nou ja, als die gaat, dan kan het zo maar zijn. Kinderen uit groep 7 en 8, die gaan langs de deuren.
2: Oh.
0: Nou ja, dat is even de grote vraag. Waarschijnlijk krijg je gewoon een QR-code in je app, in de familie-app. Nee, hey, even doneren, bro.
1: Oh, echt, ja?
0: Ja, want, dat, ja, de kinderpostzegelactie gaat weer van start.
1: Oh, okay.
0: Ja, voorheen ging je dan langs de deur als je in groep 7 of 8 zat. En nu stuur je gewoon een QR-code. Even doneren, bro. Yo, hey.
1: Okay, dan kan je weer verder gamen.
0: Opa, ja, lekker bezig. Ja, dit jaar wordt er geld ingezameld voor kinderen die in een onveilige omgeving opgroeien. Dus dan heb je het vast bij ons gehoord.
1: Oké.
0: Okay. Kun je ook gelijk terug hebben. Yo, bro, ik heb al gedoneerd voor het vanochtend op de radio. Hartstikke belangrijk.
1: Ik had van de week, en dat vond ik grappig, dat twee meiden elkaar bro noemden.
0: Ja, dat kan toch.
1: Oh, dat kan ook. Allemaal.
0: Ja, denk ik wel. Ja. Je moet nergens meer voor opkijken.
1: Net zoals jongens tegen een groep kinderen,
0: ja,
1: zeggen.
0: Eigenlijk is dat hetzelfde.
1: Waar meisjes bij zijn.
0: Ja.
1: Je bedoelt niet per se het
3: geslacht, maar gewoon een groep. Te maken.
0: Okay. Ja, dat is inderdaad. Ik had het op het kinderfeestje van onze jongste Suze. Dat je dan, er zit de hele tafel vol met meiden. En dat je dan toch zegt, jongens, we gaan.
1: Ja.
0: Ik was later.
1: Okay, ja, ja. Nee, oké, okay, maar dan is het bro, is er gewoon een jongens eigenlijk.
0: Ja, nou ja, ja, zoiets.
1: Oké, okay, zijn we daar ook weer van op de hoogte? De kranten, ik zat er natuurlijk helemaal in te neuzen, net ook bij Alfred al. Er wordt nog uitgebreid teruggeblikt op Prinsjesdag natuurlijk gisteren. Allemaal gedoe, onrust en toestanden. Hooibalen, ik zag ze ook inderdaad op weg terug naar huis in de brand langs de snelweg. Het spoor dat geblokkeerd werd door allerlei onverlaten, waardoor heel veel treinen niet reden.
0: Ging bij jou wel de rook over de weg? Want ik zag gisteren beelden bij NOS. Dan dacht ik wel van, oh, jullie hebben de baan aan de verkeerde kant van de weg aangestoken.
1: Nee, nou ja.
0: Dus de rook naar de andere kant.
1: Ik reed er langs en ik dacht, ik denk dat ik snap wat je hiermee wil bereiken. Namelijk dat iedereen, dat die snelweg helemaal geblokkeerd is en iedereen weer boos op je is. Maar dat lukte niet helemaal, want er was niet genoeg rook. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, het enige dat ons het heeft opgeleverd gisteren is een heel nieuw woord, namelijk sabotagestaf. Rob Jetten, die werd er ook gevraagd wat hij ervan vond. Die zegt, nou, ik hoop dat de daders gepakt worden.
4: We nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
0: Ik denk dat het hele woord sabotagestaf uit de hand gaat lopen vandaag.
2: Ja, met Sint-Klaas in de vooruitzicht.
1: Krijg je, ja, een sabotagestaf.
2: Sabotagestaf.
0: Sint-Nicolaas, ja.
1: Goed, gisteravond was er nog weer sprake van een sabotage bij Teuge op het spoor. Teuge is bij Apeldoorn in de buurt. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer lag daardoor plat. Nou, dat is ondertussen opgelost en het lijkt er tot nu toe op dat deze ochtend alles weer volgens het spoorboekje rijdt.
0: Kan je nog herinneren dat een zekere collega van jou gisterochtend rond dit tijdstip vertelde van, nou, de troonreden wordt wat vloeiender, hartstikke leuk, het wordt meer een verhaal.
1: Ik hoorde het op de radio. Ja,
0: ja, dat vertelde ik gisteren. Ja, dat stond in het Algemeen Dagblad. Nou, dat is niet gelukt volgens mij. Ik heb ze gisteren zitten kijken en ik hoorde de koning. Ik dacht, ja, volgens mij gaat het gewoon nog precies zoals het altijd ging.
5: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen.
0: Hij zegt geen gekke dingen, maar het is natuurlijk geen lopend verhaal.
2: Het zijn allemaal one-liners,
0: achter
2: daar.
0: Ja, eigenlijk wel. Dus ik dacht meer van, weet je wel, ik had dan gehoopt dat de koning zoiets zou zeggen van...
1: Yo, bro.
0: Geachte leden der Staten-Generaal. Ik zat vanochtend heerlijk aan de ontbijttafel en Maxima kwam binnen.
1: Ja.
0: We hadden het heel even over onze dochters en over, hoe dat nou eigenlijk is om kinderen op te voeden en groot te brengen. En welke dingen doe je dan wel en welke dingen doe je dan niet als gezin. En toen dacht ik, volgens mij moeten we dit gewoon niet doen, Max. En zij zei, weet je, soms is democratie gewoon veel meer dan de helft plus één.
1: Oh, de helft plus één. Nu snap ik hem pas. Oh,
0: nu snap je, zie je, met een lopend verhaal snap je hem pas. Ja, maar nou ja, goed, het werd niet echt een lopend verhaal. Nee. Wij zeggen wel...
6: Leve de koning!
1: Hoera!
6: Hoera! Hoera!
1: To his defense, hij schrijft dit niet zelf, hè?
0: Nee, dat weet ik wel. Nee, ik neem het helemaal ook niet kwalijk. Nee, ik neem het helemaal ook niet kwalijk.
2: Gaan doen volgend jaar? Moet jij het niet gaan doen volgend
0: jaar? Ik heb geen ambitie om koning te worden, wat
2: dat betreft. Nee, dat snap ik, maar de speech schrijven.
0: Ik denk niet dat ik daarvoor gevraagd word. Helemaal niet naar vanochtend. Maar het lijkt mij wel heel leuk om daar een lopend verhaal van te maken. Vandaag is de beurt aan de oppositie. Om 9:45 beginnen de algemene politieke beschouwingen. En dan gaat het over wat alle andere partijen van de kabinetsplannen vinden.

0: verboden.
1: Ja, dat is mooi om te onthouden. Vlak voordat de zon opkomt is het het meest donker. Dark Before the Dawn van Sommieux.
2: Ach, wat een mooie filosofie.
1: Ja, maar dat je wakker wordt en denkt van... Goh, dat ben ik zo ellendig heb ik nog nooit gevoeld. En is de kans heel groot dat straks de zon weer opkomt voor je, toch?
2: Zo is het.
1: Ook al regent het vandaag. Goed onderweg?
2: Het is nog niet zo heel veel gekkigheid. Dus er staan wel wat korte files hier. Dat mag allemaal geen naam hebben. Wij zeggen goede reis.
3: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
1: Ja, het gekke is, ik dacht dus vanochtend, onderweg naar de studio... het kwam echt met bakken uit de hemel... toch weer even aan Riders on the Storm van de Doors. Tot nu toe hebben we die iedere week gedraaid. Omdat we er telkens een goede reden voor hadden. En dan zit ik van, nou, ik vind het ook een lekker nummer om je op te staan. Dan mag je hem gewoon aanvragen.
2: Ja.
1: Alles mag.
2: Ja.
1: Maar als je denkt aan...
2: Ik denk even aan zo'n oudje van de Stones. Die mooie muziek die ook een beetje van die bluesy nummers in de jaren 60 maakte.
1: Ik denk aan Fool to Cry. Ook zo'n lekkere.
2: Nog
1: ouderen.
2: Oh ja, precies. Of iets van Harry Styles. Vind ik ook altijd leuk.
1: Of misschien is het wel meer een Katy Perry dag vandaag. Ja. Of zat je te denken aan de Cats. Die worden eigenlijk nooit aangewaard. Waarom worden de Cats nooit aangewaard?

0: Het is wel een mooi gesugarcoat door de Bee Gees, hè? You Should Be Dancing. Het is eigenlijk een soort, ja, dat je denkt, jongens, hey, luister, je zou nu hartstikke hard moeten bewegen. Ik voel me niet zo heel erg aangesproken altijd als ik dit zing.
1: Nee?
0: Nee, ik denk, het is voor iedereen, ben maar beter voor niet in principe. Een lekker nummer om je dag mee op te starten. Patrick, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Zat jij te dansen, of...
2: Nee, ik stond net mijn halve maand salaris eigenlijk even in mijn bus te gooien.
0: Je halve maand salaris?
1: Oh. Ik moest heel even nadenken wat je bedoelde, maar ik snap
0: hij staat aan de pomp waarschijnlijk.
1: Ja.
2: Ja, jongen, dat is toch niet normaal. Maar goed, we gaan niet klagen, hè. Het is een mooie dag.
0: Nou, je mag altijd klagen, dan ben je het maar kwijt.
1: In principe heb je dat net al gedaan, hè, Patrick?
0: Ja, dat is ook wel een beetje zo. In principe ben je het nu kwijt, net als je halve maand salaris. Ja, maar waar sta je te tanken, Patrick? Toch niet aan de snelweg, mag ik hopen?
2: Nee, in het prachtige Ter Apel.
0: Oké.
1: Okay. En dan bij de witte pomp?
2: Nee, ik zal geen namen noemen. Het is die pomp met die tijger.
0: De pomp met de tijger.
1: Pomp met de tijger.
0: Zeg, hey Patrick Tijger. Waar zit jij aan te denken? Kijk, je hebt je halve maand salaris gestort, maar het gaat je wel een lekker nummer opleveren op de radio.
2: Ja, toch?
0: Ja,
2: Mutt en Dynamite, hè? Dat is echt een oude rammer, zeg ik dan.
0: Kom er maar in met die gitaar. We gaan er voor je draaien voor een stukje gratis energie op de vroege ochtend.

0: Net zo stevig als de tankbom van Patrick die hem aanvroeg. De Mud en Dynamite. Dus dan weer het nieuws van 6:30. Goedemorgen, Hannelore. Wat zit erin?
1: Goedemorgen. We hadden het net al over de troonrede en over hoe de koning het deed. Nou, je hoort zo wat de echte experts ervan vonden.
2: Oh. De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Egypte, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €599. Ka-ching! Corendon.
6: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier. Hallo.

0: bekijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: We krijgen vandaag een mix van alle zonwolken, verspreid over het land een buitje. Er is ook nog kans op een klap onweer vandaag. Het wordt een graad of 19. Hoe gaat het onderweg, Jeroen? Een
6: paar korte files al. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Rijndijk staat een auto met pech. Die zorgt voor vertraging vanaf Leidschendam. Nu een kwartier extra. De A16 van Breda naar Rotterdam. Daar tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 10 minuten extra reistijd, omdat je er in de file komt. En ook een auto met pech op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Op het knooppunt Waterberg is dat als je de A50 richting Utrecht op zou willen rijden. Daar kom je in de file omdat de rechte rijstrook dicht is. Je vertraging is daar een minuut of 10.
5: Goedemorgen, je staat op met Radio 10. Het is 6:30 inmiddels. Hannelore Zwitserloot is aangeschoven en praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Na Prinsjesdag beginnen in de Tweede Kamer vandaag de algemene beschouwingen. En dat betekent veel debatten, want voor de plannen van het kabinet is nog geen meerderheid. En mocht die er ook niet komen, dan kan de nota weer de prullenbak in. Er is gisteravond weer een buis gevonden langs het spoor bij Teuge in Gelderland. ProRail denkt dat het een nieuwe sabotageactie is. Gisterochtend kwam het treinverkeer zo goed als plat te liggen doordat er buizen langs het spoor waren neergelegd. Dean Sanders heeft bevestigd dat zijn broer Ben is overleden. In een plas bij Arnhem werd gisteren een lichaam gevonden. Het blijkt te gaan om Ben Sanders, die 15 jaar geleden als eerste The Voice won. Hij werd 43. Ja, wij hadden het net al over de troonrede van gisteren. In de Telegraaf analyseren experts de toespraak van de koning. Ook al was het alweer de 13e keer voor Willem-Alexander, een debater hoorde nog steeds zenuwen in zijn stem. Hij las lekker ouderwets van papier, maar waarom stoppen ze die niet gewoon in een nette map? Want nu zag je zijn vingers trillen toen hij de blaadjes moest wisselen.
8: Oh ja.
7: De zinnen die waren korter dan ooit. Er was echt minder jargon. En hij gebruikte ook een paar populaire uitdrukkingen, zoals dweilen met de kraan open. En Willem-Alexander had er lekker de vaart in. Volgens een professor sprak hij sneller dan ooit, gemiddeld 2,5 woorden per seconde. En ter vergelijking, zijn moeder zat op 1,6 woord per tel. Dus dat is echt wel sneller. Maar gelukkig maar, want het was ook zijn langste troonrede ooit. Bijna 3000 woorden.
6: Dat is echt wel waar. Hij is niet een hele begenadigde spreker in
7: nee,
6: die zin.
7: Maar
6: hij
7: wordt wel beter. Beetje,
6: ik vind wel ja. dat hij beter is geworden ja. in de loop van de jaren.
7: Ja, hij kan ook wel een beetje om zichzelf lachen, denk ik dan altijd. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer niet het moment, die troonrede.
5: Ja, nee,
7: maar
5: moet toch ook helemaal niet leuk zijn? Dat, nee. je dan, dat je daar de woorden van een ander zit voor te lezen en dan ook nog eens een niet lopend verhaal. En dan
6: ja, of je denkt, het is ook een kunst.
5: Je eigen opvatting.
6: Nee, tuurlijk. Nee, dus ja. Ik kan ook bedenken, het is een kunst om er alsnog wat van te maken. Om te kijken of we dat kunnen op een of andere manier kunnen deliveren. Dat het toch goed is.
5: Maar ik denk dus binnen de mogelijkheden die hem zijn gegeven. Ja. Zijn talenten, dat hij het eigenlijk heel goed doet.
7: Ja, dat denk ik ook.
5: Dat gevoel heb ik wel. Ja. En dat trillen, dat is ook wel een dingetje. Als dat eenmaal begint, dan kun je niet meer stoppen. Ik heb wel eens een keer gepresenteerd op het podium. En toen schoot die trill erin. Het was niet eens dat ik per se heel zenuwachtig was. Maar als dan je hand eenmaal begint te trillen.
6: Een soort tik.
5: Nou, ik weet niet of het een tik is, maar dan krijg je dat er gewoon heel moeilijk uit.
6: Ja, aan de andere kant, je zal er maar zitten. Dat je voor de hele regering en de God en vaderland daar dat moet gaan.
5: Respect voor wat dat betreft.
6: Natuurlijk.
5: Ja, daarom zeggen we gewoon
9: eens alle.
5: Leven de koning!
9: Hoera!
5: Hoera! Goedemorgen, een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is woensdagochtend.

0: Hij vond het zelf lijken op iets anders. Op een hele bekende band die wij ook vaak draaien.
1: Fleetwood Mac.
0: Ja,
1: echt?
0: Ja, heel goed. Ja, had je die vibe ook afgezien?
1: Nou, ja, nu je het zegt, denk ik. Dit
0: toch mooi.
1: Dat zou dan wel kunnen.
0: Ja, nou ja, van harte gefeliciteerd. Je hebt het niet eens hoeven opzoeken.
1: Nee.
0: Ja, maar ja, inderdaad, hij zat in de studio en zei... Ja, ik wil iets maken met een enorme Fleetwood Mac vibe. Als een soort van eerbetoon. Dat werd deze Circus. Ja, ja, Circles van Post Malone. Hele goedemorgen, het is woensdagochtend. Tijd om een liedje toe te voegen aan onze Forever Young collectie. Nummers van 40 jaar of ouder die tijdloos zijn. Die maar één keer mogen voorkomen. Artiest mag maar één keer worden toegevoegd in het kleine muziekmuseum. We doen het om de beurt. Vrijdag mag jij aan de andere kant van de speakers. Dus als je denkt, van, nou, ik weet ook nog wel een leuke die nooit oud wordt. Laat het ons even weten via de app. Vandaag is jouw beurt, Hannelore.
2: Ja, ik heb een dilemma. Want jij zegt net, als een artiest één keer erin staat, dan is hij af. Hè? Want er mag maar één keer erin staan. Maar ik heb een duet. Mag ik dan kiezen bij wie ik hem wegschrijf?
3: Of zijn ze dan alle twee in één keer af?
2: Ja.
0: Ja, het ligt er een beetje aan om wie het gaat.
1: Afschuwelijk.
2: Oké. Nou, het gaat om Annie Lennox en Aretha Franklin.
0: Oei.
1: Oh,
2: ja, dat is ik vind, weg ik vind, onder Eurythmics.
0: Ja, als Eurythmics. Oké, ja. Ja, precies. Dan mag Aretha Franklin mag alsnog.
2: Ja. Oké, nou gelukkig. Dan ga ik hiervoor. Want het zijn natuurlijk twee fantastische zangeressen, hè, die ooit een duet hebben opgenomen. Het thema is helaas nog steeds actueel, want nog steeds moeten veel vrouwen meer voor zichzelf opkomen. Maar ik wil dit nummer vooral horen omdat ik hier afgelopen vrijdagavond tijdens de feest...

0: maar dan zit de sfeer er gelijk goed in. Eurythmics, Aretha Franklin, Sisters Are Doing It For Themselves. Toegevoegd aan onze Forever Young collectie door jou, Hannelore. Yes. Dank daarvoor.
1: Hey sis, thanks.
0: Hey, lekker gedaan, hoor. Ja, goed bezig, goed bezig. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Fijn dat je erbij bent en dat je lekker opstaat met Radio 10. Met de grootste hits aller tijden. Zoals deze van Bruce Springsteen. And I'm on fire.

0: Ja, daarachter. Heel goed. Dankjewel. Binnenkort hebben wij leuke dingen.
1: Oh?
0: Over
2: leuke dingen.
0: Leuke dingen.
2: Op de radio.
0: Leuke dingen rondom Anouk.
2: Kan leuke nog dingen helemaal, rondom Anouk.
0: Ja, Radio 10, leuke dingen rondom Anouk. Oh. Kan er verder nog weinig over zeggen.
1: Nou, wat een spanning.
0: Want dan krijg ik straf en dat wil ik niet.
1: Wat is er dan?
0: Nou, dat kan ik niet zeggen. Nee,
1: dat kan je toch wel zeggen?
0: Nee.
1: Wat ze spelen. Ja, dat zou wat zijn.
0: Die komt niet ochtends naar de studio. Dat zou heel
1: dat
0: vergezocht
1: denk
0: zijn.
1: Ik ook zeggen.
0: Ja, dan moeten we liegen over de tijdzone. Misschien dat ze dan komt. er gaat vandaag weer een reis uit. Ontzettend leuk. We hebben nog 3 dagen dat we de reiswekker spelen. Als de reiswekker gaat, dan app je je naam. En dan maak je kans op een mooie reis.
1: Leuk,
0: een prachtige bestemming. Ja. We hebben 10 koffertjes. En er zit in 1 van die 10 koffertjes, althans zometeen. Want we moeten eerst even bekendmaken waar de reis naartoe gaat vandaag.
1: Ja, nou.
3: Bestemming van de dag.
1: Zeg maar even. Het is nogal wat. Ik heb hier een gouden envelop gekregen van de jury. Ik laat hem heel even zien, dat je ziet dat het ook echt zo is. Je kan vandaag een vakantie winnen voor 2 personen naar de Turkse Riviera. Oh, dat is wel even heel lekker hoor. Deze prijs is ter waarde van €3500 en wordt verzorgd door Corendon.
0: Ja, en hoe harder het regent vandaag, hoe meer zin je krijgt natuurlijk.

0: Mountain High Enough, Marvin Gaye, Tammy Terrell. Zometeen het nieuws van 7 uur. Hannelore, wat zit erin?
1: Nou, er wordt onder andere aangifte gedaan vanwege die hooibalen die in brand zijn gestoken gisteren.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: 18 plus, speel bewust.
1: Ja? Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
1: Oh, wat een geld.
6: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De Beter Pikken Bullies.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding, Douwe Egberts Aroma Rood, 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 8:30 bij Net5 en op kijk.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
14: Belisol. Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: meneer.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
5: Mooi van Ethos.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Goedemorgen, het is woensdagochtend, 7:02. Tijd voor het laatste nieuws met Handeloren Zwitserloot. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Er wordt aangifte gedaan tegen de mensen die gisteren langs de snelweg Hooibalen in brand hebben gestoken. Dat zei verkeersminister Karremans gisteren bij Pauw en de Wit.
15: Ik ben daar echt pissedink over, ja, want dit pik ik niet. Dus het is dit soort gedrag om maar je gelijk te halen op een bepaalde manier, anders dan via democratische wegen, en mensen gewoon echt letterlijk in gevaar brengen. Ja, dat vind ik niet dat we dat moeten accepteren.
14: Al dus de minister. Op meerdere plekken hadden boeren brandjes gesticht uit protest tegen de stikstofplannen. 7 mensen zijn aangehouden, verhoord en vervolgens toch weer vrijgelaten. Er moet meer geld naar het spoor om sabotageacties zoals gisteren te voorkomen. Dat zegt ProRail. Daarmee kan de beveiliging worden opgeschroefd, bijvoorbeeld met camera's. Gisteren werden er buizen langs verschillende trajecten gelegd. Er zijn wel wat beelden van, maar het achterhalen van de daders is lastig. Gisteravond werd er bij Teugen in Gelderland langs het traject Apeldoorn-Deventer nog een buis gevonden. En er werd al voor gevreesd en nu heeft zijn familie het bevestigd. Zanger Ben Saunders is overleden. Hij was vermist en na een grote zoekactie werd gisteren zijn lichaam gevonden in een plas bij Arnhem. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf. Saunders werd in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. Hij was 43. En dan het Radio 10 weer. Vanochtend in het binnenland af en toe zon aan de kustbuien. En die trekken langzaam naar het oosten. En het wordt vandaag een stuk frisser dan gisteren. 17 tot 19 graden maar.
13: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
16: Het is helemaal niet zo heel druk hoor. Een paar korte files. Dit is het meest opvallende eigenlijk van het hele verhaal. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Van de Hofstad naar de Hoofdstad. Dus eigenlijk tussen het knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude nu een kwartier in de file. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 10 minuten extra reistijd. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar kom je bij het knooppunt Waterberg, waar je zeg maar de A12 richting Utrecht oprijdt. In de file, dat komt omdat er op de verbindingsweg een ongeluk met een vrachtwagen is gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Hoenderlo sta je in de file en heb je de meeste vertraging van deze ochtend, namelijk 20 minuten.
13: Zometeen plek voor 6 verzoekjes op
17: de Dobbelsteen.
13: Ja, en die bepaalt welke de uitzending haalt. Als jij denkt, jongens, ik weet nog wel even een leuk liedje, zo op woensdagochtend, dan mag je me aanvragen via de Radio 10 app bijvoorbeeld.
18: Ja, iets van Lois Lane heb ik.
13: Iets van Lois Lane bijvoorbeeld.
17: De Dobbelsteen.
13: Ja. Of iets anders, alles mag, laat het maar weten.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
19: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
0: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dan moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja? Echt serieus?
21: 7, 7, 7, 7.
22: Oh,
18: wat een geld!
22: 18.000, potverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
24: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
25: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
26: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
27: Fans van voordeel.
28: Aldi.
29: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
26: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
27: Fans van voordeel,
26: Aldi.
30: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
31: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
30: Phew, we kunnen weer.
31: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
32: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
32: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
34: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

0: Sanne, die wordt op de Renke bediend. Die stuurde net een appje via de gratis Radio 10 app voor de dobbelsteen. Maar die hoef je niet meer aan te vragen, want die wilde graag deze horen. Show me love.
1: Nou, hey.
0: Ja, die stond al op de planning. Als jij denkt van nou jongens, ik wil ook even mijn geluk testen. Laat het ons weten, hè. Wat wil je graag op de dobbelsteen? Je mag alles aanvragen via de gratis Radio 10 app. Vandaag krijg je qua weer echt van alles.

0: Mensen zeggen, wat zit je nou altijd te schreeuwen van alles?
1: Ja, waarom doe je dat, joh?
0: Dat doet Alfred.
2: Ja, precies, onze Alfred van de Weetjes.
0: Ja.
2: Goedemorgen, welkom op woensdag 16 september. Als je de reiswekker hoort, dan maak je kans op een reis naar de Turkse Riviera. Daar is het vandaag zonnig bij 27 graden. Ik zeg het maar even. Mystery guest. Al moet ik zeggen dat die 18, 19 graden van vandaag in Nederland ook helemaal niet slecht zijn.
0: Nou, ik heb gisteren ook een heerlijke zonnige dag gehad. Ik ben niet...
2: zonnetje uit de wind, hè. En in de juiste hoek kan het al gauw 45 graden worden. Over een uurtje bellen we de mystery guest. De grote vraag is, wie is het? We krijgen 5 liedjes. De eerste rolt alvast van de printer. Welke is het, Jeroen?
3: Bruno Mars, Marry You.
2: Zou het een babs zijn? Er zijn natuurlijk heel veel bekende Nederlanders die bijklussen als buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand.
0: Oh, van die trouwambtenaren.
2: Ja, Patty Bartels dat toch ook bijvoorbeeld? Jij bent het toch ook, Babs?
0: Imcamarina. Ik ben eigenlijk de Nederlandse Imcamarina. Nee, zeker. Maar wie zou dat dan kunnen zijn?
4: Of iemand die net getrouwd is. Of gaat trouwen.
2: Oh, ja, nou, dat ze allemaal
0: of
2: kunnen.
0: Of iemand kent die net getrouwd is.
2: Ja, als jij dus aan de hand van dit liedje al zoiets hebt van... ja, jongens, ik weet wie het is. Laat het even weten via de app. Over een uurtje krijgen we andere 4 liedjes. En lange rijen vandaag bij veel speelgoedwinkels.
0: Pokémon bestaat 30 jaar en dat wordt gevierd met een speciale set kaarten. En dat is super populair bij fans en verzamelaars. Want dat hou je niet voor mogelijk. Maar die kaartjes die kunnen heel veel geld opleveren. In de set zitten iconische kaarten uit de geschiedenis van Pokémon. Er zouden zelfs ook speciale Pikachu-kaarten tussen zitten. En ik lees ook dat sommige winkels hebben zelfs beveiliging voor de deur gezet om alles in goede banen te leiden.
2: Het is niet te geloven. Ja, mijn zoontje spaart ze ook, die Pokémon-kaarten. En dan denk je toch iedere keer van, oh, dit zal wel een hele dure zijn. Die zien er dan heel gaaf uit. En dan gaat hij googlen en dan valt het 9-10 keer toch tegen. Oh, ja. Maar net een beetje geluk hebben ook. Hè?
0: Ja, precies.
2: In Den Haag maken politici zich klaar voor een lange, maar dan ook echt een hele lange dag waarschijnlijk. Het is tijd voor de algemene politieke beschouwingen. Alle partijen mogen dan zeggen wat ze van de plannen van het kabinet vinden. Ja, we kunnen alvast eventjes wat weggeven. Dus een kleine...
5: Spoiler alert.
0: Spoiler alert.
2: Mijn spoiler alert. De oppositie vinden de plannen maar niks.
0: Oh.
2: Nou, dat zou je niet verwachten, hè?
0: Zijn ze toch voor aangenomen ook, in principe, met de oppositie. Dat ze dan zeggen, nou, verdomme
2: stom. Dat is helemaal niks, helemaal stom. Ja. Nee, jullie moeten over rechts. Nee, jullie moeten over links. Ilko Heijnen, minister van Financiën, die hoopt dat de oppositiepartijen deze les in hun oren gaan knopen.
6: En Nederland is toch groot geworden vanuit de gedachte dat je niet 100% je gelijk krijgt, maar altijd een beetje je gelijk. En zo brengen we Nederland verder.
2: Ja, nou, hopelijk doen ze daar hun voordeel mee met deze boodschap. Om 21:15 beginnen ze en waarschijnlijk dus tot diep in de avond, of misschien zijn ze wel tot diep in de nacht bezig. Langs de vergadering bij de algemene politieke beschouwingen. Was 1971.
0: Ja.
2: Toen zijn ze doorgegaan tot 5:00 in de ochtend.
0: Ach, ja, arme schaap.
2: Dat is op zich natuurlijk een hartstikke goed idee. Want dan kunnen ze gelijk de radio aanzetten voor Radio 10 staat op, hè. Hoe is het onderweg?
0: Niet zo heel druk. Wel een probleem op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Bij het knooppunt Waterberg. Als je daar 12 op wil, richting Utrecht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Er zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Het gevolg is dat je vanaf Hoenderloo 20 minuten in de file staat.
7: Opstarten, doe je.

0: jouw armen. Kan ik met een glimlach gaan? Die with a smile. Lady Gaga, eigenlijk is het een bitterzoet liedje. Maar ja, als je hem hoort, dan voel je vooral het zoet natuurlijk.
1: Ja. De dobbelsteen.
0: Als je denkt, nou, zo weet ik het nog wel een, dan mag je ons een appje sturen. We gaan de dobbelsteen vullen met plek voor 6 verzoekjes. Nou ja, als je denkt, nou, ik wil nog wel een Lady Gaga of nog wel een Bruno Mars. We vinden het allemaal prima, hè? Laat het maar even weten via de app. Maar wel snel zijn, want we gaan hem vullen. Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ja, Gotta Catch 'Em All van Jason Page. We draaien net al een stukje bij dat nieuws over Pokémon. Is dit vandaag een bijzondere dag voor Pokémon-fans?
2: Ja, eigenlijk over een week, maar ze hebben deze datum aangehouden.
0: Oh, oké. Okay, want
2: bestaat 30 jaar.
0: Oké, maar eigenlijk klopt het niet. Dan wil je er eigenlijk maar mee zeggen. Eigenlijk hadden ze dat volgende week moeten doen.
2: Ja.
0: Oh, wat grappig.
2: Ja.
3: Wat slordig.
0: Ja, is eigenlijk heel slordig, ja. Maar ze hadden jou ook moeten bellen, Frans.
2: Pardon?
0: Ze hadden jou eigenlijk moeten bellen, toch?
2: Ja, nee.
0: Om dat even te overleggen.
2: Vriendin van mij, die weet er nog meer van, dus...
3: Nog meer?
0: Maar...
2: nog meer.
0: Vandaag gaan natuurlijk heel veel mensen die speciale set met iconische kaarten kopen. Tenminste, er worden hele lange rijen verwacht. Jeroen zei het net al, zelfs beveiliging voor de deur bij winkels.
2: Klopt.
0: Heb jij ook je oog laten vallen op die set? Wil je het ook graag kopen of laat je deze voorbij gaan?
2: Nou, ik mocht pre-orderen in de Schildknaap in Os. Daar spelen wij Liga, zeg maar, het kaartspel zelf.
0: Oh.
2: En die zijn zo dat je daar mocht pre-orderen.
0: Oké, okay, dat is toch mooi.
3: En heb je dan ook een voorsprong of is het dan nog steeds afwachten wat je krijgt?
2: Nee, ik heb gewoon alles besteld wat te bestellen viel.
0: laat Frans hier maar schuiven. Frans, van harte gefeliciteerd. Dan heb jij ze gewoon binnen, hoef je niet in de rij.
3: Gotta
0: dat scheelt ook gewoon.
3: All.
0: Ja, gotta catch 'em all, zo is het. Wij zetten hem op de dobbelsteen. Welke plek wil je graag hebben?
2: 3 graag.
0: Jij wil hem graag op plekje 3. Gaan we dat doen? Mooie dag vandaag, Frans.
2: Oké, prima, dankjewel.
0: Hoi
3: Frans.
0: Jason Page, Gotta Catch 'Em All. Hoi. De Pokémon Song zetten we dan op plekje 3. Plekje 1 is voor Nancy. Nancy Goossens. Goedemorgen jongens. Ik wil graag Tinseltown in the Rain van de Blue Nile.
3: 2 is Carlo Hart. Ja, goedemorgen mannen. Wat een goed idee. Lois Lane. Ik ga voor My Best Friend. Ja, wat leuk Carlo, dank je. Ik hoop dat hij erop komt. Succes met de uitzending.
0: Plekje 3 is dus voor Frans. Gotta Catch 'Em All. Jason Page.
3: 4, Jos Bakker. Ik voel me top met de radio aan. Kunnen jullie James Brown op de dobbelsteen zetten?
0: Ja, welke dan? De I Feel Good waarschijnlijk dan?
3: Oh, dat denk ik wel, ja. Ja, sorry, dat had ik helemaal niet over.
0: Misschien wel seksmachine kan natuurlijk ook. Marieke, plekje 5 is voor jou. Marieke Hummel, goedemorgen. Ik wandel elke ochtend met jullie in de oren. Ik probeer het vandaag weer. Graag zou ik voor de dobbelsteen de Simple Minds en Don't You Forget About Me willen. Afgelopen week heb ik tickets besteld voor 30 april. Nou, plekje 5 is voor jou, Marieke. En sowieso veel plezier alvast.
3: Jolanda Veenenberg, die is nummer 6 vandaag. En die komt met Carly Simon en Jorso Veen.
0: Nou, ik ga gooien. Ik vind ze alle 6 weer leuk. Heb jij voorkeur, Annelore?
4: Nee.
0: Nee?
3: Jeetje, jongens. Het is
4: dan... Kan jij het zien, Alfred?
0: Dat is maar goed ook, want die dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Alfred van der Weetjes, sterregisseur van dit programma, die alles weet, zolang hij het maar kan opzoeken. Waar is hij opgevallen?
3: Nummer 4.
0: Nummer 4 voor Jos Bakker.
3: Seks komt voor de bakker.
0: Ja, ja.
3: I feel good.
0: Ja, ik denk dan toch I feel good, omdat hij hebt ik voel me goed met de radio.
3: Ik, ah! ik, ja,

0: Bas voelde zich al goed. En wij nu zeker ook. James Brown, plekje 4 op de dobbelsteen. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hè? Dan gaan we de dobbelsteen weer opnieuw vullen. Zometeen Anne-Laure natuurlijk met het laatste nieuws. En ik vermoed een onderzoekje.
1: Jazeker, ik heb weer een mooie gevonden. Je krijgt zo antwoord op de prangende vraag. Wat is nou echt het gezondste ontbijt?
2: Hey. Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
3: De vriendelijke specialist.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hey, vloertje leggen? Doe.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Een hele goede morgen. Vandaag krijgen we qua weer een mix van alles. Zonwolken, later vanochtend verspreid over het land een buitje. Er is ook nog kans op een klap onweer bij een graad of 19. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
11: Rustig hoor, zeker vergeleken met de spits van gisteren. Nu alles bij elkaar, 143 kilometer aan file. Nou, vooruit dan maar. De A1, daar heb je behoorlijke vertraging van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoeverlaken nu 20 minuten extra, ook omdat daar gewerkt wordt aan de weg. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, daar was bij het knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Nou, de weg is daar weer vrij. De file staat er nog wel bij Schaarsbergen een kwartier extra.
10: Er is 3 minuten over 30:30 op woensdagochtend. Hoog tijd om weer bij te praten over het laatste nieuws. Daar is Hannelore. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een staking van beveiligers op Schiphol vandaag gaat niet door. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere arbeidsvoorwaarden. Nog een buis gisteravond op het spoor, dit keer bij Teuge tussen Apeldoorn en Deventer. Het treinverkeer werd meteen stilgelegd. Op meer dan 35 plekken in het land werden gisteren buizen gevonden. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI in bezwaarschriften, waardoor de bouw van woningen vertraagt. Dat heeft BNR uitgezocht. Het reageren op bezwaren met AI kost heel veel tijd, onder meer omdat ze heel erg lang zijn. En jawel, ik heb weer een interessant nieuw onderzoek gevonden.
11: Ja.
12: Duitse wetenschappers hebben gekeken wat het gezondste ontbijt is van alle dingen die we het meeste eten. Ja, en het antwoord is een beetje saai, maar ook wel logisch. Havermout. Maar dat blijkt nog gezonder dan we al dachten. De vezel beta-glucaan in havermout kan helpen om je slechte cholesterol te verlagen. Want die vezel die zorgt ervoor dat je darmen minder cholesterol opnemen. En dat kan je cholesterol met maar liefst 10% verlagen.
11: Zo.
12: En dat zorgt dan weer voor een lager risico op hartfalen, beroertes en zelfs dementie. En van havermout val je ook nog eens af, want je zit er lekker lang vol van. En als je dan ook nog echte Griekse yoghurt erbij eet voor de calcium, de eiwitten en de goede bacteriën en wat fruit. Ik zie Alfred nu heel trots zwaaien met zijn bakje. Ja, dan heb je gewoon echt een top ontbijt.
10: Je hebt je trog alweer leeg, Jeroen, toch?
11: Nou, ik wijs hij is half leeg. Hij is half leeg. Maar er zit inderdaad...
10: Maar geen havermout,
11: jawel, jawel, zeker wel. Daar zit, dat zit keurige havermout doorheen.
12: Wat heb je er nog meer doorheen?
11: Oh, goed, jongens, ik gooi hier altijd van alles een halve fruitwinkel. Ik heb aardbeidjes vanochtend gesneden.
12: Oh, wat lekker.
11: En blauwe besjes. En een beetje kwark.
12: Okay,
10: nou, hartstikke gezond volgens de Duitsers.
11: Nou, precies. Ja. Ik vond het ook wel een goede onderwerp. Maar volgens mij zitten wij allemaal hier enorm goed.
12: Ja, we zijn lekker bezig met z'n allen. Alleen Jan Willem
11: alleen Jan Willem niet.
10: Alleen
11: ik
10: niet.
11: Alleen ik
10: niet.
11: Alleen met
10: jongens. Ik moet door met het programma. Ik vond het al een hele verbetering. Vroeger deed ik er gewoon hagelslag op.
11: Ja, nee, zeker. Er
10: zit wel een lijn in. Hey, jongens. Goedemorgen.
5: Goedemorgen allemaal.
10: Iets van ILO doen?
5: We hebben er absoluut zin in.
10: Mooi. Gaan we er

0: kijken hier achter is. Spendo Ballet in True.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Kan aan mij liggen, maar ik dacht hem wel even te horen net.
2: De reiswekker, dat was onmiskenbaar. Op een gegeven moment gaat hij hem wel herkennen natuurlijk.
0: De grote vraag is, waar gaat de reis vandaag naartoe? Je hebt het net bekendgemaakt.
2: Die gaat naar de Turkse Riviera.
0: 27 graden zonnetje. Karin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey Karin.
0: Lijkt het je wat?
3: Heerlijk.
0: Ja, heb je de vakantie er net op zitten of ben je juist wel aan toe?
3: Nou, ik ben er wel aan toe. Ik denk dat het zal zijn. 38 jaar terug dat ik gevlogen heb.
0: Oh, serieus? Ja, maar dan is het je van harte gegund.

0: We hebben 10 koffertjes.
1: Ja.
0: En de reis naar de Turkse Riviera zit in één van deze 10. Je mag vandaag als eerste een koffertje openen. Dat betekent de kleinste kans, maar wel de eerste kans. Hè? Dus alles ligt nog open. Waar ga je voor?
1: Koffer 5.
0: Koffer 5. Alfred van der Weetjes die staat op. Die loopt nu naar de koffers in de hoek van de studio. Grijpt koffer 5. Loopt naar mij toe. Ik heb hem inmiddels vast, Karin.
1: Nou, geweldig.
2: Ik vind dit spannend.
0: Ik vind het ook iedere dag weer spannend. Ja. Ik rits hem open. Ik weet niet of je het kan horen.
2: Ik hoorde het gebeuren, ja.
0: Als jij er klaar voor bent, Karin, dan til ik hem op. En dan kan ik zien of hij leeg is of dat de reissector erin zit. Dat zou toch fantastisch zijn? Heb je kans van 1 op 10 dat het je gewoon lukt?
1: Nou, niet geschoten is altijd mis, toch?
0: Zo is het. Ik til hem op. Lieve Karin, de koffer is leeg.
1: Oh, wat jammer.
0: Ah, ik was er ook al een beetje bang voor.
2: Hey, rustig.
0: Oh, sorry. Karin, dankjewel. Nou, het mooie nieuws is, je hebt in ieder geval de kans van de volgende deelnemer vergroot. De kans is nu 1 op 9 en je mag gewoon blijven meedoen. Hè? De wekker gaat de hele dag tot de reis eruit is.
1: Doen we.
0: Mooie woensdag.
1: Hey, goede uitzending nog.
2: Dankjewel. Hè.
3: Doeg. Nieuwe muziek. Doeg. Op Roodbeens Radar.
0: Wat een heerlijke ochtendplaat is de nieuwe van Ray.

0: haar nieuwe single heet Joy.
1: Radio 10 Star op, intro rally.
0: Ja, brengt een beetje vreugde zo in de vroege ochtend. Wat een lekkere plaat, hè? Ja, ja, hij begint wel te groeien. Ja. Ramon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Ramon Schepers, jij wil vandaag spelen met de 90s en of Zero's.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Ja, was het omdat je niet kon kiezen?
2: Ja, daar weet ik meestal het meeste van.
0: Ja, nou ja, ik hoop dat je ze herkent. Ik heb 5 intro's voor je uit deze 2 decennia. De eerste is 10 seconden, de laatste 2 seconden. Ik hoef alleen de titel te weten en dat klinkt makkelijk. Maar ja, blijkt nog iedere dag wel weer dat het best lastig is. Dus het is je meer dan gegund, zoals we Karin net natuurlijk ook die reis gunden. Maar je moet het wel even zelf doen.
2: Ja.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Lak. Ja, zeker.
3: Lak, Ramon.
0: Ja, heel veel lak. Hier is je eerste, successen.

0: hoorde je volgens mij iets roepen.
1: Ja, de Swedish Swing, U2.
0: Ja, dat is goed!
2: Ronde 2.
0: Lekker, de kop is eraf. Speel je door voor 8 seconden.
1: Oké. Love Generation, Bob Sinclair.
2: Ronde
0: 2. Op het een van Jamaica to the World. Ramon, je gaat lekker. De eerste twee heb je gehad. De volgende is 6 seconden als je hem gaat spelen.
1: Oké, is goed.

0: Boren de plein. Nee, ik weet het niet. Ik ken hem wel, maar ik weet het niet.
1: Ah, je had wel een goed begin met het doorzingen in je hoofd.
0: Ja, dat klopt. Oh man, nee. Touchdown. Walking in Memphis.
1: Ja, ja, je komt er wel. Walking in Memphis van Mark Cohn.
2: Oh, yes.
1: Ja, dankjewel. Ja, je liet ons wel even schrikken.
0: Ja, sorry.
1: Nee, dat geeft helemaal niks. Je zit nog in het spel. Ik heb er nog twee. Je hebt ook de mok nog, dus je kan doorspelen voor 4 seconden.
0: Ja, in for a penny, in for a pound.
1: Komt-ie aan, succes.
0: Alphabet, Nee, die weet ik niet. Ik dacht Alphabet, maar ik twijfel.
1: Maar hoe heet die hit van Alphabet?
2: Ze zingen het.
0: Oh,
2: uit zijn tenen. Nou, dat is best wel vaak zingen.
1: Ze zingen het vaak.
2: Ja.
0: Chips. Generator. Oké, ik weet het niet. Ik kom er niet op. Dat is slecht.
1: Ramon, ga je de mok stuk gooien? Dan krijg je hem nog een keer te horen. Dan ben je wel de mok kwijt, maar dan zit je in ieder geval nog in het spel.
0: Doe hem nog maar een keer.
1: Ja, oké. Dan gooi je hem voor jou. Waarom zou je het ook niet doen? Hè? Dan
2: is ook zo zonde.
1: Dan gaat het in ieder geval nog een keer door. Oké, zit je schrap, komt hij nog een keertje.
0: Oké. Fascination.
1: Fascination.
2: Dat is hem. Nou mee.
1: Ik heb er nog eentje. 2 seconden.
0: Doe maar. Oh, die is makkelijk. Robbie Williams. She's the one.
1: Dat is helemaal goed.
2: Ja. Ja, Ramon Schepers uit Glimmen. En dan denk je, waar ligt Glimmen? Nou, bij Onnen. Geen thermobok voor jou.
0: Nee. Tussen Heerlen en Valkenburg in.
2: Tussen Heerlen en Valkenburg in. Dan zijn er 2 Glimmens in Nederland. Ja, 5 prijzen voor jou, want je hebt 5 inters goed geraden, maar geen thermobok. Nou goed, wat krijg je wel? Een rol dubbelzijdig knutseltape. Je krijgt hydrogel, gezichtsmasker, pink, rose, petal, een unicorn, balpen met 6 verschillende kleuren. Je krijgt mooie groene katoenen Radio 10 sokken die Dennis Verheugd altijd aan heeft op zijn stapavondje in de dorpsdisco. En je krijgt een groene Frozen schaar!
0: Oh, super, dank je.
2: Ja,
1: je had toch graag die mok gewonnen. Maar die zit er vandaag dan helaas niet meer in, omdat je hem een stuk hebt gegooid.
2: Ah, maar je was zo goed,
1: je
2: jongen.
1: Je was hartstikke goed. Balen. En tegelijk ook goed gedaan. Welke zou je willen horen van deze 5?
0: She's the one, voor mijn vrouw.
1: She's the one, voor je vrouw. Ah, wat lief. Kijk, hij heeft wel de romantiek. En we doen er ook een sneutelhanger bij, omdat we toch wel sneu vinden dat die mok stuk is.
2: Ja.
0: Ah, super.
1: Bedankt voor het meedoen, hè.
0: Echt goed, fijne dag jongens.
1: Mooie dag vandaag. Ja, lekker gespeeld. Hoor. Wat een spannende editie weer. Niet te lang mokken, hè?

0: Dat is toch schitterend. Moet je de mokstuk gooien in de intro rally. En dan is het klaar, heb je al je prijzen gewonnen. En de eerste aan wie je denkt is je lieve schat. She's the one.
1: Ik moet nog even corrigeren, hij komt uit Klimmen. Niet uit Glimmen. Dat was gewoon helemaal verkeerd in het draaiboek. Ja, ik had niet goed opgelet.
0: Nee, maar dat geeft helemaal niks.
1: Klimmen is
0: zijn allemaal niks wat dat
1: betreft. Zuid-Limburg.
0: Ramon Schepers deed mee aan de intro rally. She's the one van Robbie Williams. Zometeen het nieuws van 8 uur. Wat zit erin?
2: Nou, ik heb goed nieuws. De aangekondigde staking van beveiligers op Schiphol, die gaat niet door.
3: Oh! Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2

0: bij Spar in de Buurt. Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus, even opstarten, even sparren.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend. Radio 10 staat op met het laatste nieuws. In Hamburg, Zwitserland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Reizigers op Schiphol hoeven niet meer bang te zijn voor lange wachtrijen vanwege acties van beveiligers. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol nieuwe afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vandaag zouden beveiligers opnieuw het werk even neerleggen, maar die actie is dus van de baan. Na Prinsjesdag beginnen in de Tweede Kamer vandaag de algemene beschouwingen. En dat betekent veel debatten, want voor de plannen van het kabinet is nog geen meerderheid. Uit de plannen blijkt in ieder geval dat bijna iedereen er iets op achteruit gaat, behalve mensen met een laag inkomen en gepensioneerden. Van alle partijleiders is er het minste vertrouwen in Dilan Yeşilgöz. Dat heeft een vandaag uitgezocht. Minder dan de helft van de VVD-aanhang ziet het nog met haar zitten. En voor de tweede keer in korte tijd is een straat in het Zeeuwse Sint Maartensdijk opgeschrikt door een explosie. Bij de voordeur van een huis ontplofte gisteravond laat een vuurwerkbom. Gisternacht was er ook al een explosie bij de buren. Niemand raakte gewond, er is wel veel schade. En dan het radioteam weer vanochtend in het binnenland. Af en toe zon aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. En het wordt vandaag een stuk frisser met 17 tot 19 graden.
0: Hoe gaat het onderweg, joh?
2: Nou, niet zo heel druk, hoor. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar sta je tussen Kootwijk en Hoevelaak in de file. 20 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Ook 10 minuten extra reistijd. En de meeste vertraging heb je nu in Brabant op de A58... van Breda naar Bergen-op-Zoom. Bij Heerlen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Roosendaal sta je in de file met 40 minuten extra reistijd.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets, 200 euro, please.
9: Zei hij nou 200 euro?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.
11: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: nummer valt van Rufus en Chaka Khan. Altijd even aan de Emil Ratelband denken. Als je twijfelt, hoe spreek je het ook alweer uit? Oh. Dat je niet zegt Chaka Khan, maar Chaka Khan. Chaka Khan, Ain't Nobody, goedemorgen. Vandaag krijg je weer van alles. Van alles wat weer. Zon, wolken laten vanochtend verspreid over het land een buitje. Er is ook nog kans op een klap onweer. Het wordt ongeveer een graad of 19 vandaag. Je denkt, jongens, dat is veel te fris. Houd dan in de gaten als je de reiswekker hoort. Stuur dan even door in welk koffer jij denkt dat hij zit. Er is één koffer weggespeeld, namelijk koffer 5 vanochtend.
1: Ja, er zat een gat inderdaad in alle koffers staan er nog behalve koffer 5. Ja,
0: het gat tussen 4 en 6 en dan weet je, dan is koffer 5 eruit. En daar zat hij niet in. Dus houd in de gaten. Bedenk vast even welk koffertje jij zou kiezen. Ja, dan ben je maar vast voorbereid, toch?
1: Ja, ik heb geen idee. Ja, my guess is as good as yours.
0: De reis gaat vandaag naar de Turkse Riviera. En daar tikken ze toch vandaag de 27 graden aan bij een zonnetje. Mystery guest. Het is woensdagochtend, 16 september. Wij gaan straks bellen met een mystery guest. Wij hebben natuurlijk al een liedje doorgekregen. Dat was Marry You van Bruno Mars.
2: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow staat er ook op. Nina Simone bij Baby Just Cares For Me. The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. En Roxy Dekker en Satisfyer. The Mystery
1: Guest. Dit vliegt weer alle kanten op.
0: Ja, ik denk een vrouw. En ik denk nog steeds een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Vanwege Marry You. Waar jij, Anne-Roos, zei vanochtend, het kan ook iemand zijn die net getrouwd is.
3: Ja, of die gaat trouwen, die verloofd is.
2: Maar dit kan toch echt alle kanten op. En die Proclaimers ook, dat is sowieso echt zo'n vierdaagse liedje, die 500 miles.
0: Ja. Net getrouwd kan natuurlijk die Satisfy ook een hint zijn. Zover,
2: of Helene van Rooyen.
0: Oh, ja.
4: Hey.
0: Oké,
1: Shallow.
2: Nou, Shallow wil ik haar niet noemen. Oh. Dat zou ik niet durven zeggen.
0: Maar. Nee, dat zou ik inderdaad niet zeggen. Want we moeten nog bellen. Dus, als jij een goed idee hebt en denkt van jongens, jullie zijn deze hint over het hoofd. Laat het dan even weten via de app. Raad gewoon lekker mee. Dan gaan we straks bellen met de mystery guest.
4: Nummer 3.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat. Op plekje 3 de kinderpostzegelactie. Die gaat van start. Scholieren van groep 7 en 8. Die gaan weer langs de deur om postzegels te verkopen. Tenminste, de fanatieken gaan dat doen. Ja, die bellen aan. Want ja, ze hoeven niet per se meer langs de deur te lopen. Tegenwoordig gaat het ook via WhatsApp. Hè. Dan krijg je een appje. Bro, kinderpostzegeltje doen. Is voor de kids, hè? Goeie karma. En dan weet je van, nou, dan moet ik even meedoen aan die actie. Dit jaar staat het in het teken van veilig opgroeien.
4: Nummer 2.
2: Op 2 vandaag Max Verstappen. Vandaag rijdt hij de grootste kartrace uit de geschiedenis. Hij gaat het opnemen tegen 100 andere karters. Max die zal dan starten als nummer 101. De race duurt een uur. En aan hem uiteraard om na 1 uur als eerste te eindigen. Word je ingehaald door Max, dan moet je de baan verlaten. De race die begint om 4 uur. En als je denkt, hey, dat is leuk, ik wil wel kijken. Kan je kijken op Disney Plus.
4: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
0: Nou, als je vanmiddag even bij wil slapen, hartstikke goed idee om dan even de algemene politieke beschouwingen aan te zetten. Hè, want dat duurt en dat duurt en dat duurt en dat duurt. Maar dat gaat vaak tot diep in de nacht door. Nou, vandaag gaat het weer beginnen. Natuurlijk. Na Prinsjesdag, hè, het feest van de democratie. In de Tweede Kamer Den Haag wordt vandaag gedebatteerd over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Ja, de oppositie die mag vertellen wat ze ervan vinden van de plannen. Ilko Heijnen, de man van het koffertje, de minister van Financiën, die hoopt natuurlijk dat ze zijn plannen een beetje heel houden. Hij is gisteren met een duidelijke boodschap richting de pers gegaan. Hij kreeg de vraag, nou ja, hoe hoop je dat de oppositie gaat reageren? In het Algemeen Dagblad zei hij...
5: Nederland is toch groot geworden vanuit de gedachte dat je niet 100% je gelijk krijgt, maar altijd een beetje je gelijk. En zo brengen we Nederland verder.
0: Ja, zo brengen we Nederland verder. Altijd beter. Goed. Wat denk je dat hij bij Eva Jinek zei aan tafel?
2: Ik denk dat hij precies hetzelfde zei.
5: Dit land is verder gekomen door samenwerken waarin we weten, je krijgt nooit 100% je gelijk. Altijd wel een beetje je gelijk. En zo bouwen we Nederland verder.
0: Nou, we gaan zien wie er vandaag een beetje gelijk.

0: Ware klassieker van Roxette. It Must Have Been Love. Daarvoor de nieuwste van Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Maar misschien moeten we ervan maken Fly Safe. Huh?
2: Ja.
0: Linda, nou. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen met Jan Willem.
2: En Jeroen.
4: En hallo Loren.
5: Hi. Hi.
0: Hallo. Zeg, heb jij zin in een reisje naar de Turkse Riviera?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Ja. Oké, dan vraag ik heel even aan Jeroen. Kun jij Linda even lekker maken?
4: Denk aan kilometers lange stranden, een helder blauwe Middellandse zee en temperaturen waarbij je 's ochtends eigenlijk maar één belangrijke beslissing hoeft te nemen. Zwembad of strand?
3: Hou er tegen.
0: Heb je nu wel zin?
3: Ja.
0: Nou, mooi.
3: Hou er tegen.
0: Nee. Linda, hoe lang is het geleden dat je op vakantie bent geweest?
3: Nou, dat kan goed 4 maanden geleden zijn.
0: Ja, daar ben je er wel weer aan toe, hè?
4: Ja,
0: Linda, we hebben nog 9 koffertjes in het spel. Betekent de kans van 1 op 9 dat je de juiste koffer kiest?
3: Ja,
0: sommigen zeggen ook wel een kans van 50%. Want er zit erin of er zit er niet in, hè? Zo kan je het ook zien.
3: Nee.
0: Nou, wat is je geluksgetal, denk je?
3: Nummer 3.
0: Ja, zou je het doen?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Nummer 3. Ik heb inmiddels koffer 3 gekregen van Alfred van de Weetjes.
3: Mm-hmm.
0: Lieve Linda. Ik ga hem openmaken. Ik ben inmiddels gewend aan lege koffertjes, Jeroen. Jij?
4: Ja, de kans is natuurlijk statistisch gezien het best even, groot.
0: Hadden we beter het programma van Gijs kunnen
3: hebben. Jongens.
4: Nee, Linda, je hebt gelijk.
3: Ja.
0: Lieve Linda. Ja, we willen je natuurlijk niet de put in praten. Ben jij er klaar voor? Zal ik hem openmaken?
3: Ja, alsjeblieft.
0: Nou, is de koffer leeg of zit er een reis in?
3: Nee, er zit een reis in.
0: Denk je dat?
3: Ja.
0: Je hebt gelijk!
2: Nou, ja!
0: Voor 2 personen naar de Turkse Riviera ter waarde van €3500. Reis en reis wordt verzorgd door Corendon.
4: Wauw.
3: Jongens, wat dan?
0: Even kijken, de kleine lettertjes. Ja.
4: Goed insmeren.
0: Jeroen of JW moeten mee. Nee hoor, dat is een reis. Karin, het is je van harte gegund. Mooie reis en gefeliciteerd.
3: Linda.
4: Linda.
0: Oh, oké, dan geven we het aan.
2: Oh, dat was die voor Linda.
0: Ja. Linda, van harte gefeliciteerd. Ja, weet je wat het is?
3: Ik zit
0: nog met Karin in mijn hoofd. Die was vorige uur zo teleurgesteld. Die had ik het ook gegund. Maar jou ook van harte, Linda.
4: Goed gedaan,
3: Linda. Dankjewel, ik ben helemaal blij.
0: Ja, een kaartje. Ja, veel plezier. En denk even goed na over wie je meeneemt.
3: Ja, ga ik doen.
0: Doeg!
3: Ik ga loten.
0: Ja, dat zou ik zeker doen. Dag, Linda.
3: Doei.

0: meer dan een gevoel. Het is echt. Ik was er gewoon een beetje van in de war.
1: Ik snap het wel.
0: Dat je dan zo'n mooie reis weg mag geven.
1: We doen al de hele week zo ons best. Eigenlijk al anderhalve week ons stinkende best om eens een keer iemand blij te maken. En dat lukt dan nooit, omdat het statistisch gezien bijna, ja, een beetje zoals vroeg.
0: Ja.
1: Maar...
0: Het is gewoon gelukt. Linda heeft de reis naar Turkije.
2: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ah, geeft ook wel rust voor de rest van de dag. Hè? Dat is wel lekker. Dat je vandaag eventjes niet hoeft te stressen. Even weer opgelucht adem kan halen. En dan gaan we morgen weer een nieuwe reiskoffer vullen. Met een mooie bestemming. Ik geef een setje geven aan de dagschijf. Ik ga op zoek naar een hit van vandaag uit een ander jaar.
2: 2000.
0: Het jaar 2000.
1: Ja.
0: Wat stond er in de hitparade in 2000? Ik ga hem er even bij pakken. Je hoort hem zo meteen.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
7: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
16: Lekker,
17: Kippie.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
0: Zon, wolken, later deze ochtend verspreid over het land een buitje. Ook nog kans op een klap onderweer. Het wordt een graad of 19 vandaag. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Niet zo heel druk hoor. Zeker niet als je het vergelijkt met de spits van gisteren. Er staat nu 180 kilometer file, alles bij elkaar. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Nou, als dat alles is. En de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Daar staat een kapotte auto die de rechte rijstrook daar blokkeert. Die staat daar 10 minuten in de file.
0: 3 minuten over 8:30 is het inmiddels. Anne van Zwitserland, praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. ProRail gaat het spoor de komende tijd beter in de gaten houden na de sabotageacties van gisteren. Er komen meer camera's en beveiligers gaan extra controleren. Maar alles in de gaten houden, dat lukt niet, zegt de topvrouw van ProRail. Er is inmiddels €10.000 opgehaald voor het afscheid van Alfredo, die afgelopen weekend in Rotterdam om het leven kwam tijdens een arrestatie. Het streefbedrag staat op €13.000. Er wordt aangifte gedaan tegen de mensen die gisteren langs de snelweg hooibalen in brand hebben gestoken. Dat zei verkeersminister Karremans bij Pauw en de Wit.
16: Ik ben daar echt pissedink over. Ja, want dit pik ik niet. Dus het is dit soort gedrag om maar je gelijk te halen op een bepaalde manier, anders dan via democratische wegen, en mensen gewoon echt letterlijk in gevaar brengen. Ja, dat vind ik niet dat we dat moeten accepteren.
0: Don't mess with Karremans.
17: Ja.
0: Ik ben pisselink nu, hè?
17: Ja, dat is een mooie uitspraak, hè? 7 mensen zijn trouwens aangehouden naar aanleiding van die brandjes, verhoord en vervolgens weer vrijgelaten.
0: Ja.
17: En steeds meer mensen die tikken prachtige teksten dankzij AI. Maar dat pakt slecht uit voor de bouw van nieuwe woningen. Er wordt sinds ongeveer 1,5 jaar in bezwaarschriften steeds meer gebruik gemaakt van AI. En dat vertraagt het bouwproces, dat heeft BNR uitgezocht. Het reageren op bezwaren met AI kost namelijk heel veel tijd, omdat ze erg lang zijn en de AI er van alles bij houdt. Naar geluidsnormen, de beestjes, gewoon van alles.
0: Nou ja, geef AI eens ongelijk.
17: Ja, en dan moet de gemeente weer nieuw onderzoek doen om aan te tonen dat het allemaal niet klopt.
0: Ik heb het ook al eens gebruikt om bezwaar te maken bij een verzekeraar.
17: Ja?
0: Ja.
20: En heb je gelijk gekregen?
0: Ja. Echt? Ja.
20: Oh.
0: Ja, ging over de vergoeding van de beugel van de jongste.
20: Oh.
0: Ja, we waren net een dag te laat. Die vergoeding gaat dan over een kalenderjaar. Dat wist ik helemaal niet. Dus ik dacht, ach, nou ja, die gaat niet over een kalenderjaar. Ik dacht dat het over een kalenderjaar ging. Dus ik was eigenlijk net, het scheelde een dag. Dus als ik me een dag later had ingediend, was het wel vergoed. En nu niet. En toen heb ik AI ik heb even de zaak ingesproken. Die maakte een mooi mailtje. Het was geregeld.
20: Toen heb je een beroep gedaan op de redelijkheid of zo.
0: Ja, dat. Ja.
17: Oh. Dankzij AI. Nou, wauw, dan ben je dus fan nu.
0: Oh. Nou, ja.
21: De Radio 10 staat op.
0: Voor dit soort dingen kan het wel heel handig zijn.
17: Ja, eens. Maar ja.
0: Ik heb de dagschrijver een setje gegeven. Daar hebben we geen AI voor nodig. We zijn uitgekomen bij de hitparade van 2000. En de vraag is, ja, wat was dan een hit vandaag? 26 jaar geleden. En ik ben opgehouden bij nummer 7. Ik vond het toevallig dat hij gestegen was van 22 naar nummer 7. En het liedje heet ook nog eens 7 Days. En je hoort hem niet zo gek vaak meer.
20: Oh,
0: leuk toch?
20: David.
0: Ja, Greg Davis. Lekker een dag beginnen met 7 Days.

0: programma. Voor de mystery guest, hè? Dat is vaak ook een beetje abracadabra.
1: Ja.
0: Die zullen we nu toch hebben hangen. Ja, Hannelore is er heel goed in.
1: Ik zei het al, terwijl het liedje liep, ik zei tegen Hannelore, we hebben jouw input hard nodig.
2: Ja, nou, ik kreeg ook ineens een naam door, of zo.
0: Oh, je kreeg een naam door van boven? Oh, je hebt gewoon een lijntje.
1: Nou, dat is gewoon de Jomanda van de ochtendshow radio.
0: En dat is niet alleen mooi als je Hannelore heet, maar ook als je de Steve Miller bent natuurlijk. Abracadabra.
3: De mystery guest.
0: Ja, wij gaan bellen met de mystery guest. 5 liedjes, maar ja, wie is het? Mary You hebben we van Bruno Mars, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles en Roxy Dekker met Satisfier. Ja, Bruno Mars zet mij gelijk op het Babs-spoor. Iemand die...
1: Ja, van die bekende Nederlanders die dan ook af en toe het trouwambtenaar zijn.
0: Ja, als ze buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
1: Ja.
0: Jij dacht aan Helene van Rooyen vanwege de Satisfier waarschijnlijk?
1: Nee, vanwege My Baby Just Cares For Me.
0: Oké.
4: Okay. Echt niet?
0: Nee hoor. Nou, laten we eens even kijken. Mystery Guest, goedemorgen.
5: Hallo.
1: Hallo. Oh, het is wel een zwoele stem, Mr. Guest.
0: Het is een zwoele vrouw. Bent u een zwoele vrouw?
5: Misschien.
1: Oh, ik hoor het al.
0: Oh, wat dan?
1: Evelien Stallaert.
0: Nou.
1: Of niet?
5: Ja, helemaal.
0: Hoe dan?
5: Ja.
0: Leuk.
2: Wat leuk.
0: Wat hebben jullie geknikkerd of zo?
1: Nee, maar Evelien werkt ook bij RTL Boulevard.
5: Ja, helemaal waar.
1: Onder andere.
4: Dan moet je elkaar stem kunnen herkennen.
1: Nou nee, ja, weet ik niet. Ik hoor het ineens. Wat leuk.
0: Nou, Evelien, vroeger was dit een heel spannend item. Waarbij we echt een minuut of drie bungelden. Zo van, nou, wie zal het zijn? Evelien Stallaert, leuk.
5: Hallo, goedemorgen. Ja, ik wist als ik goedemorgen zou zeggen met de zachte G, dan ging het meteen mis.
1: Ja, maar dat was precies waar you had me at de zachte G, Evelien.
0: You had me at goedemorgen.
5: Ja, met me misschien, bedoel je. Want ik zei geen goedemorgen, ik zei expres hallo.
1: Misschien. Oh, oké.
5: Ja, daar ging het ook mis. Dus jammer.
1: Wat leuk om dit te horen zo 's ochtends vroeg.
5: Ja, leuk.

0: Ja,
1: gezellig.
0: Ja, en even voor de mensen voor wie het nog steeds een beetje abracadabra is. Evelien Stallard ken je onder andere van Married at First Sight, hè? En niet alleen van Boulevard, maar jij bent een van de experts die een beetje de mensen aan elkaar koppelen ook.
1: Jazeker. En dat is iedere keer weer een hele grote uitdaging. Met heel veel leuke dingen, maar ook af en toe met een dikke ellende natuurlijk.
0: Ja, dat is nou. Het is vaak meer dikke ellende dan dat het goed gaat, heb ik het idee.
1: Nou, we hebben ieder jaar gelukkig er altijd echt wel succesvolle koppels uit. En dit jaar komt er ook weer een baby aan. Dus we hebben wat dat betreft nog genoeg mensen die gelukkig getrouwd zijn door ons programma. En daarvoor alleen al is het heel erg de moeite waard.
0: Ja, want heb je wel eens getwijfeld of je wel door wilde om die reden?
1: Met het programma bedoel je?
0: Ja, dat je denkt, ja, het is misschien toch ook een beetje... Uiteindelijk, tv-makers willen tv maken. En dit gaat wel over het echte leven van echte mensen.
1: Ja, nou, wij zijn niet de tv-makers, wij experts. Dus wij zorgen wel echt voor dat het helemaal goed gaat met de kandidaten. En we begeleiden hun aan alle kanten. En we weten ook dat ze eigenlijk een hele mooie toolbox meenemen... aan inzichten en dingen om wel die duurzame relatie aan te kunnen gaan. Dus ik denk dat we wel heel veel toevoegen. Dus stel, als ze de liefde niet vinden... dan denk ik dat we ze zoveel kunnen bieden dat ze daar ook weer sterker uitkomen.
0: Dat het in ieder geval een leerzame ervaring is waar ze sterker uitkomen. Dat is in ieder geval de insteek altijd. Waar ben je nu druk mee?
1: Nou, eigenlijk met heel veel dingen. Ik heb binnenkort een theatershow samen met Debbie Gerritsen en Ronald Giphart. Heel leuk. Over de liefde. En ik heb allerlei andere dingen natuurlijk aan de hand. Van de ene podcast naar de andere spreekuur. Wat ik gewoon doe in mijn praktijk. En er zijn allerlei dingen altijd gaande waar ik natuurlijk niks over kan vertellen. Oh. Maar van alles leuk. Dus,
2: Is je praktijk in seksuologie, denk ik?
1: Ik vind
2: dat zo fijn, want ik heb altijd bij jou een soort gevoel dat je een soort van mijn grote zus bent bij wie je alles kan vertellen. Dat je nooit iets gek vindt.
1: Ik zou nooit oordelen, omdat het allemaal heel uitlegbaar is, heel begrijpelijk en allemaal heel menselijk. Ja. En daarom ben ik blij dat jij dat gevoel bij me hebt.
2: Ja, dat is ook wat ik een beetje uitleg. Pak je allebei me aan, ja.
0: Evelien, die Satisfier van Roxy Dekker, is dat dan een favoriet van je? Vind je dat een lekker nummer? Of was dat een knipoog naar je praktijk?
1: Nou, het is het nummer geweest toen ik een eigen theatershow had. Was het een van de nummers waarop ik opkwam. Daarnaast vind ik het ook natuurlijk gewoon heel gaaf... dat zij met dit nummer toch even die Satisfier nog extra op de kaart heeft gezet. Wat voor heel veel vrouwen toch ook gewoon iets heel moois betekent. Want ze hebben zichzelf daardoor meer kunnen ontdekken. Misschien wel een orgasme kunnen ontdekken. Dus wat dat betreft, op alle facetten is het een interessant nummer.
0: Wat is je favoriete plaat van deze vijf? Was die Marry You bijvoorbeeld? Dan een knipoog en een soort van hint vanwege Married at First Sight? Of is dat ook een favorietje?
1: Ja, klopt. Nou, en mijn favoriet is Bruno Mars. Ik ben echt dol op die man en ik hou van zijn muziek. Ik ben ook nog naar zijn concert geweest recent. Dus dat is wel een favoriet liedje, maar ook natuurlijk met een knipoog naar Married. En in mijn periode dat ik ging trouwen, was dit nummer helemaal een hit. Dus dat is ook heel leuk. Maar mijn favoriete nummer eigenlijk uit het lijstje was Shallow. Ik ben heel erg dol op Lady Gaga. En wat iedereen er ook van vindt, ik vind het een briljante zangeres. Dus dat zijn eigenlijk de hoofdnummers. Ja, en natuurlijk die beuker van 500 Miles. Ja, ik vind het heerlijk om dat in de auto op te zetten en daar gewoon helemaal knetterhard mee te zingen. Ja. Dus daar hou ik wel van.
0: Nou, heb je er eentje nog niet genoemd? Is dat degene die we gaan draaien, die van Nina Simone?
1: Ja, heel graag. Daar zit een leuk verhaal achter wat jullie misschien allemaal niet van mij weten. En dat is, dit nummer is het liedje waarop ik mijn eerste moves op het podium deed. En dat was een danspodium, want ik was als 4-jarig meisje al zat ik in showballet. En vond ik dat echt het einde en wilde ik het liefst professioneel danseres worden. En ik wilde ook naar de dansacademie. Maar mijn vader die zei, Evelien, jij hebt hersens, jij moet maar gewoon gaan studeren.
0: Ach.
1: En net de dochter dat ik was, luisterde ik naar mijn streng toch rechtvaardige vader. En ben ik netjes gaan studeren, maar heb ik altijd in mijn hart gevoeld, ik wil iets met dat podium, ik wil iets met show. Nou ja, en nu heb ik eigenlijk best
0: wel...
1: And
0: there you are.
1: En
0: je mag nu natuurlijk gewoon dansen met heel Nederland, hè, op dit nummer. We gaan er voor je draaien.
1: Heerlijk.
0: Leuk dat je ons weer mystery guest wilde zijn. Evelien Stallard.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Nou ja.

0: Zullen we gewoon weer de breaking news nieuws?
1: Jongens.
2: Oh, we hebben breaking news. De genomineerden voor de televisiering in de categorie presentator, die zijn bekend. Tim Hofman, Thomas van Groningen en Jan Versteeg maken kans. Morgen horen we welke programma's er zijn genomineerd. En dan denk je, dat is leuk. 8 oktober, dan is de uitreiking. Als je fan bent van Flodder, dan kan je je hart ophalen. Het boek Het Dossier Flodder is uitgebracht. En daar lees je meer over de verhalen achter de schermen en het ontstaan van de serie. Vandaag krijgen Huub Stapel en de grote man achter de film, de filmmaker Dick Maas, het eerste exemplaar overhandigd. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken uit het voorprogramma van de tour van Ed Sheeran. Ze zijn solidair met de Amerikaanse rapper Macklemore, die daarin ook meedeed. En die werd maandag uit de tour gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optreden. Ed Sheeran die heeft al laten weten dat het niet zijn beslissing was.
3: En heb je zoiets van, nou, ik denk dat ik wel wat kans doe je bandje naar Ed Sheeran. Dan heb je een voorprogramma nodig.
2: Kan je daar misschien nog iets in betekenen.
3: Helemaal.
2: Einde.
3: Het, ja.

0: hitparades in Amerika. Shows in Texas van Ella Langley. Straks lekker meezingen met Jeroen.
1: Oh ja, het meezinguurtje komt er weer aan. Verzoekjes, dat is eigenlijk gewoon heel simpel wat we doen. Die zijn altijd welkom via de Radio 10. Zal ik ze alvast verklappen waar ik mee begin zo meteen?
0: Dat vind ik eigenlijk wel leuk.
1: Ghostbusters.
0: Weet je mee eens? Handel
2: of zeg je iets van een...
0: Ja, oké. Dat ben eens afgesproken.
1: Voor de rest heb ik nog een hele blanco playlist, hè, dus kom maar op.
0: Zometeen het nieuws van 9 uur. Wat zit erin?
2: U hoort zo welke maatregelen ProRail neemt om nieuwe sabotageacties te voorkomen.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
9: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Een mega-actie voor een mega-lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf morgen 10 uur te koop via thestreamers.nl.
14: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
17: Mooi van Ethos.
18: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen
17: Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
19: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Het is 9 uur geweest. Tijd voor de headlines van deze woensdagochtend. Met niemand minder dan Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het spoor wordt de komende tijd beter in de gaten gehouden na de sabotageacties van gisteren in het hele land. Volgens de topvrouw komen er meer camera's en beveiligers gaan ook op en rond het spoor de boel extra controleren. Maar het is lastig om alles in de gaten te houden. Een dag na de troonrede laat landbouworganisatie Agractie weten er niets positiefs in te zien voor de veehouderij. Er wordt wel gesproken over perspectief en duidelijkheid, maar boeren hebben daar niks aan, zegt Agractie. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het bijltje erbij neer te gooien. En de werkdruk voor Schiphol-beveiligers gaat omlaag, en dat is ook goed nieuws voor reizigers. Die kregen de afgelopen tijd te maken met kleine stakingsacties. Daardoor ontstonden bij de veiligheidscontroles op Schiphol soms lange wachtrijen. Nu beveiligers hun zin hebben gekregen, komen er volgens vakbond FNV geen nieuwe stakingen. En dan het radioteam weer. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien, en die trekken langzaam naar het oosten. En het wordt best fris vandaag, 17 tot 19 graden.
1: En dit is wat er nog over is van de spits van deze ochtend. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen het knooppunt Empel bij Den Bosch en de afrit Waardenburg. Nu een kwartier extra, er was daar eerder vanochtend een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom, daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, een half uur vertraging. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en het knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht. Nu 5 minuten extra rijzet. Dat heeft te maken met een file die je aantreft op de A27.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
24: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
23: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
24: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
23: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
25: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
26: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
27: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
28: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
29: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
30: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
31: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
29: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
32: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
33: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. sinds 1947.
0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
33: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
9: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10 staat op.
1: Goedemorgen.
10: Ik kan u verzekeren, het is goed.

0: Ja, Freddy was er als de kippen bij, want die zei: ik wil heel graag Ray Parker Jr. en de Ghostbusters.
1: Radio 10 staat op.
0: Om lekker de woensdag mee te beginnen bij deze. Freddy, leuk dat je van je laat horen via de Radio 10. Dit is Jeroens Meezinguurtje tot 10 uur vanochtend. Het is een beetje alsof je een soort een enorme all-you-can-eat binnenloopt. En dat je dan met je dienblaadje staat en dat je dat waar zou eens beginnen? Wat zou ik als eerste pakken? Want dat is een beetje wat het is. Hè. Je mag alles aanvragen waar je zin in hebt of waar je vrolijk van wordt of wat dan ook. Ik zag altijd helemaal opleven bij het woord all-you-can-eat. Nee, je zat niet zo
2: vet. Ik ben vet, ja.
0: Onze Alfred zit voor je klaar en aan de telefoon. En iedereen druk terug te bellen die plaatjes doorgeeft met rode oortjes. Wie had je nu aan de telefoon? Want ik zag je een leuk.
2: Nou, ik had diverse mensen aan de telefoon. Maar ik heb Wendy nu hangen voor jou.
0: Wendy, hallo.
3: Ja, goedemorgen.
0: Wendy Platenkamp.
3: Ja.
0: En die gaan we dan bellen. En die gaan we dan bellen, want jij hebt altijd leuke platen.
3: Oh,
0: in de Platenkamp, ja. Net begonnen met de schoonmaken, begreep ik. Net zat je net gezellig even tegen Alfred te vertellen.
2: Ja, wij kletsen even gezellig bij. Dat is leuk.
0: Ja,
2: dat leuk.
0: Ja. En wat ben je aan het schoonmaken?
3: Toiletten, kantines, kantoortjes.
0: Heb je zo'n groot huis?
3: In de fabriek. Nee, in de kantine. Fabriek.
0: Oh, in de fabriek. Oh. Wat goed. Ja. Oh, fijn. We zijn altijd zo blij met jou en je collega's, Wendy.
3: Jij wilde een leuk bedrijf.
0: Goed zo. Dat is het allerbelangrijkste. Als je met plezier opstaat 's ochtends. Jij wilde een plaatje horen waarvan wij allemaal ineens dachten: oh, dat is leuk, die hebben we al een tijd niet gehoord.
3: Ja, de Stranglers.
0: Ja, en always the sun. En zo is het. En het is grappig, want hij, zoals Jan Willem dan zou zeggen, hij hing in de lucht. Dan zijn er meer mensen die ineens daarmee komen. Celeste die wilde hem ook horen. Dus bij deze. Werk ze vandaag, Wendy.
3: Okay. Ja, dankjewel.
0: Groetjes aan iedereen daar. Hallo.
3: Ja, doei.

0: kantoor en de radio staat aan en ze hebben druk overlegd. Wat zullen we eens eventjes aanvragen bij Jeroens Amazing Uurtje op Radio 10? En het werd Jessie J en B.O.B. en de Price Tag.
1: Radio 10 staat op.
0: Hey Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Dit is de altijd vrolijke Bert van de Biesbos uit Enschede.
2: Klopt.
0: Met een hele bijzondere bezigheid, want jij bent gepensioneerd en je bent nu een bezige kerstdorp op te bouwen.
2: Ja, klopt. Ja. Ik ben sinds een paar weken bezig bij een groot tuincentrum hier in Enschede.
0: Ja.
2: Waar ik help met de kerst opbouwen.
0: Jeetje, en dat wordt elk jaar ook een groter spektakel, hè, in die tuincentra.
2: Ja, dat is leuk, joh. Ik doe het elk jaar zelf thuis ook. Bouw ik best wel een aardig kerstdorp. En ik ben nu gevraagd om daar te
0: helpen. Maar hoe zijn jullie dan met elkaar in contact gekomen? Of heb je gewoon gemeld en gezegd, hey jongens, luister, ik vind dit zo leuk. Mag ik alsjeblieft meehelpen?
2: Nee. Ik was toevallig daar bij ze. En ja, ik loop iemand tegen het lijf die daarover begint. Van, ja, dat is wat spullen, die mochten ze gratis meenemen. Ik zeg, ik heb geen buiten voor mijn kerstdorp. Oh, doe jij dat ook? Ja, ik doe dat ook. Ja, wij gaan ook opbouwen, maar er komen mensen tekort. Ik zeg, nou, als je nodig hebt, laat me weten. Ik wil je best helpen.
0: Fantastisch.
2: En zo is dat allemaal gekomen. En ik heb nu een contractje gekregen tot eind
0: van het jaar. Professioneel kerstdorp opbouwer.
2: En ik doe gewoon een beetje helpen wanneer ik het tijd heb.
0: Oh,
2: en ik help ze al.
0: Wat een droombaan. En wanneer moet het klaar zijn?
2: Eind volgende week.
0: Oh, dan al.
2: Dan moet de opbouw klaar zijn. En ja, dan gaan we echt, ga ik mee de verkoop in om mensen te adviseren en dergelijke.
0: Kerstdorp adviseur. Oh, wat een paradijs. En je wilde een hartstikke leuk liedje horen van Cloud.
2: Klopt.
0: Substitute.
2: Ik ben natuurlijk uit het tijdperk van de singeltjes en de LP's.
0: Ja.
2: En ik was afgelopen weekend was ik weer eens een keer bij, want ik heb nog steeds een platenspeler. Dus ik had weer eens een keer een plaatje gevonden. En dat was toevallig Substitute van Cloud. Ik dacht, god, die hoor je eigenlijk veel zwijgen. Die wil ik nog wel eens een keer op de radio horen.
0: Leuk. Nou, voor jou dan, Bert, en voor al je collega's daar werken ze vandaag. En stuur even wat foto's van het resultaat. Ik ben wel nieuwsgierig eigenlijk.
2: Dat ga ik doen voor je.
0: Goed zo. Mooie dag.

0: Bert uit Enschede die heeft officieel de allerleukste baan van de hele wereld. Hij mag in het tuincentrum kerstdopjes opbouwen. En ondertussen vroeg hij Cloud aan en Substitute. Doe me trouwens denken aan, heb je die podcast gehoord, Hannelore, de showbizmoord?
1: Nee.
0: Oh, dat is een fascinerend verhaal. Over begin jaren 80 speelt zich dat af over een platenplugger in,
1: Hilversum.
0: Ja. Nou, het is uiteindelijk natuurlijk een tragisch verhaal, maar het is natuurlijk wel, het is een fascinerend tijdsbeeld over hoe dat werkte in de hele showbiz in die tijd. En die man die was plugger van dit liedje.
1: Oh.
0: Nou ja, goed. Wij hebben zo meteen natuurlijk Hannelore hier en de headlines. Wat, wat heb je allemaal?
1: Ik heb slecht nieuws. Slecht nieuws voor veel tanktoeristen.
0: Oh, dan heb ik al, dan vermoed ik al waar dit naartoe gaat.
2: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.

0: Nieuwsradio.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching!

0: 299 euro. Ka-ching! Corendon.
1: De Beter Pickabillies!
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus,
3: laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Het is weer een mix van alles en nog wat qua weer vandaag. Zon en wolken. Er vallen hier en daar verspreid over het land ook al wat buien. Kan behoorlijk wat regen vallen. Er is ook nog kans op een klap onweer. En het wordt een graad of 19. De woensdagochtend spits is eigenlijk nog vrij weinig van over, hoor. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Delft zijn nu 10 minuten vast.
12: Nou, als dat alles is, Jeroen, daar doen we het voor.
13: Ja.
11: Het nieuws, Hannelore, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De plannen van het kabinet betekenen gewoonweg het einde van veel melkveehouders. Dat zegt landbouworganisatie Agractie een dag na de troonrede. In de Kamer gaat het er straks ook over, tijdens de algemene beschouwingen. Cybercriminelen hebben persoonlijke gegevens online gezet van Nederlandse klanten van de online bank Revolut. Dat meldt BNR. Revolut trapte kort geleden in een phishingval en zegt dat ze intussen alle slachtoffers hebben benaderd. Schiphol is blij dat er afspraken zijn gemaakt over het aanpakken van de hoge werkdruk van beveiligers. Die hoeven daarom niet meer te staken. En dat is dus ook goed nieuws voor reizigers. En ik heb slecht nieuws voor veel tanktoeristen, want even de grens over om goedkoper te tanken is niet altijd meer zo'n goed idee. Bij sommige tankstations in Duitsland is benzine nu zelfs duurder dan hier. Ook al ligt de adviesprijs daar wel een stuk lager. Ja, waarom is het dan nu ineens zo duur? Nou, dat komt volgens het AD door de extreem lage waterstand in de rivieren, want dat maakt de bevoorrading duurder. En ook het tijdstip maakt veel uit. Tussen 12 en 2 'smiddags zijn de Duitse prijzen het hoogst. En dat komt doordat ze hun prijzen voortaan nog maar één keer per dag mogen verhogen. Dat doen ze dan om 12 uur. Dus dan betaal je ineens de hoofdprijs en daarna zakken de prijzen dan weer wat.
11: Ik vind het een ingewikkeld vader. Zit veel. Ja,
13: gewoon naar België dus.
11: Gewoon naar België dus. Ja, gewoon naar België. Niks aan de hand. Ja, nee, goed. Nou goed. Het is allemaal na te lezen op teletextpagina 1000.

0: Nou, they put the amazing in amazing uurtje. In dit geval de Beatles en Hey Jude. Voor dus onder andere Carlien, maar ook voor... Even kijken, omdat ik hier... Jeroen, mag ik voor mijn lieve moeder Judith ons liedje... Hey Jude van de Beatles, dankjewel. Groetjes ook namens mijn vader Kees van Daan. Menno, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Jeroen. Hallo, hallo. Hoi, wat zit jij lekker in je donkerbruine koffiestem?
1: Ja, die moet hem maar eens even doorslikken, denk ik.
0: Oké. Ik zal verder niet doorvragen. Gaat het allemaal goed daar bij jou?
1: Zeker weten.
0: Wat ben je aan het doen? Ja, zeker. Oh jongen, we zitten hier gewoon lekker een beetje te chillen en lekker liedjes uit te kiezen. Nou, Alfred is hard aan het werk, maar die heeft soms twee telefoonhoorns tegelijk aan zijn oren.
1: Zo, maar dat kan niet ook goed.
0: Ja, dus, dat kan niet heel goed. Ja, dus
1: ik zit hier in zo'n kinderhel. Mijn kinderen hebben school studiedag. Dus ik denk, nou, dan ga ik op lekker radio luisteren. Een plaatje afvragen.
0: Jij zegt het, hè, Menno? Ik zeg het niet.
1: Wat?
0: Die kinderhel.
1: Ja,
0: ik zou dat dan denken, maar jij zegt het gewoon. Maar wat is jouw strategie om dat te overleven?
1: Nou, lekker naar de radio luisteren en plaatjes aanvragen.
0: Heel goed. Want jij had ook nog eens een leuk voorstel.
1: Die had ik, ja. Ik had Karma Chameleon van... eerst dacht ik Culture Beats, maar toen dacht ik... nee, Culture Club is het. Maar dat valt dicht bij elkaar. Dus,
0: zo is het ook. Nou,
1: dat klinkt als een goeie.
0: Ja, nou, dat heb je helemaal goed, joh. We kunnen alleen maar jou heel veel sterkte wensen daar.
1: Dat is goed, dankjewel. Dat is hier, hè?
0: Mooie dag, man.
1: Oh, jou ook.

0: 18 Harry Styles, die is zo makkelijk, die heeft helemaal niks nodig. Die neemt een hapje van een watermeloen en hij is helemaal in een andere wereld.
1: Radio 10 staat op.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Hey, hallo.
0: Uit het prachtige Barneveld.
2: Ja.
0: Oh, je moest er even over nadenken.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Wat doe je, Martijn? Waar ben je zo mee bezig, zo deze vroege
2: ochtend? Momenteel bezig op het werk met paneelbouw, de kasten bouwen, ja. Elektro.
0: Oh, oké. Okay. Nou, heel mooi. Jij wilde een liedje horen. Wat kan ik eens voor je draaien?
2: Doe mij maar Sophia van Avare Soler.
0: Ja, dat is lekker meezingen, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja, dat gaan we voor je doen. Geen probleem. Maak er een mooie dag van, Martijn. Werk ze.
2: Yo,
0: groetjes. Jij ook. Hoi. Yo.

0: Ach, dat is toch ook romantisch als iemand dat tegen je zegt? Of vind je dat dan eng? I can't take my eyes off of you.
1: Maar... Oh, ik zou het zo slijmerig vinden.
0: Ja, wat zou jij, wat vind je dan leuk? Of juist ben je juist van dat spelletje van ik doe net of ik je niet zie?
1: Ja, dat vind
0: dat
1: ik leuk.
0: Vind je dan spannender?
1: Hard to get, hè? Heet dat.
0: Hard to get. Dat is ongeveer wat je krijgt als je zo meteen Martijn Kolkman hoort op de radio. Tenminste.
1: Ja, nou zeker niet. Iedereen is welkom, al supergezellig natuurlijk. Ah, ja, maar je wil weten wat je hoort zo
0: nou,
1: meteen.
0: Nou, bijvoorbeeld.
1: Nou, Simple Minds, maar ook een vrouw die bezig is met haar tweede...

0: van lekker veel voordeel? Opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Teruglever kosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
15: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ja, een hele goede woensdagmorgen. De grootste hits zal ik tijdens zo meteen Shania Twain voor je en ook de Simple Minds. Maar eerst het laatste nieuws. En dat krijg je van Hanneke van Zessen. Hanneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In de Kamer beginnen de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Pro-leider Jesse Klaver mag als eerste reageren. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Premier Jette reageert morgen pas namens het kabinet. Hoe gaat het met Europa? Om die vraag draait het vanochtend in de speech van EU-baas Ursula von der Leyen. Ze waarschuwt onder meer voor het gevaar van extreme nationalisten en Russische inmenging, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Haar speech is de aftrap van het nieuwe politieke jaar in Brussel. Martina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman, is overleden. De voormalige bondscoach maakt het nieuws bekend op zijn Instagram-account. De echtgenote van Koeman had borstkanker. Ze is 65 jaar geworden. En drukte bij speelgoedwinkels in heel het land. Al sinds vannacht staan er mensen voor de deur vanwege het kaartspel. Dat bestaat 30 jaar en daarom komt er vandaag een nieuwe set Pokémon-kaarten uit. Er zitten ook heel veel specialen bij en verzamelaars willen niet misgrijpen.
1: Mijn broertje heeft een speelgoedwinkel. En die stuurde vanmorgen inderdaad vroeg een screenshot van de voordeur van de winkel. Dan zaten mensen voor de deur. Serieus?
2: Oh, ja, wat grappig. Leuk. Ja. Wat grappig dat hij een speelgoedwinkel heeft. Dat hoor je ook niet zo vaak. Hey. Het weer dan nog. Af en toe een zonnetje aan de kust. Wat buien. Die trekken weg naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser. 17 tot 19 graden.
1: Fritsmeister met twee vertragingen. Die staan op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug. 12 minuten. En de A67 Venlo-Turnhout voor de Randweg N2-Zuid. Een vertraging van 20 minuten.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
21: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
22: De vriendelijke specialist DA.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

Deze Shania Twain is bezig met haar memoires. Overigens is het wel deel 2. 15 jaar geleden bracht ze al deel 1 uit. Ja, en er kan in 15 jaar een hoop gebeuren. Ik denk dat ze de eiber even wil leggen. Of misschien is het wel Man, I Feel Like a Man geworden. Of Man, I Feel Like a Walrus. Kan natuurlijk ook allemaal. Hele goedemorgen, daar zijn we weer. De 16e van september, Martijn hier. En mocht je net pas zijn ingeschakeld, de reis naar de Turkse Riviera van €3.500 is er vanmorgen al uitgegaan. Ja, en dat betekent één ding, dat de rest van de koffertjes vandaag ongeopend blijft. En dat is balen, maar niet lang hoor, want morgenochtend vanaf 7 uur maak je de kans op een reis van €3.500. Natuurlijk bij jouw Radio 10. Zometeen happiness van de Pointer Sisters, maar eerst ruimbaan voor de man die nu voor de door staat. Hij gaat zingen. Dit is Teddy Swims voor je.

0: toch gelijk volle bak gezelligheid. Hebben eens van de Pointer Sisters op jouw Radio 10. Stel hè, je mag een superkracht kiezen. Waar zou je dan voor gaan? Heb je er wel eens over nagedacht? Anneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen Martijn.
0: Heb jij er wel eens over nagedacht?
1: Nou, vooral mijn kinderen doen dat. Die vinden dat heel leuk om daarover te fantaseren. Wat zou nou het aller... Wat zou je kiezen als je alles kon kiezen bijvoorbeeld? Of zou je onzichtbaar willen zijn? Of willen kunnen horen wat mensen zeggen? Dat soort dingen.
0: Oh, gedachten kunnen lezen inderdaad. Ja. Of bijvoorbeeld teleporteren. Dat je tijd kan reizen.
1: Oh.
0: Ja, ook zoiets. Elk jaar wordt er onderzoek naar gedaan. En dit jaar blijkt toch dat tijdreizen hetgene is wat we het liefst willen hebben. 19% kiest voor tijdreizen omdat we vooral willen weten hoe de toekomst eruit ziet. En omdat we ook terug in de tijd willen om iets te herstellen.
1: Ja.
0: Dat is heel onderzoek over geweest. Helemaal grappig altijd.
1: Ja.
0: Nou, de tijdreis komt natuurlijk helemaal nooit. Het gaat nooit gebeuren natuurlijk. Alhoewel, met muziek komen we een heel eind. Want doe je ogen eens dicht. Niet als je het rijden bent, doe je ogen eens dicht. Dan transporteer ik je nu terug naar 1986. Zo makkelijk gaat dat hier bij Radio 10. De held van toen. Phil Collins samen met Genesis. Dit is Land of Confusion op Radio 10.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Curaçao. Vlucht en hotel al vanaf 749 euro.
2: Kaching. Corendon.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortillarol. Lekker. Kippie.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Martijn Koopman.
13: Het weer zit vandaag in de blender. Zon, maar ook buien. Temperatuur maximaal 19 graden voor je. Maar nu is

Ademski met Killer bij Radio 10. Zeg, heb jij ooit een onbeantwoorde liefde meegemaakt? Hebben we allemaal toch wel, hè? Dat je gek bent op die ander, maar die ander jou helemaal niet ziet staan, ondanks al die subtiele hints en lieve berichtjes. Van die lange, zwoele blikken en al die keren dat je koffie hebt gehaald. Lijkt die persoon toch niet open te staan voor meer? Nou, wat moet je dan doen? Onze liefdestherapeut van vandaag is Adam Levine, de zanger van Maroon 5. En die zegt gewoon, je moet alle frustraties van je afschrijven. Het is de manier om emoties te verwerken en wellicht hou je er ook nog een hit aan over. Het gebeurde bij Maroon 5, Misery hoor je zo meteen. Maar eerst over romantiek gesproken. Mensen met van die hele mooie, lekkere, lage stemmen. Neem bijvoorbeeld Jeroen Nieuwenhuizen, die komt pas om 12 uur. Nu al Barry White.

0: Maar Jeffrey vraagt, kan ik nu al een bammerammer doorgeven via de app van Radio 10? Zeker weten, zometeen om 12 uur natuurlijk de aftrap van de woensdagmiddag met Jeroen. En jouw favoriete liedjes en alles mag op woensdag. En daar gaan we hoor, want ze is binnen.
1: Hanneke, Hanneke, Hanneke geeft je al het nieuws op Radio 10.
0: Hanneke van Zessen, goedemorgen nogmaals.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen het laatste nieuws om 11 uur, waar ga je het over hebben?
2: Ik weet dat het een beetje vies is, maar neem je telefoon voortaan gewoon wel mee naar het toilet. En waarom? Hoor je zo.
0: Ze zeggen trouwens nee.
2: Pardon?
0: Zeg nee, dan krijg je er namelijk twee. Dit is Mister.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan?
2: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Onderweg naar de betere helft van de week nog een uurtje. Met zometeen Bluff voor je en ook George Michael met Faith op Radio 10. Gaan we eerst naar Hanneke van Zessen. Zij heeft een lijntje met Den Haag. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. In de Tweede Kamer zijn de algemene beschouwingen begonnen. Alle partijen doen hun zegje over de plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Jesse Klaver van Pro mocht als eerste en vergelijkt de huidige politiek met de Haringvlietbrug.
9: Er zitten scheuren in. Regelmatig moet die dicht. Krijgen we weer berichten dat we niet harder dan 50 km per uur kunnen rijden. Er is sprake van metaalmoeheid. En die metaalmoeheid staat volgens mij symbool voor hoe het momenteel in de politiek gaat.
8: Het minderheidskabinet kan niet zonder de steun van andere partijen in de Kamer. En die willen vandaag proberen allerlei plannen naar hun wensen te veranderen. Jonge tieners kunnen binnenkort niet meer zo makkelijk op social media als het aan de Europese Commissie ligt. Die komen vanochtend met een wetsvoorstel om de toegang tot apps als Insta, TikTok en Snapchat tot 13 jaar te verbieden. Want social media berooft ze van hun kindertijd, zegt de voorzitter. Tussen de 13 en 15 zijn dan alleen accounts toegestaan onder toezicht van ouders. Het Europese parlement en alle Europese lidstaten moeten de wet nog goedkeuren en dat kan maanden duren. Reizigers op Schiphol hoeven vandaag niet langer in de rij te staan. Beveiligers op de luchthaven gaan toch niet staken. De vakbonden hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo krijgen beveiligers voortaan 48 uur rust als ze lang achter elkaar hebben gewerkt. Ook moeten ze makkelijker verlof kunnen opnemen. En een benauwde nacht voor een Vlaamse politicus. Frederik Erens ging vlak voordat hij naar huis ging nog even toiletteren, maar het slot brak af en hij had zijn telefoon niet bij zich. Hij maakte ook nog 2 gaten in de deur voor meer zuurstof toen niemand hem kwam redden. 13 uur later werd hij gevonden door schoonmakers. Hij werd met een koevoet bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onwel was geworden. Inmiddels is hij weer thuis.
7: Oh, gelukkig. Kijk, anders hadden we even moeten bellen om te checken hoe het ging, maar goed.
8: Ik heb zijn nummer niet, maar hij heeft zijn telefoon wel bij zich. Dat is dan altijd.
7: Dat is de vraag natuurlijk ook, ja.
8: Het weer voor vanochtend. Af en toe nog een zonnetje aan de kustbuien en die trekken langzaam weg naar het oosten. Vanmiddag wordt het wel een stukje frisser dan de afgelopen dagen. 17 tot 19 graden.
7: Flitsmeister met 4 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel. Een vrachtauto met pannen daar. Vertraging 16 minuten. A12 voor Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 11. En de A67 Venlo-Turnhout voor de Randweg N2 Zuid 32 minuten. En dat komt door een ongeluk.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
19: Terugleverkosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
23: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
24: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
27: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
31: Martijn Kolkman.

Totdat die ander opeens twee Turkse pizza's met extra knoflook en rode uien achter knalt. Dichter bijna nooit van Bluff bij Radio 10. Hartelijk goedemorgen, het is woensdag de 16e van september. En nog belangrijker, het is 11 minuten over 11 geweest. 4 keer in 1 in de digitale klok. En dan krijg je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar. Met zometeen een man die dacht dat zijn carrière voorbij was. 2 jaar geleden trok hij de stekker eruit. En waar staat hij nu? Nou, in ieder geval niet op een winderig station. Waar die staat, hoor je zometeen. Maar eerst een man van de wereld. Een Italiaanse zanger met in zijn naam een verwijzing naar de Franse stad. En zelf zingt hij grotendeels in het Engels. We gaan terug naar 1983. De held van toen. Hij stond op nummer 1 en vandaag de eerste in 4 keer 1. Ryan Paris, dit is Dolce Vita.

2024 besloot Louis Capaldi de stekker uit zijn carrière te trekken. Door zijn drukke leven als artiest speelde zijn Tourette op. En Tourette is een aandoening waarbij iemand ongewild tics heeft, zoals bewegingen en geluiden. En dat gaat natuurlijk niet samen met het optreden. Hij dacht, mijn carrière is voorgoed voorbij tot afgelopen zomer. Want hij probeert het langzaam weer een beetje op te pakken. Met voldoende rust tussen zijn shows gaat het namelijk hartstikke goed. Dus je zou misschien in 2027 wel weer ergens live kunnen zien. Zijn nummer 1 hit komt uit 2019 vandaag. De tweede in 4x1, Someone You Loved bij Radio 10. Met zometeen de Spin Doctors, Two Princes. Maar eerst de nummer 1 hit uit 1979, Sister Sledge. Het liedje heet

0: Besef je, hè? Dit was gewoon een hit in de tijd dat je nog op een oma-fiets naar school ging. Dat fatbikes nog niet bestonden. En als je iemand moest hebben, moest je met een vaste lijn bellen. Het was 1993, nummer 1 hit voor de Spin Doctors. Two Princes, vandaag de laatste in 4x1. En over een half uurtje is hij hier, jouw knuffelbeer, Jeroen Nieuwenhuizen. Alles mag op woensdag, de week gaat om midden en het wordt een groot feest, want Jeroen is op zoek naar jouw favoriete muziek om zo meteen te draaien. Zoals elke dag draait hij alleen maar verzoeknummers tussen 12 en 1. Denk je bij jezelf, nou, ik weet wel een leuk nummertje zo meteen. Geef het door via de app van Radio 10, die kan je gratis downloaden op je smartphone. Kan je natuurlijk inspreken, dat is hartstikke leuk, of intypen. En de eerste na 12 is de Bammerammer om de lunch lekker vrolijk te beginnen. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
4: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
5: Egypte, 5 sterren all inclusive, al vanaf €599. Ka-ching. Corendon.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Koopman.
12: Ja, zon en buien vandaag, temperatuur maximaal 19 graden. Met zometeen Nelly Furtado, maar eerst de Refrax. Dit is...

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, kerel.
0: Hallo.
1: Zaagmans is onderweg, want de week gaat doormidden zo meteen om 12 uur.
0: Ja, de betere helft van de week gaat beginnen. En waarom is dat de betere helft? Nou, dan zijn we weer een stapje dichter bij het weekend. We zeggen het altijd maar op woensdag. Zodat je wat te vieren hebt natuurlijk.
1: Ja.
0: En heb je een goed idee om daar een stukje soundtrack bij aan te leveren? Geef het dan door via de app van Radio 10. Welke plaat word je nou eens blij van? Wat is een tractatie voor jezelf en voor een ander?
1: Abba.
0: Ja, dat weten we bij jou nou wel, hè. Ja, die heb je zelf alweer gedraaid, denk ik, of niet?
1: Nog niet.
0: Nee, dat zou er misschien wel eentje kunnen, tenzij die vanmiddag nog bij Dennis zit. Nou, we gaan het even zien natuurlijk. Wat doe je? Je pakt de app van Radio 10, je tikt de titel van de plaat in. Of je spreekt wat leuks in, dat kan natuurlijk ook gewoon. Vind ik mooi om je stem erbij te horen.
1: Ja.
0: Geen inspiratie? Dan kijken we in de...
1: Top 4000.
0: Ja, dat kan sneller. De top 4000, die vind je op radio10.nl natuurlijk. Er staan allemaal lekkere nummers in waarvan je misschien wel eens denkt... joh, die hoor ik veel te weinig. Nou, geef het even door. De allereerste die we draaien, die heeft meer energie. En dat is de Bammerammer.
1: En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug
0: de Bammerammer broodrommel. Dus een plaatje zoals deze, met een beetje pit.
1: Heerlijk. Laat weten wat Jeroen zou met lekker opzetten na 12 uur. In Alles Mag op woensdag. En dit is Pilot Magic.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: De Beter Pick-a-Bellies.
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
18: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
22: Kippie!
21: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf morgen 10 uur te koop via thestreamers.nl.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
0: Jawel, de woensdagmiddag is aangebroken. Dat vieren we zometeen met Alles Mag op Woensdag. Nu eerst het nieuws, Hanneke van Zessen.
1: Goedemiddag. In het Kamerdebat over de Prinsjesdagplannen heeft regeringspartij D66 de oproep gedaan aan Jesse Klaver van het linkse pro om samen met het rechtse Ja 21 aan tafel te gaan. Klaver is verbaasd en blijft erbij dat hij wel wil praten, maar dat het kabinet moet kiezen.
2: Ja, als het kabinet ons uitnodigt om met z'n allen te komen praten, dan geef ik u op een briefje. Dan komt iedereen opdagen, maar dan geef ik u ook op een briefje. Dan komt er niks uit.
1: Het minderheidskabinet van D66 heeft de steun van andere partijen nodig om de plannen erdoor te krijgen. Die gaan vandaag proberen om alles naar hun hand te zetten. Europa krijgt een social media verbod voor kinderen tot 13. Daarna zouden ze alleen mini-accounts mogen krijgen, aangemaakt door hun ouders. Vanaf 15 mogen kinderen dan pas een eigen account. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Sociale media moeten ook minder verslavend worden. Bij een bedrijf in Asten bij Eindhoven is een bijtend gas ontsnapt. De veiligheidsregio zegt dat er een fout is gemaakt bij de productie. Het gas stroomt langzaam het gebouw uit en omdat het een bijtende stof is, wordt een deel van de omgeving ontruimd. Voor de gaswolk in Asten is ook een NL-alert afgegeven. En de Formule 1 krijgt volgend jaar 10 sprintraces. Dat zijn er 4 meer dan dit seizoen. Opvallend is dat er ook een sprint komt in Monaco, waar inhalen juist lastig is. Ja. Ook de laatste 2 races in Qatar en Abu Dhabi krijgen een sprintrace. De kalender telt opnieuw 24 races. Portugal en Turkije keren terug en Zandvoort verdwijnt.
0: Nou, ben benieuwd wat Max ervan vindt. Ik was al niet zo enthousiast over de sprintraces. Nee. En in Monaco is het sowieso altijd optocht. Het is gewoon een optocht. Alleen de kwalificatie is leuk van Monaco.
1: Ja, nou, we gaan het zien.
0: Nou, zeker. Weer.
1: Af en toe zon aan de kust, buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stukje frisser, 17 tot 19 graden.
0: Dankjewel, dan gaan we naar de weg kijken. Er zijn 5 vertragingen, waaronder voor de Duitse grens, zoals dagelijks. En ook de A16 Breda Rotterdam voor Schravendeel, 9 minuten. De A50 Os Arnhem voor de Tacitusbrug, daar 8. En de A67 Venlo Turnhout voor de Randweg NV Zuid, ruim een half uur.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
25: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
28: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
29: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
28: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
29: Maar die prachtige kleding dan?
28: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
30: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
31: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere banaan.
33: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
34: Van het bos tot in de tuin.
33: Zagen.
34: Snoeien.
33: Blazen.
34: Maaien.
33: Meer maaien.
34: En nog meer maaien.
33: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
34: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak

de beste vakantiedeal. Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

0: Betere helft van de week gaan we beginnen met Arie.
1: Goedemiddag.
0: Oh, wacht even, Arie, er loopt net nog iemand weg hier.
2: Saagmans, ja. om het midden van de week. Om de week op te delen.
3: Hij
0: blijft
3: wel een beetje hangen.
0: Ja. Zo moeilijk is het toch niet? Nou goed, Saagmans is er weer vandoor. Arie, van harte welkom.
3: Goedemiddag.
0: Zeg, begin jij met 4 stukjes morgens om er een beetje in te komen?
3: Gewoon eerst even de hoekjes en de kaanstukjes en dan gaan we verder, hè.
0: Ja, en dan ga jij door tot je 1500 stukjes minimaal hebt gelegd en dan is je puzzel af.
3: Ja, dan is die af. Maar ja, soms wordt het ook wel eens 3000 stukjes of 5000 stukjes. Ja. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit.
0: En wat is je lievelingsafbeelding? Iets met paarden of natuur?
3: Nee, echt natuur.
0: Ja? Oh, ja, nou dan ben je dus ook een koning in de lucht leggen.
3: Koning in de lucht leggen, ja. Daar zit soms wel eens even een moeilijkheidje in. Maar,
0: ja, er zit heel weinig detail in natuurlijk. Het is allemaal blauw, dus dan moet je maar gaan friemelen.
3: Uitdaging, hè?
0: Ja. En je laatste puzzel, is die al af of ben je nog bezig?
3: Nee, ik ben net begonnen.
0: Wat moet het worden?
3: Een landschap in de bergen.
0: Wat ontspannend. Ja, en heb je dan ook nog tijd om wat te eten? We gaan eens

0: niet puzzelen, maar peuzelen.
1: Nou ja, dat gaan we zeker doen met een broodje gezond. En alle gezonde dingen zoals de sla en de tomaat, dat komt gewoon allemaal uit de eigen kweekkas.
0: Oh, kijk eens, ligt er ook nog een basis onder, al die groenten.
1: Ja, kaas, hè.
0: Ja. Kaas is de basis. Zo is dat. Nou, ja, Arie, eet smakelijk. En wat gaan we draaien?
1: Ja, status quo. Whatever you want.
2: Radio 10, bam en rrr.

0: Jack Lynn en Hold My Hand. En die kwam van Milou. En daarvoor hadden we nog The Quo. Whatever You Want. Dat was een hele fijne bammerabber.
1: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Goedemiddag, welkom, welkom. Het is de lunchshow van Radio 10. Jeroen Efteroen, fijn dat je erbij bent. Woensdag de 16e van september. Het hebben allemaal het nieuws vandaag. Nou, slecht nieuws voor veel tanktoeristen die graag naar Duitsland gaan. Goedkoper tanken is daar nu verleden tijd. Op sommige plekken in Duitsland is de benzine zelfs duurder. Komt allemaal door de extreem lage waterstand in de rivieren. Daardoor is de prijs van de bevoorrading omhoog geschoten. En heb je gisteren nog gekeken naar de troonrede? Experts hebben het optreden van de koning geanalyseerd. Volgens die experts was de koning erg zenuwachtig. Ze hoorden een lichte trilling in zijn stem en zagen ook zijn handen bibberen. Wat ook opviel, de zinnen waren korter dan ooit en hij sprak sneller dan ooit, gemiddeld 2,5 woorden per seconde. Ter vergelijking, zijn moeder Beatrix die zat op 1,6 woord per seconde. Ja, weet je dat weer. En er was nogal wat te vertellen natuurlijk ook, hè, dat je daar een beetje zenuwachtig van wordt, snap ik wel.
2: Ja, je ligt
0: er nog niks.
2: Een groot glas.
0: We weten nog niks. Goed, de koffertjes in de studio, die staan hier wel, maar die zijn leeg. Ja, vanmorgen ging de Radio 10 staat op, de prijs er al uit. Iemand was je voor. Dus je hoeft vandaag niet je naam te sturen. Er komt geen reiswekker aan. Gebruik de app maar voor wat anders, bijvoorbeeld voor dit hier. We gaan weer lekkere muziek draaien natuurlijk. En morgen worden de koffers weer gevuld met een nieuwe reis. Hey, en je mag natuurlijk altijd wel een koffertje aanvragen. Of een originele, dat kan ook.
3: Hoi Jeroen, ik heb wel een hele goeie. Year of the Cat van Old Stuart. Groetjes.
0: Ja, doen we zo.
4: Alles mag. Mark Morrison, Return of the Mac.
0: Oké.

0: Al Stewart voor Ella op Radio 10. En dat Year of the Cat hoorde je. Dat is een fijne. De volgende Mark Morrison.
1: Alles mag, alles mag, alles mag op woensdag.
0: Ik voel aan mijn water, het is een beetje vies, maar ik voel aan mijn water dat het een hele lekkere alles mag wordt.
2: Graag Queen met Taya Maddown. Groetjes, Patrick. Fijne uitzending.
0: Zo, dat is een oudje uit de begintijd van Queen, Patrick. Nou, die gaan we even opzoeken voor je. Niels.
3: Adi Jeroen, weet je waar ik nou echt blij van word? Roberto Giacchetti en de Scooters, I Save the Day.
0: Oh, lekker.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5

0: vanaf 999 euro. Corendon.
1: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nu, bij Spar in de Buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts 5,75. Dus, even ontbijten, even sparren.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
5: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een

0: op Radio 10.
1: Ja, dat is alles mag, hè. Dan ga je van Tear Your Mother Down van Queen zo naar deze uit de 90's. Leuk, man. Alles mag op woensdag. Maar breek zo snel bij, want voor je het weet is het 1 uur en dan doen we dat allemaal niet meer. Dan is het morgen pas weer. Hey, Gert-Jan.
2: Hey, Jeroen. Goedemiddag met Gert-Jan. Wat dacht je van een mooie woensdagmiddag met K3 in Oja Lele? Is het weer wat anders? Gezellig. Hoi,
1: ja, wat een beetje
3: fout, hè?
1: Maar leuk.
4: Een hele goede middag, Jeroen. Ik zou wel heel graag de suite willen horen met Papa Joe. Heel lang geleden ooit eens een keer gehoord weer, maar nooit meer op de radio gehoord bijna.
1: Nou,
4: ik wens je een fijne uitzending.
1: Dankjewel, hè. Ja, en dan kreeg ik van Mike ook nog een aanvraag van Bruce Springsteen, The River. Nou, die gaan we ook nog even opzoeken. Komt er allemaal aan. En dit is dus de suite, Papa Joe van Marcel Kwandi. In the middle.

0: classic uit de top 4000 van... Nou ja, Theo, zeg jij het maar even.
1: Goedemiddag.
0: Hoi.
1: Spreek met Theo.
0: Wat worden we?
1: Alles mag op woensdag.
0: Ja.
1: Bruce Springsteen, The River. Heerlijk.
0: Ja, die is mooi. Yo. Alles mag op 10. Ja, nou, de top 4000 dus. En ervoor nog K3, dankzij Gert-Jan. En dat is ook een top 4000 dit, wist je dat? 3590, daar stonden ze vorig jaar met Oyalele. En meerdere keren natuurlijk in een uitverkocht sportpaleis in Antwerpen. Dus ze zijn nog steeds hartstikke populair, de meiden.
2: Hallo, wij zijn Ger en Sylvia en wonen in Alicante, Spanje.
0: Ja.
2: En we liggen nu lekker op het strand in El Capello. En we luisteren elke dag naar Radio 10.
0: Huh?
2: En daarom willen we ook graag een nummertje aanvragen van Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Dankjewel en een fijne uitzending iedereen.
0: Ja, dankjewel.

0: Dat was die al.
1: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaakspray's ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Teruggeleverd kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker!
7: Kippie!
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
10: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Deel 2 van Jeroen Afternoon gaat zo meteen beginnen. En dat betekent de top 4000 quiz. Maar ook Bruce Hornsby en The Range. En ook Blondie komt eraan. En Frank Boeien, zoveel meer. Maar eerst de nieuws. Hier is Hanneke van Zessen.
17: Goedemiddag. Het gaat lukken om de spoorsaboteurs te pakken. Daar is justitieminister Van Wiel van overtuigd. Of het boeren waren, weet hij nog niet, zegt de minister tegen Hart van Nederland.
18: Dit is gewoon sabotage. Of nog erger, gewoon terrorisme. En we zullen daar dus ook heel hard tegen optreden. Als dit iemand was die een punt probeert te maken, dan heeft hij de plan compleet misgeslagen.
17: Gisteren werd het spoor op tientallen plekken gesaboteerd. Het lijkt er vooralsnog niet op dat een ander land zoals Rusland erachter zit. Meerdere arrestaties bij een protest van mensen uit Kosovo op het Malieveld in Den Haag, is te zien bij Omroep West. Agenten werden aangevallen met vlaggen en bakstenen. Ook sprongen mensen op een ME-busje en vernielden dat. werd onrustig na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal dat ex-president Thaçi 25 jaar cel krijgt. In Los Angeles is een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC neergestort. Ze waren op dat moment een dodelijk busongeluk aan het filmen. Tenminste, twee mensen die in de helikopter zaten en iemand op de grond zijn om het leven gekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. En als het aan de Belgische justitie ligt, gaat een politieagent in opleiding nooit meer de weg op. De man reed begin dit jaar met 260 km per uur over de Ring van Brussel in een Porsche van zijn moeder. Volgens zijn advocaat wilde hij de topsnelheid van de auto testen. Maar justitie neemt het de politieagent in spe kwalijk dat hij onverantwoord hard reed, ondanks zijn voorbeeldfunctie. Het weer nog voor vandaag aan de kust wat buien. Die trekken langzaam weg naar het oosten. Het is een graad of 19. Morgen bewolkt, kans op regen. En dan een graad of 18.
16: Dank je. Dan gaan we naar de weg kijken. Natuurlijk de dagelijkse files voor de grens met Duitsland. Maar ook de A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken 5 minuten. En de A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug daar een half uur.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
23: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van Voordeel,
19: Aldi.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
24: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
24: QuickFit en weer verder.
26: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
27: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
26: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
28: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
29: Thuisbatterij,
30: einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
31: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
32: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
33: 18 plus, speel bewust.
31: Ja. Echt serieus?
34: 7, 7, 7, 7.
31: Oh, wat een geld.
35: 50.000. Potverdikke me.
33: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
36: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
37: Zeg het!
36: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
33: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
38: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
39: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. 10. Radio 10.

0: Tom McKitten en Hooligan. Op Radio 10 met de Four Blues Hornsby and the Range. That's just the way it is.
1: De top 4000 quiz.
0: Ja, dat gaan we weer eens even doen. Vier vragen over muziek uit de top 4000. Dat zijn allemaal hele grote hits. En je hebt ze zelf in de lijst gezet natuurlijk. En we gaan binnenkort weer eens samenstellen. Dan gaan we een nieuwe lijst maken voor dit jaar. Maar die van afgelopen jaren valt een hoop over te vragen. En dat ga ik zo doen. Vier vragen in totaal. En nu alvast een oefenvraag. Als je die beantwoordt via de app van Radio 10, dan weet ik twee dingetjes. Eén, dat je mee wil spelen zo op de radio. En twee, dat je het kan. Dus heb jij de app? Open hem dan nu en geef antwoord op deze vraag. De top 4000 is net een bingo-kaart, hè? Er staan nogal wat getallen tussen de titels. Welke van deze volgende getallen vinden we niet terug in de lijst? A. 1999. B. 19. Of C. 1919. Nee, is goed over nagedacht, hè? Dus A. 1999. B. 19. Of C. 1919. Welke staat er niet in de top 4000? Dat weet jij vast wel. Geef maar door. Een speel mee zo meteen. Dat gaan we doen na Blondie. Maria komt eraan. En deze is van de Bee Gees. Tragedy op Radio 10.

0: carrière van Blondie, Maria, hier op Radio 10. En dan gaan we eens kijken, wie gaat er spelen?
1: Top 4000. De Top 4000 quiz.
0: Wij hebben Margot uit Den Haag gevonden. Goedemiddag, Margot.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij hebt vroeger in de horeca gewerkt en heel veel muziek gedraaid.
2: Klopt.
0: Ja, en wat voor muziek draaide je dan onder andere in wat voor horeca?
2: Al voor elk wat wils. Gewoon een gezellige kroeg en een restaurant op Scheveningen. En voor heel breed publiek.
0: Nou, dan weet je vast heel veel over de muziek die in de Top 4000 staat. Dat kan bijna niet anders.
2: Ik mag het hopen.
0: Ja. We hadden een oefenvraag voor je. De Top 4000 is een soort bingo-kaart af en toe. Hè. Er staan nogal wat getallen tussen de titels. En welke van de volgende getallen vinden we niet terug in de lijst? A. 1999, B. 19 of C. 1919?
2: Ja, C stond er niet in.
0: Nee, de laatste. Want de eerste is 1999 van...
2: Prince.
0: Ja, en de tweede is 19 van...
2: Paul Hardcastle.
0: Ja, goed zo. Ja, kijk, als het allemaal zo gaat, dan heb je alle prijzen wel te pakken. We gaan er 4 aan je vragen. En als je ze allemaal goed beantwoordt, dan krijg je alle prijzen. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel goed is. Weet beantwoorden.
2: Oké, okay, ja,
0: okay. Gaan we dan.
1: Vraag 1.
0: Vraag, de internationale dag van de identificatie. In de Top 4000 staat ook een band die daaraan meedoet. Luister maar. Nou, dan weten we dat in ieder geval. Die zijn geïdentificeerd. Als jij deze niet weet, Margot uit Den Haag...
2: Ja,
0: dan moet je je schamen. Hoe heet dat bandje?
2: Direct.
0: Ja! Helemaal goed. Met Radio 10 is het elke dag feest, ook vandaag. Want in Mexico vieren ze hun onafhankelijkheidsdag. In 1810 wisten ze zich te ontdoen van de Spanjaarden. Ik weet dat nog goed, ik was daarbij. Het was echt feest, een leuke dag. In Mexico, Mexico is ook een titel in de Top 4000. Welke groep staat met Mexico in de lijst? Is dat A, de Goombay Dance Band, B, Les Humphrey Singers of C, Boney M?
2: Chips?
0: Nee, Chips die staat er niet in met die plaat. Nee, dat is een heel andere muziek, hè, van Chips. Wat?
2: Ik dacht Mary Servaas, maar die staat niet tussen je antwoorden.
0: Nee, dat is ook geen band, hè. Zover ik weet is dat geen band. Dat is een zangeres zonder naam, niet de band zonder naam. Nee,
2: jij zei de Goombay Dance Band. En welke nog meer?
0: The Les Humphrey Singers.
2: Oh ja, de tweede, ja.
0: De tweede, zeg je. Ja, dat is goed. Krijg een intro te horen. Let goed op. Hoe heet dit nummer? Ja.
2: Linda, oh Linda.
0: Yeah. Dit was ook niet echt pittig.
1: Vraag 4.
0: Dat was natuurlijk Frank Boeijer met Linda. En dan gaan we dus naar Hanneke, die heeft vast weer wat bedacht.
3: Ja, op een filmfestival in Vlissingen hebben acteur Huub Stapel en filmmaker Dick Maas een bijzonder boek gekregen. Het eerste exemplaar van Het Dossier Vlodder. Dat was een boek over de geschiedenis van de film- en televisiefamilie Vlodder. En ze kregen ook een oeuvreprijs op dat filmfestival. Het gaat om de Career Achievement Awards. En die hebben ze natuurlijk helemaal verdiend.
0: Jazeker. Dick Maas heeft toch buiten Nederlandse films gemaakt. Echt Amerikaanse Hollywood dingen. Ja. En Huub? Die loopt ook al een tijdje mee natuurlijk. Van Johnny in Vlodder naar allerlei andere fantastische rollen. Ook in Amsterdam en zo. Dus terecht dat die in de prijzen zijn gevallen. Nou, de eerste Vlodderfilm ging in première in december 1986. En toen stond dit op nummer 1. Walk like an Egyptian. Yeah. Ja, welke
2: van
0: groep?
2: Van de Bengals.
0: Wat? Van de Bengals?
2: De Bengals.
0: Ja! Oh. Huppatee. Dat is lekker.
2: Ja, dat is zeker lekker. Ik denk dat ik gewonnen heb, maar...
0: Nou, je hebt goed gespeeld, moet ik zeggen. Want je hebt namelijk alle 4 de prijzen te pakken. En dat betekent Radio 10 zonnebril, Radio 10 pet, bammeramme broodtrommel... en een DHB Plus radio is ook voor jou.
2: Oh, wauw. Dus ik ben zomaar klaar.
0: Ja, je bent helemaal zomaar klaar. Het is zo weer voorbij, hè, de winter. Dus leg het alvast klaar en geniet ervan.
2: Dankjewel, Jeroen.
0: Leuk dat je bij

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat.

0: Tot steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hele goede middag. Zometeen gaan we weer lekker dikke 10 uitdelen. Dat doen we lekker samen met de gratis app van Radio 10. Maar eerst...

0: voorbij. Ja, je vraagt het natuurlijk elke dag, Jeroen. Ik weet het, ja, sorry, ik zeur een beetje aan je kop misschien. Maar aan de andere kant, wil jij dat moment missen? Dat jij iemand een 10 kan geven? Nee, zo ben je ook. Dat weet ik. Dus pak de app, tik in wie er een 10 verdient vandaag... en laat me dat zo snel mogelijk weten. Je hoeft alleen maar even de naam te noemen. Natuurlijk de reden waarom die persoon een 10 verdient... en hoe je zelf heet, dat is alles. En je kan het ook inspreken, dan ben je zo klaar. Druk je op cent en dan kun je het zo terug horen op de radio. Zo simpel werkt het. En de redenen zijn legio waarom iemand een 10 verdient. Natuurlijk, die kun je zelf wel bedenken. Maar hoeft niet altijd iemand te zijn die je persoonlijk kent. Zoals Hanneke dat heel vaak heeft.
1: Ja, ik zag in het nieuws iets. Lange rijen bij speelgoedwinkels in Nederland... voor een nieuwe set Pokémon-kaarten. Vanmorgen was dat. En de nieuwe set is er omdat de Pokémon 30 is geworden. Bij het AD zie ik dat er een verslaggever in Den Bosch is geweest. En die komt daar dus iemand tegen vanochtend vroeg. Dat is Cor Buys. En die staat niet voor zichzelf in de rij, maar voor zijn zoon van 22.
0: Oh.
1: Dat is nog eens vaderliefde. Drie uur in de rij voor Pokémon-kaarten voor je zoon. Dus ik geef Cor een dikke 10.
0: Oké, ik ben niet helemaal thuis in de Pokémon-wereld... maar sluiten deze aan op de eerdere verzamelingen die er al zijn?
1: Nou, dat neem ik aan, maar het zijn wel... het is een bijzonder dek kaarten.
0: Oké. Ja. Nou, even inslaan die dingen. Goed bewaren. Je weet het nooit, over 30 jaar kan het nog wel eens geld waard zijn.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: En veel plezier ervan natuurlijk ook. Hè. Het

zo. Nou, bij deze. Heb jij ook nog iemand in gedachten? Wees er dan snel bij. Kom maar door via de app Radio 10. In de tussentijd kun je genieten van U2. Pride in the Name of Love komt eraan. En eerst Neil Diamond.

0: gaan het allemaal eens even op een rijtje zetten voor je. Ik zie hier een bericht van Ruben. Een hele dikke tien voor Marcel. Hij is een collega uit Duizenden. Als hij de werkvloer opstapt, brengt hij niet alleen zijn enorme werklust mee, maar ook zijn onmiskenbare temperament. Saai is een Marcel nooit. Hij doet alles met een volle 100% passie. Je zou bijna niet geloven als je hem zo bezig ziet, maar deze energiebom tikt binnenkort de 50 jaar aan. Nou, dat is nog zijn bericht. Jane, mijn broer Kik, verdient de 10 omdat hij altijd zo liefdevol klaarstaat voor onze mams met een haperend brein. Hierdoor kunnen wij rustig op vakantie naar Italië. We rijden nu net Nederland binnen en alles is goed gegaan met moeders. Dus een dikke 10 voor Kik Zieltjens. Sjoukje zegt, ik geef mijn moeder Sjoukje een dikke 10. Vandaag is een jaar van het roken af. Goed gedaan, geen stank meer, niet meer naar buiten de hele tijd. We zijn trots op haar. Groetjes van Naomi en Kimberly. En er is wat ingesproken door onder andere Bradley.
1: Ik wil heel graag Cora van Kuijen een dikke 10 geven, omdat ze goed kan koken.
0: Nou, heet smakelijk. Lisette.
2: Een dikke 10 voor mijn man Arne, die me na 7 weken zorg uit mijn hoofd, nadat ik na een lelijke val mijn armen en mijn heup gebroken heb. Lieve schat, ik hou van jou.
0: Nou, herstel, dat het spoedig herstel mag zijn, hè, voor je.
3: Ik wil graag een hele dikke 10 geven aan Tom. Ik moest vanmorgen een keukentje plaatsen op de derde verdieping. Geen lift. En met een conditie van een paard dat naar het slachthuis moet, kwam hij me gelukkig te hulp. En dan red ik het vandaag weer. Dankjewel, Tom.
0: Kijk, Mark. De conditie van een paard wat naar het slachthuis

0: Heerlijke team is uitgedeeld voor deze woensdagmiddag aflevering van Jeroen Afternoon. Dat betekent dat de rest van de middag aangaat. Om 4 uur Gijs en daarvoor hebben wij Dennis Vreugd.
1: Dag. Dag Jeroen.

0: lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
13: kippie.
14: De Beter Pickabillies!
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
16: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
19: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
21: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
22: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
23: Doe de online zelfcheck en
0: kijken of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
22: Ah, check.
1: Waarschijnlijk staat er nog genoeg op je to-do-list voor vandaag. Maar toch gun ik je zo meteen een kleine pauze. Ja, en die vul ik met een muzikaal trio. Toto, DNCE en ook Madonna. Je hoort ze na het nieuws van 2 uur. Hanneke van Zessen, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De veroordeling van de Kosovaarse oud-president Thaçi door het Kosovo-tribunaal in Den Haag tot 25 jaar cel heeft tot onrust op het Maliveld geleid. Zijn aanhangers sloegen na de veroordeling aan het rellen. Er is pepperspray gebruikt en ook een waterkanon. De oud-president van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de stukken openbaar maakt van eerder voorgestelde begroting van VVD-minister Heijnen. Zijn versie werd door D66 en CDA afgekeurd omdat het terecht zou zijn, maar de stukken zijn nu naar de media gelekt. Daarom wil de Kamer ze nu ook hebben, maar dat is tegen de zin van het kabinet. De grote steden zien het aantal daklozen dramatisch snel toenemen. Ook de overlast neemt in rap tempo toe, zeggen de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Ze willen dat het kabinet met concrete plannen tegen de dakloze problematiek komt. De steden denken dat ze 100 miljoen euro per jaar extra nodig hebben. En een opmerkelijke diefstal uit een vrachtwagen ergens op een parkeerplaats. Er zijn gloednieuwe boeken gestolen over het leven van de Britse prinses Diana. De Nederlandse versie was op weg van het drukker naar een magazijn. Toen de vrachtwagenchauffeur een dutje deed, werden de boeken gestolen. Het boek komt volgende week pas uit. En dan het weer. Aan de kust nog wat buitjes. Die trekken inmiddels weg richting het oosten. Het is maximaal 19 graden. Morgen bewolkt, kans op regen, dan een graad of 18.
1: Oké, Hanneke, dankjewel. Flitsmeister komt met 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A16, Breda, Rotterdam. Dat is meteen ook inderdaad de langste voor de Drechttunnel. 40 minuten. A16, Breda, Rotterdam tussen de Drechttunnel en Hendrik Idel Ambacht. 18 minuten. En tenslotte de A74, Venlo, München, Gladbach. Nou, dat moet dus voor Duitsland zijn. Ja, grenscontrole. 5 minuten daar.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
25: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
27: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
28: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
27: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
29: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
30: Fans van voordeel.
29: Aldi.
31: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
29: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
30: Fans van voordeel,
29: Aldi.
32: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
33: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
7: De vriendelijke specialist DA.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
9: Great.
8: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

Shanga bij Team Toto. En terwijl de laatste noten wegveden, beeld ik me eigenlijk zomaar in dat ergens een koffer van zolder wordt gehaald. Een paspoort wordt gezocht en iemand alvast voorzichtig begint te dromen over de volgende bestemming. Want ja, de reis van vandaag is vergeten. Maar morgenochtend, dan gaat de voorpret gewoon weer verder. Lekker hoor. Ja, dan maken Jan Willem en Jeroen rond 7:15 de nieuwe bestemming bekend. En maak je opnieuw kans op een heerlijke reis. Luisteren dus naar de ochtendshow. Radio 10 staat op.

0: voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299. Ketsing. Corendon.
5: Liever kips vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
7: Kippie.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Smin.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
16: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.

0: voor iedereen die vandaag alvast een beetje weekend kan gebruiken.
1: Ja.
0: Zo klinkt ruim 3 minuten puur weekendgevoel. Daft Punk samen met Pharrell Williams en ook nog Nile Rodgers natuurlijk voor She Get Lucky, hoor je.
2: Top 4000 flashback.
0: 10 minuten over 2:30, woensdagmiddag, met de Top 4000 flashback. Ja, dit keer een plaat gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Niet uit de muziekwereld, maar uit een boek dat ze toevallig in handen kreeg. En ze, dat is Kate Bush. Het gaat om het liedje Cloudbusting. Ja, veel mensen denken bij het horen van deze hit aan wolken en regen. Maar eigenlijk gaat het over een vader en een zoon. Kate Bush die liet zich inspireren door het boek A Book of Dreams van Peter Reich. Ja, die beschreef toen hij eigenlijk als kind samen met zijn vader experimenten deed met een zogenaamde cloudbuster, een machine die regen zou kunnen maken. Maar ja, zijn ideeën die vielen niet goed bij de Amerikaanse overheid, werd gearresteerd en overleed uiteindelijk in de gevangenis, waarna bij zijn zoon vooral het gemis overbleef. Ja, en precies dat gevoel dat hoor je terug in deze prachtige klassieker afgelopen jaar op nummer
3: 547.

0: Richie op 10 en My Destiny. Als je de laatste weken het nieuws een beetje gevolgd hebt, dan weet je dat hij even een pitstop moest maken in het ziekenhuis. Want aan optreden had hij last van duizeligheid. En volgens berichten werd onder meer gekeken naar uitdroging. Nou, gelukkig is hij weer thuis en maakt hij het goed. Toch, Lionel?
1: Hello, this is Lionel Richie and you're listening to Radio 10.
0: Kijk, die klinkt weer lekker fris en vrijdag. Niks aan de hand, hè?

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruglevende kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
4: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
13: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: Halverwege de woensdagmiddag.
11: Ja, Briks voor lekker de week.
10: Ja, met opnieuw een muzikaal trio. Ace komt eraan, Bluff en ook Kim Wilde. Je hoort het allemaal na het nieuws van 3 uur met Hanneke van Zessen. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Bij het provinciehuis van Gelderland in Arnhem hebben zo'n 100 boeren gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van de provincie. Gelderland wil een buffer van 500 meter rond de Veluwe en andere kwetsbare natuur. Er werd vandaag over gedebatteerd. Boeren hopen dat er volgende week tegen wordt gestemd. Het protest verliep wel gemoedelijk. Iemand die in de gevangenis in Zaanstad werkt is op staande voet ontslagen, omdat hij was gepakt met een grote hoeveelheid harddrugs. Volgens een misdaadwebsite werd hij afgelopen weekend betrapt met 300 ecstasypillen. Een paar weken geleden werd een andere man in dezelfde gevangenis ook al ontslagen voor het binnensmokkelen van drugs. Het kabinet is blij dat er een Europese minimumleeftijd komt voor social media. Tot 13 worden social media verboden als het aan Brussel ligt, en tot 15 mogen ouders een beperkt account maken. Ons land wil eigenlijk een verbod tot 15 jaar, maar zegt dat het belangrijk is om daar in Europa samen afspraken over te maken. En in Eindhoven zijn wat straten dicht vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd eerder gevonden bij werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bekijkt nu met röntgenfoto's hoe de bom veilig weggehaald kan worden. In juni werd er in Eindhoven ook al zo'n oude vliegtuigbom gevonden. Het weer wisselvallig. Een zonnetje, buien en wolken. Een graad of 18. Lokaal is er wat onweer mogelijk. Vanavond vooral in het oosten en noorden regen. Morgen eerst droog, maar later ook weer wat regen. Dan een graad of 18.
10: Oké, Hanneke, dankjewel. Flitsmeister meldt 8 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. We beginnen op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 11 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. Bijna 3 kwartier. Dat is inderdaad wel een hele lange. Maar ik heb er nog één voor je. En die is 12 minuten. Redelijk lang op de A28 Hogeveen-Assen voor Bijlen. Door een auto met pech.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
16: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
15: Maar die prachtige kleding dan?
16: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AHA maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
21: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat! Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: 18 plus, speel bewust.
27: Ja?
28: Echt serieus?
29: 7, 7, 7, 7.
28: Oh, wat een geld!
30: 50.000, potverdikke me.
26: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: PostNL.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
4: Dennis Verheugd.

met Alles is Liefde. En daar weer achteraan Ace met How Long. Ja, drie titels die zomaar iets met de Radio 10 reiswekker te maken kunnen hebben. Niet dat we je naar Cambodja sturen, maar wel naar een andere bestemming. Alles kan naar liefde zijn ook, hè, als je een beetje je best doet. En How Long? Nou, in ieder geval heel veel zonnige dagen. Alleen voor vandaag hoef je niet meer te wachten op de reiswekker. Die is inmiddels al afgegaan vanochtend. Dus morgen vroeg, dan krijg je in de ochtendshow Radio 10 staat op met Jan Willem en Jeroen. Gewoon weer een nieuwe kans. Dus blijf het proberen. Geniet van je woensdagmiddag met Katy Perry nu. Change. To the rhythm.

0: Kiss.
1: Je hoorde Kiss van Prince. Ja, eigenlijk een dag te laat, hè. Gisteren was het natuurlijk Prinsjesdag. En mocht je na alle analyses, grafieken en meningen zoiets hebben van... wat moet ik hier allemaal mee? Nou, dan heb ik hier de soundtrack bij dat gevoel. Zeker als je de titel lekker meegaat.

0: jouw zomer kan nog even doorgaan. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Deze week. De Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Ka-ching. Ja, je hoort het goed. Het is Ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching. Corendon.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Turkije, 5 sterren all-inclusive al vanaf 579

Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: is our home. Hier bij Team.
1: Doorbraak.
0: Ja, vandaag in de Doorbraak gaan we terug naar 1981... met een zangeres die eigenlijk eind jaren 70 al succes had met La Vie en Rose. Ik heb het over Grace Jones. Maar haar echte doorbraak kwam met I've Seen That Face Before. Ja, het bijzondere is dat dit nummer helemaal niet begon als een popliedje. De basis was een instrumentaal werkje van de Argentijnse componist Astor Piazzolla. En Grace, ja, die bouwde daar vervolgens een opvallende mix van tango, reggae en Franse chanson omheen. Nou, de tekst neemt je eigenlijk compleet mee naar de mysterieuze en donkere kant van het nachtleven van Parijs. En juist die bijzondere sfeer maakte de plaats zo herkenbaar, hè? Leverde Grace Jones een nummer 2 hit op hier in Nederland en groeide uit tot een van haar bekendste liedjes.
1: Doorbraak! De Doorbraak!

0: niet zo high.
1: Nou, qua hoogte, qua lichaamslengte, dat klopt wel. Ja. 1,98 meter, dat is een beetje.
0: Dat bedoel, ja, ik ben het gewend. Mijn broer is 2,02 meter. Dus
1: dan ben ik wel, dan wil ik wel een keer naast hem staan. Want ik heb altijd het gevoel dat ik langer dan 2 meter ben. Maar dat is waarschijnlijk niet zo. Ja. Misschien omdat ik hakjes aan heb of zo. Maar goed. Ja. Dennis, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: We hebben straks natuurlijk weer een nieuwe Gijs op 10 voor deze woensdag, de 16e september. We gaan even bellen met Jackie. Jackie Martens. Hij gaat tegen Max Verstappen racen. En dat is heel leuk, want het is Max versus 100. En die moet zoveel mogelijk mensen op de kartbaan moet hij inhalen.
0: Oh, het gaat.
1: En elke keer als je wordt ingehaald, dan, vlieg je eruit. En dan ligt er ook uit. En dan moet hij 30 keer doen. En dan kijken of je Max kan verslaan. En hij is volgens mij wel erg fanatiek. Victor Verhulst, die bellen we ook even. Want er zijn de afgelopen 30 jaar heel veel brieven gestuurd naar Samson en Gert. En niet alle brieven zijn beantwoord.
0: Oh.
1: Ja, en Victor die heeft die brieven in de gaten gehouden. En die heeft ook gekeken waar de ongeopende enveloppen liggen. Hele stapels. En met die ongeopende envelop, of maakt hij ze later open, gaat hij toch weer naar die mensen toe.
0: Oh, wat groot. Waarschijnlijk heeft hij er nu ook wat meer tijd voor.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, nee, maar Victor is de zoon, hè. Je hebt Gert, Samson en Gert. Ja. En Gert is zijn vader.
0: Ja, nou dan moet ik eigenlijk zeggen dat ze er beide tijd voor hebben.
1: Ja, precies. Ja, ja, maar Gert gaat niet mee, Victor wel. En nou, we gaan hem zo direct gaan we hem bellen. Okay. En we hebben straks de verbouwplaat. Dat is ook wel leuk. Kun je €250 aan kluskorting. En is de koffer eruit uitgegaan?
0: Ja, ja. Die is er vanochtend al
1: uitgegaan.
0: Maar nog 2 kansen, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Morgen en overmorgen.
1: Zeker deze week doen we het nog. En we hebben tof 4040 seconden. Kun je ook nog €100 aan thuisbezorgd. Nou, het is echt... je kan heel veel winnen, hoor, vanmiddag.
0: Nou, gezellig. Zo dadelijk na 4.

0: Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
4: Kippie.
5: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
14: terugleverkosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
19: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
21: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
20: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
21: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
20: En als je voor jezelf werkt?
21: Ook gewoon 1 factuur per maand.
20: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
21: Mm-hmm.
20: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
22: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
23: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, 2,5 prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
24: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf morgen 10 uur te koop via de streamers.nl. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
0: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Ja, goedemiddag. Het is alweer 1 minuut na 4 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Hanneke van Zessen. Hanneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Partijen in de Tweede Kamer hebben net hun lunch achter de kiezen en gaan weer verder met de algemene politieke beschouwingen. Het jaarlijkse debat over de begroting. Het kabinet moet nog hard de best doen om meerderheden te halen voor de financiële plannen voor volgend jaar. Ze hebben de oppositie nodig voor steun. Of zoals D66-fractievoorzitter Jan Paternotte het mooi zegt.
3: Ik noem het binnenhof vol liefde.
2: Pas 2 partijen zijn aan het woord geweest, nog 15 te gaan. Voor de enorme vernielingen op een basisschool in Mierlo bij Eindhoven 2 weken geleden is een meisje van 14 opgepakt. Een groep kinderen had in de klasse de boel kort en klein geslagen. Volgens de politie wordt de schade geschat op 100.000 euro. Naar de andere kleine vandalen wordt nog gezocht. De bendeleden die 2 weken geleden terug zwaar bewapend door het Gelderse dorp Overassel trokken, blijven vastzitten. De eerste 14 zijn voorgeleid en niemand wordt vrijgelaten. Er zitten nog 19 verdachten vast. Die komen vandaag en morgen nog voor de rechter. Bij het geweld kwam een beveiliger om en raakten 2 agenten gewond. En door de schoonmaakstaking op treinstations en in de treinen valt de overlast nog mee. NS zegt dat reizigers er wel wat van merken, maar grote problemen zijn er niet. FNV eist een betere cao voor schoonmakers. Die zijn daarom de hele week al aan het staken.
1: En dat wil je niet, hè? Je wil niet. Je wil niet dat een schoonmaker staakt.
2: Nou, je merkt het natuurlijk heel snel.
1: Zeker. Ja. Dat vind ik heel vervelend.
2: Oh, dat vind je vervelend?
1: Ja, nee, maar ik bedoel, ik hoop dat ze natuurlijk wel hun doel bereiken. Maar ik vind het vervelend als er niet wordt schoongemaakt. Ja, dat bedoel ik.
2: Ja, het is een beroepsgroep waar je het snel merkt, inderdaad.
1: Precies.
2: Het is wisselvallig vandaag, het is je vast niet ontgaan. Nee. Wat zon en wat buien door elkaar, een graad of 18. Lokaal wat onweer mogelijk vanavond. Morgen eerst droog, maar in de middag opnieuw buien, dan 18 graden.
1: Oké, dankjewel. En fijn dat je er bent. Voor mensen die zich afvragen waar Martijn is, moeten we het zeggen of niet? Wat zullen we doen?
2: Ja.
1: Ja, laten we maar zeggen. Hij heeft last van zijn kaak. Ja, nou ja, we kunnen het niet erger maken dan dat het is.
4: Ja, waar jij je mond niet kan houden, kan hij dat alleen maar. Ja. Maar inderdaad.
1: Ja, daarom hadden we hem heel graag hier in de studio gehad. Maar nou, het zit er niet in. Maar nou, heel veel sterkte, Martijn. Robin van de regie, die weet precies waar het stilstaat. Want het is best wel een beetje druk. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, ja zeker. We staan al 40 files op de A2 Utrecht Den Bosch. Bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Op de A12 Utrecht Den Haag staat tussen knooppunt Lunette en Nieuwerbrug. Een uur stil door een ongeluk. Nog maar 1 rijstrook is daar open. En op de A15 richting Rotterdam hebben we tussen de Botlektunnel en Rotterdam-IJsselmonde ook een uur file door een ongeluk met een vrachtwagen.
1: Nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij. En het nieuwe Net 5 TV-programma Wil je met me bouwen is deze week begonnen. Dus ook leuk nieuws voor jou als luisteraar. Hoor je tijdens dit programma Gijs op 10 een liedje waarin klusgeluid.

0: binnen een paar minuten.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: De Beter Pickabillies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruglever kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat.

0: Wat steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeal. Deze week, de Radio 10 staat op reiswijze.

0: Thijs Staverman en samen met Hanneke van Zessen.
1: Goedemiddag.
0: En de hele middagcrew.
2: Hallo.
0: Zitten wij lekker bij. En Leon. Zitten wij gezellig bij op de achterbank. En we rijden lekker met je mee totdat die vreselijke file is afgelopen. En ik heb mooi sportnieuws. Voor het eerst is een vrouw op het podium geëindigd bij een van de zwaarste ultramarathons. Ja, zeg ik het goed? Ultramarathons ter wereld. Dat is de Tour de Gance. Het staat bekend als de Tocht van de Reuzen. En het is een zware, lange afstands trail race. En die vindt plaats in Italië. De route is maar liefst 330 kilometer lang. En onderweg moeten de deelnemers enorm veel klimmen en dalen. Ja, ze krijgen maximaal 150 uur om de finish te halen. En Katharina Hartmund, die komt uit Duitsland, dat had je waarschijnlijk wel begrepen, die deed daar 67 uur, 10 minuten en 9 seconden over. En ze was daarmee niet alleen de snelste vrouw, maar eindigde zelfs als derde van alle deelnemers. Nou, dat is echt een wereldprestatie. Ja, en misschien nemen vrouwen binnenkort wel de hele wereld over.
3: En ze zeggen ook altijd, ja, als vrouwen de macht hebben, en dan zal er geen oorlog zijn. Nou, dat is gelul. En zeker weten, dan is er ook oorlog. He, het zal misschien lekkerder ruiken. Dat zou kunnen. En met van die kleine tankjes in pasteltinten. Die alleen maar vooruit kunnen. En met al die oorlogen die te laat beginnen. Want de camouflage is nog niet goed. He, de verkeerde afslag nemen. Verkeerde land binnenvallen.
4: Van disco tot diner. Gijs rijdt altijd met je mee.
1: Gijs.
4: Op 10.
1: Radio 10.

0: grapje was dat. Foreigner, die zong het in 1977. En ik krijg heel veel verbouwplaten binnen.
1: De Radio 10 verbouwplaat.
0: Op een of andere manier krijg ik via de Radio 10 app heel veel verbouwplaten. Dus het woord verbouwplaat binnen. En dat heeft te maken natuurlijk met de verbouwplaat die wij ook draaien. En die, ja, ik denk dat ik hem ook gehoord heb. Nick van der Gracht, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij bent een klusser, toevallig of niet?
2: Toevallig ben ik vandaag aan het klussen.
0: Je bent toevallig vandaag aan het klussen ook. En jij hebt ook het woord verbouwplaat naar mij toe gestuurd. Waarom?
2: Nou, ik ken dat wel gebruiken om te verbouwen.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar welke plaat was verbouwd dan?
2: Ik hoorde gebouwplaat en ik stuurde gebouwplaat.
0: Ja, nou, het was Mel en Kim, want die hoorde je voor Respectable. En die was volledig verbouwd. En toen dacht je van, nou, ik ga even een appje sturen. Nou, ik heb heel goed nieuws voor je. €250 aan klustergoed is voor jou!
2: Ja, prachtig. Dat is lekker, hè?
0: Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het klussen vandaag?
2: Op het moment heb ik de betonvloer gestort.
0: Ja.
2: Ik ben nu de bekisting weer eraf aan het halen.
0: Oké. Nou, ik hoop dat het droog is.
2: Dus voorlopig, ja, het is nu nog droog.
0: Oh, het is
2: nu
0: nog droog. Het is nu nog droog. Oké, Nick, van harte gefeliciteerd. €250 aan klustergoed krijg je. En vanavond is Wil je met me bouwen weer op tv te zien om 8:30 bij Net 5. Fijne middag, hè?
2: Ja, dankjewel, hè.
0: Ja, hij is helemaal beduust ervan. Nou, dat kan ik me ook wel goed voorstellen, want €250 is niet niks. En elke dag geven we het in dit programma weg bij Gijs op 10. En straks hebben we ook het nieuws. Hanneke, wat zit erin?
3: Meer over het social media verbod voor kinderen in Europa. En ik heb het juice over Sinterklaas.
0: Je hebt juice over Sinterklaas?
3: Ja, tea.
0: Oké, dat hoor je zo en dit hoor je ook zo.

0: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
0: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Ja, goedemiddag. Het is wisselvallig. Zon, buien, wolken, 18 graden. Morgen, of vanavond kans op regen. Morgen start ze droog met 18 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A12 Utrecht-Den Haag. Daar sta je tussen knooppunt Lunetten en Nieuwerbrug een uur stil door bergingswerkzaamheden die waarschijnlijk tot 17:45 gaan duren. Op de A16 richting Rotterdam heb je tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging. En op de A28 Utrecht-Zwolle is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel heb je nog tussen Maarn en Amersfoort-Vathorst drie kwartier vertraging.
13: Ik heb een verrassing voor je.
14: Oh?
13: Wij gaan straks bellen met Victor.
14: Wat?
13: Ja, Victor Verhulst.
14: De Victor
13: Verhulst. Ja, de Victor Verhulst. Daar gaan we zo mee bellen. Hij gaat in de voetsporen treden van zijn vader Gert. En dat is een bijzonder verhaal, want Samson en Gert, ja, heel veel kinderen hebben daar in de afgelopen 30 jaar brieven naar gestuurd. Alleen heel veel van die brieven zijn gewoon niet geopend. Ja, ik zou het heel lullig vinden, maar goed.
14: Mijn hartje is een klein beetje gebroken dat mijn briefje niet is geopend, maar oké. Okay. Toch leuk.
13: Wat had je geschreven dan? Daar ben ik wel benieuwd naar.
14: Hallo! Lieve Samson. Ja, ik kijk elke dag.
13: Niet zo zeuren, want je hebt meneer Spaghetti heb je gesproken. Dat dus dat was ook heel bijzonder. 2:05, inmiddels hoog tijd voor het nieuws. Hanneke van Zessen, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Bijna alle passagiers van de bus die vorige week in Zwitserland verongelukten zijn weer terug in Nederland. 4 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. En die reizen waarschijnlijk morgen terug. Europa wil een social media verbod voor kinderen tot 13. Daarna zouden ze alleen beperkte accounts mogen krijgen, aangemaakt door de ouders. En vanaf 15 mogen kinderen dan pas een eigen account. Om het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel te ontlasten gaat Nijmegen ruim 400 vluchtelingen opvangen. Is plek tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen op het terrein.
13: Oké, nou, heel nu ben ik toch wel heel benieuwd. Want je zei net tee over Sinterklaas. Hmm. Maar dat is een hele moderne vorm om juice aan te kondigen,
15: speel de tee inderdaad.
13: Ik ben niet zo hip hoor.
15: Dat geeft ook helemaal niet.
13: Wat ouder.
15: De vraag is, gaat Sinterklaas inderdaad een ander gezicht krijgen? Het Instagram-account... Sint-Talk, die wist eerder al te melden via een spion bij de NTR...
13: Ja.
15: Dat Stefan de Wallen mee zou, dat hij ermee zou willen stoppen. En die omroep, de NTR, die het Sinterklaasjournaal maakt... die ontkent het niet en die zegt nu binnenkort met een verklaring te komen.
13: Oh.
15: De opvolger van de Wallen, die sinds 2011 de rol op zich neemt... dat zou dan... Daan Schuurmans.
13: Daan Schuurmans?
15: Ja.
13: Oh. Ja. Nou, het verbaast mij sowieso dat er iemand anders in, het, in de gedaante van Sinterklaas... want Sinterklaas is voor mij gewoon altijd Sinterklaas.
14: Ja.
13: En ik bedoel dat, maar je bedoelt de hulp Sinterklaas, die heel dicht bij hem staat... die zou dan door Daan Schuurmans worden vertolken.
15: Ja, ja.
13: Maar Daan Schuurmans, dat is, die is toch veel te jong daarvoor, of niet?
14: Krijg je wel een mooi verhaal, denk ik.
13: Dat is wel waar, ja.
14: Krijg je helemaal, oh, en hier vroeger ben ik ook een keer geweest.
13: Ja, dan stapt hij dus in de wereld van Sinterklaas... en dan stapt hij daar ook weer uit. Dat doet hij.
15: Maar we zijn wel met z'n allen natuurlijk gehecht aan, hè, aan onze eigen Sinterklaas. Ik heb even een paar stemmetjes op een rijtje gezet. Even kijken of jullie ze
13: hulp Sinterklaas,
15: herkennen.
13: Hè, ja, hulp
15: zeker. Hier de eerste.
16: Ja. Je hebt al iets in je schoentje gehad, hè? Wat was het ook weer?
17: Kopjes.
16: Kopjes?
17: Ja.
16: En kleintjes?
17: Ja.
16: En serviesje, hè? Oh, ja. Weet je nog? Weet jullie nog?
15: Ja, je moet je diep voor in je geheugen.
13: Ik wil net zeggen, ja, dit is wel een hulp Sinterklaas uit de jaren 50.
15: Dat zou moeten kunnen weten, hoor.
13: Want omdat ik in de jaren 50 gewoon op deze
15: wereld
13: dat is niet zo.
15: Je hebt hier waarschijnlijk naar gekeken.
13: Bram van de Vlucht.
15: Nee, het was Dick Sinterklaas daarvoor. Adrie van Oorschot.
13: Adrie van Oorschot. Nooit van gehoord, sorry. Sorry, Adrie.
15: Nog eentje.
13: Waren er twee voor hem, hè? Sorry.
18: Ik heb me laten vertellen dat Sinterklaas tegenwoordig gemolesteerd
14: wordt. Hans? Nee. Ja?
13: Is dit Hans Steeuw uit...
15: Nee.
14: Was het niet de vieze Sinterklaas?
15: Nee.
14: Dit is Robert en Brink.
19: Dat was het weer gezellig, hè. Maar ik moet er weer vandoor, want...
13: Dit is Bram van de Vlucht.
19: Oh, ja.
13: Dit is Bram.
19: Ja. Ik ga terug naar Spanje.
15: Ja, dit was Bram. En inderdaad, je had het goed, Robert. Het was Robert en Brink misschien wel mijn favoriete Sinterklaas, toch?
13: En die de hele tijd...

0: 12, Rock and Roll en Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. 13 minuten over 4:30. En er was ooit een tijd waarin je niet een appje stuurde als je iets kwijt wilde aan je grote held. Nee, dan, vroeger pakte je gewoon pen en papier. En verstuurde je gewoon een brief naar Dorpstraat 101. Honderden brieven, tekeningen, foto's en verhalen kwamen altijd binnen bij Samson en Gert. En het bijzondere is, sommige van die onbeantwoorde brieven komen nu 30 jaar later alsnog tot leven.
1: Stavermans Shownieuws.
0: Ja, en de Pieter Post die het hele land doorkruist om al die brieven retour afzender af te leveren, is een man die vroeger iedereen op het schoolplein jaloers maakte. Omdat zijn vader, Gert, de hond Samson wel heel erg goed kende. Victor Verhulst. Victor, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je rijdt over een weg in België, hoor ik. Met wat hobbels en kuiltjes.
2: Ja, sorry daarvoor.
0: Ja, nee, geen probleem. En, ben je nu op pad? Heeft jouw vader gevraagd om op pad te gaan ook?
2: Nee, ik ben onderweg, maar ik ben niet onderweg

0: Dat is ongelooflijk. Dus we zijn een tijdje geleden op het archief op Studio 100. En mag je echt letterlijk voorstellen, gebotst op allemaal dozen met nog duizenden brieven in die ooit aan Samson en Gert geschreven geweest zijn.
1: Ja.
0: En het bleek tot onze verbazing dat die allemaal nog heel mooi bewaard gebleven waren. En toen dachten we, hier moeten we iets mee doen. En we zijn heel veel van die mensen terug gaan opzoeken. We zijn 30 jaar later natuurlijk, dus we zijn gaan kijken hoe gaat het nu met die mensen.
1: Mm-hmm.
0: 30 jaar nadat ze zo'n brief hebben verstuurd. En ja, het leuke was dat we echt heel veel verschillende mensen hebben mogen ontmoeten. We hebben heel veel verschillende soorten verhalen kunnen rapen. Natuurlijk ook soms iets minder leuke verhalen, maar ook heel veel leuke verhalen.
1: Ja.
0: En de variatie maakte het bijzonder leuk.
1: Maar hoe reageren mensen als na 30 jaar er een brief wordt opengemaakt? Dus eigenlijk dat die 30 jaar niet is bekeken. En je komt daarna, ga je naar die mensen toe. Hoe reageren ze dan?
0: Ik was in het begin best zenuwachtig, want ik heb normaal een beetje, vind ik normaal angstig om aan te bellen bij vreemde mensen die ik ken, dus dat had ik nu ook.
1: Uh-huh.
0: Maar ik kwam er al heel snel achter dat eigenlijk iedereen heel enthousiast was om die brief terug te krijgen. En vooral de ouders van de kinderen, die we ook heel vaak ontmoet hebben, die werden altijd heel emotioneel, omdat ze zoiets hadden van, wauw, de tijd is toch heel snel voorbij gegaan. Er waren ook wel heel veel kinderen die niet meer precies wisten wat ze hadden geschreven toen. Ook wel een vage herinnering van, we hebben een brief geschreven, maar ook die vonden het natuurlijk heel leuk om even terug naar hun kindertijd gecatapulteerd te worden.
1: En vonden ze het leuk om jou te zien of wilden ze liever je vader zien?
0: Nee, dat weet ik niet. Ze deden tegen mij toch alsof dat ze veel leuk
1: vonden. Oh ja, je had het idee dat je wel welkom was.
0: Ja, en ik heb het idee voor mezelf zo gehouden. Dus,
1: ja, nou, heel goed. En welk verhaal heeft de meeste indruk een beetje op je gemaakt?
0: Ja, zoals ik er net al zei, we natuurlijk ook niet altijd elk verhaal heeft een even mooie afloop gekend. Dus we hebben ook heel veel mensen ontmoet die ondertussen iemand verloren zijn, geraakt doorheen de jaren. Of briefschrijvers zelf die er helaas niet meer zijn. En
1: Ik
0: moet wel zeggen, dat laat toch wel een indruk na als je zoiets, zoiets geconfronteerd wordt.
1: Ja. En nou begreep ik ook dat jullie naar het, of dat jij dan naar het oude originele Samson en Gert huis bent geweest. Dat wordt gewoon bewoond, maar het is nu ook een soort bedevaartsoord, hè?
0: Ja, klopt. En de dame die er woont, Lutgarde, die is in de 80 jaar, als ik het goed heb. En die vindt het heel fijn om, het is nu geen oproep om massaal naar de huis toe te gaan, maar die vindt het altijd heel fijn om fans van vroeger te ontvangen. En ze heeft ook aan het raam een Samsung knuffel gezet, dus daar loop je het natuurlijk zelf een klein beetje uit.
1: Ja.
0: Dat was wel bijzonder, omdat vroeger dachten alle kinderen op school dat ik daar effectief woonde. En het was voor mij de eerste keer dat ik er echt binnen ging en dat was ook wel bijzonder.
1: Ja. Maar kreeg je dan zelf ook een soort kippenvel? Want ja, dit was het ouderlijk huis van vroeger dan, wat eigenlijk niet bestond.
0: Ja, ik schrok, want het huis zag er helemaal anders uit van binnen dan op televisie. Dus dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ze heeft het
0: wel. Dat was wel speciaal, ja. Het is daar natuurlijk ook allemaal begonnen voor mijn vader. En dat deed wel iets, ja.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Ik wens je sowieso een goede reis. Met, de brieven die zijn dus nu allemaal bekeken en teruggebracht. Het is allemaal te zien op Videoland. Brieven aan Samson met Victor Verhulst. Victor, rij voorzichtig en dankjewel.
0: Ja, sowieso. Jullie bedankt.

0: Ik weet het wel. Ik weet het wel. Ik weet wel dat de zomer een klein beetje voorbij is, maar toch niet helemaal. Daarom halen we de zomer toch weer een beetje terug met zomerse muziek van onder andere Cyril en Stammeling in uit 2024. En daarvoor Casey and the Sunshine Band. Dat is ook wel een zomerplaat hoor. And that's the way I like it. En je hoort het natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Het volgende uur dan gaan we lekker jouw werkdag afsluiten. En we gaan ook de top 4040 seconden spelen. En we hebben het nieuws natuurlijk. Hanneke van Zessen. Wat zit erin?
1: De mooiste uitspraken verzameld uit politieke beschouwingen vandaag.
0: Oh, ja. Hoe lang zijn we daarmee bezig?
1: Hoe lang heb ik?
0: Niet zo heel lang.
1: Okay. Dus ik zal het kort houden.
0: Ik ben benieuwd.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: as business.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: nemen die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Goedemiddag, nog 10 seconden wachten. Dan is het exact 5 uur. Tenminste, hoogtijd voor het Radio 10 Nieuws. Met vandaag Hanneke van Zessen. Ben je er nog, Hanneke? Of,
6: hallo, ja.
5: Wat gebeurde er? Lacht er iets? Wat is er aan de hand?
6: Oh, ja. Ik zat nog steeds in die algemene beschouwingen natuurlijk.
5: Oh, dat is nu druk aan de gang, hè?
6: Dat is aan de gang. En dat is voor ons... Ja, er gebeurt natuurlijk daar veel. Dus ik heb er een bericht over. Het is natuurlijk de dag waarop de Prinsjesdagplannen worden besproken. Over de inhoud is het eigenlijk nog maar weinig gegaan. Omdat er eerst een grote kwestie opgelost moet worden. Met welke partijen, links of rechts, denkt het kabinet een meerderheid te halen? Dat zegt ook Jesse Klaver van Pro.
7: Omdat het kabinet het niet eens is over de richting van dit land, legt u de verantwoordelijkheid bij de oppositie. Gaan we nog doen ook, gaan we met elkaar praten. Maar het einde van het liedje is dat het muur en muur vast zit.
6: En even later vraagt PVV-leider Geert Wilders om het opsporen en uitzetten van illegalen in ons land. Precies zoals Amerika dat doet.
8: Nederland heeft een stevige opsporingsorganisatie nodig, zoals de Amerikaanse Immigration and Customs Enforcement, oftewel ICE.
6: Die dienst is omstreden omdat ICE-medewerkers vaak grof geweld gebruiken. Wilders vindt het tijd voor massadeportaties en het terugsturen van Syriërs en Oekraïners. In Rotterdam staat de Syriër voor de rechter omdat hij een hoge functie zou hebben gehad bij terreurorganisatie IS. Volgens justitie hielp hij in Syrië mee bij het plegen van zware geweldsmisdrijven, voordat hij in 2019 bij ons asiel aanvroeg en in Arkel ging wonen bij Gorkum. Er is 17 jaar cel geëist. De stad Utrecht heeft een nieuwe snelwegblokkade van klimaatactivisten komend weekend verboden. De activisten willen zaterdag de A12 blokkeren. Van een verbod hebben ze tot nu toe steeds weinig aangetrokken. Van Utrecht mag het klimaatprotest wel op het Domplein. En de sporttas staat klaar, de reservering is gemaakt, maar toch zeg je de les af. Onderzoekers hebben miljoenen reserveringen gekeken bij een sportschool om te kijken hoeveel procent uiteindelijk niet opkwam dagen. Zo'n 30% had zich ingeschreven, maar bleef thuis. Ja. Vooral jongeren onder de 20 en ouderen boven de 65... die bleven thuis na reservering. Onderzoekers denken dat mensen gemotiveerder kunnen worden door een herinneringsbericht op hun telefoon of een financiële beloning als ze een tijd lang wel komen sporten.
5: Oh, dat de sportschool jou gaat betalen.
6: Ja,
5: dat is grappig. Je moet gewoon doen.
6: Niemand
5: vindt het leuk om naar een sportschool toe te gaan, maar het is gewoon veel voor. Als je er eenmaal bent, dan ga je er gewoon voor.
6: Het gevoel achteraf, dat is het.
5: Ja. Ik snap het.
6: Het weer, het is 18 graden vandaag, maar morgen wordt het ook 18 graden. Dan buien, alleen in de ochtend vooral droog. En 's middags dus parapluutje mee.
5: Ja. Nou, hartstikke goed, dankjewel. Je kan weer de nabeschouwing in.
6: Ja, ik zet de uitzending weer even uit.
5: Ik piep je wel weer op.
6: Het
5: is geen enkel probleem. Nou, we hadden het net over sportscholen. Dat is een klein stapje naar de Robin van de regie.
9: Ja, die komt ook nooit in de sportschool.
5: Nee, die komt ook nooit. Dat wil ik net zeggen. Waar staan de files?
9: Op heel veel plekken. Op de A4 richting Rotterdam bijvoorbeeld. Een half uur vertraging door een ongeluk tussen Hoogmade en Den Hoorn. Op de A12 richting Den Haag sta je tussen Houten-Oost en Nieuwerbrug 2 uur stil door de nasleep van een flink ongeluk. Maar 1 rijstrook is daar open, waarschijnlijk nog tot 17:45 vanavond. Ook richting Utrecht flink druk op de A12. Een half uur file tussen Reeuwijk en Woerden door een autobrand. En op de A58 Eindhoven-Tilburg heb je een half uur file tussen Best en Moergestel.
5: Oké, nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij deze hele file en kom veilig thuis. En maak je niet te druk. Ik ga in ieder geval zo direct jouw werkdag afsluiten. Dat doe ik met Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
12: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/immigration-and-customs.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi. Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
14: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
15: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
14: Maar die prachtige kleding dan?
15: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
20: Lekkere van Albert Heijn.
18: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
23: Echt lekker.
22: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
26: Zeg het!
25: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
27: Deze week, de Radio 10 staat op.

Jongens, het is overigens laat. Heb je nou een hele tijd moeten... Het is maar 2 minuutjes. 7 minuten over 5. En dat betekent... Zeker, als je dit hoort, is ook jouw werkdag voorbij.

A12 heb je ruim 2 uur file tussen Houten en Nieuwebrug. 2 uur file. Nou, heel veel sterkte daar. Max Verstappen, ja, die staat nooit in de file. Die gaat vanavond racen tegen 100 tegenstanders. En één van die 100 is verslaggever van de Limburger Jackie Martens. En ik ga hem zo bellen tijdens zijn voorbereidingen en hoe het met hem gaat.

0: Als die ook nog wel eens met Marco Borsato een hit heeft gemaakt. Breathe In, Breathe Out was een hit in 2005. En George Michael en Queen. En je mag het eigenlijk niet zeggen, maar dit is nog beter dan het origineel zelf. Somebody to Love uit 1993. En die staat volgens mij ook hoger dan het origineel in de top 4000. Als je net hebt ingeschakeld, het is 20 minuten over 5. Vanavond is er geen 1 tegen 100, maar Max versus 100. Max Verstappen gaat terug naar zijn eerste liefde. En dat is de kart.
1: Studio Staverman.
0: Viervoudig Formule 1 wereldkampioen gaat de uitdaging aan en neemt het op tegen maar liefst 100 tegenstanders op het circuit van Silverstone in het Verenigd Koninkrijk. Daar hangt een speciale voorwaarde aan vast. De Nederlander moet namelijk helemaal achteraan beginnen om zich vervolgens naar voren te werken en de race te winnen. En een van die 100 die het opnemen tegen Max is Jackie Martens, oftewel Jack Martens, verslaggever van de Limburger. Jackie, goedemiddag.
2: Hi guys, goedemiddag.
0: Goedemiddag, dit is een droom die uitkomt, hè, denk ik.
2: Nou ja, ik ben een enorme fan van autosport, mijn hele leven eigenlijk al. Dus ja, dit is het, dat je er tegen Max Verstappen mag ook opnemen, ja, ongelooflijk.
0: Ja, maar dan op de kart, of in de kart, dat is volgens mij nog een stapje moeilijker, want daar is hij in begonnen, toch?
2: Ja, daar is hij in begonnen. Nou, ik ben blij dat we het in de kart tegen hem op moeten nemen, want in de Formule 1-auto dan was het denk ik al maar één bocht afgelopen geweest.
0: Ja, wat is jouw startpositie?
2: Dat moet nog bepaald worden, dus we gaan vandaag kwalificeren. Maar gisteren hebben we wel een aantal sessies gehad. Mm-hmm. Een aantal races ook. En dat zag er eigenlijk heel goed uit. Ik was de snelste van de dag. 3/10 sneller ook dan bijvoorbeeld Alvin Limblad. Snelste rondetijd. Die rijdt ook in de Formule 1.
0: Oké. Okay.
2: Dus laat ik het zo zeggen, het is veelbelovend. Maar we rijden vandaag wel op een ander circuit. Althans, een verlengde versie daarvan. Het is wel makkelijker voor de chaser ten opzichte van gisteren.
0: Ja, ja. En wat ik net zei, hij heeft dus 30 rondjes de tijd om nummer 1 te worden. Hij moet steeds iemand inhalen. Wat gebeurt er met iemand die inhaalt? Wat gaat er dan met diegene gebeuren?
2: Ja, die is klaar. Die wordt geëlimineerd. Dus okay. Die moet dan ook gewoon binnenkomen. Die mag dan niet meer. Die komt gewoon binnen en ja, die mag dan de rest van de race op een livestream bekijken.
0: Hoe is jouw kartervaring?
2: Nou, ik heb als klein jongetje tot ongeveer mijn 10e heb ik gekart. En dat was dan 1 keer per maand, 1 keer in de 2 maanden op de Krabben van Genk. Waar Max eigenlijk ook is begonnen.
0: Ja.
2: Maar dat was vooral hobbymatig, want wij hadden eigenlijk niet het geld om er mee te doen. Maar het was wel heel snel. Als we dan aan het trainen waren, en dan had ik, ja, je moet je voorstellen, ik had dan een racepak van een vriendje gekregen dat 3 maten te groot was. En dat gold ook voor de schoenen. Ja. Want we hadden echt gewoon heel weinig geld. Mijn vader is fietsmaker.
0: Ja.
2: Maar dan reed ik wel gewoon met die wedstrijdjongens, kon ik mee over. En als klein jongetje sta je er eigenlijk niet bij stil, weet je wel, dat je misschien wel heel veel talent hebt. Mm-hmm. Maar ik had hem gisteren aan de telefoon. Ik zei, pa, ik zeg, we hadden daar misschien toch iets meer mee moeten doen.
0: Ja. Ja, dat snap ik. Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, goed. Nou ja. Maar je lust Max wel rauw, hè? Toch?
2: Nou ja, weet je, we kennen elkaar natuurlijk een beetje. Omdat ik in de Formule 1 werk als verslaggever. Mm-hmm. En ik sprak Max afgelopen zaterdag ook. Ik zeg, Max, als ik nou win woensdag,
0: ja,
2: ben
0: dan?
2: Je dan teleurgesteld? En hij kijkt mij aan alsof die water ziet branden. En hij zegt zoiets van, ja, die gozer die spoort niet. En je ziet het vuur in zijn ogen. Zo van, ja, vriend, als jij voor me zit, dan ga je de hek in.
0: Ja. Maar dit is een soort, hoe noem je dat, een soort showdown van tevoren. Wat je ook bij bokswedstrijden doet, toch?
2: Ja, dat is het wel een beetje, ja. Ik zie natuurlijk meer vragen in de media erover. Ik weet, Max die gaat echt met het mes tussen de tanden tekeer.
0: Mm-hmm.
2: En die zal het echt niet nalaten om je, waar het kan, ergens aan de kant te duwen.
0: Ja.
2: Binnen de perken natuurlijk, want er is ook een wedstrijdleiding. En die grijpt echt wel in op het moment dat er dingen worden gedaan die niet helemaal door de beugel kunnen.
0: Ja.
2: Maar het is gewoon een fantastisch evenement als ikzelf. En enorm dankbaar dat ik hier bij aanwezig mag zijn.
0: Ja. Maar ga je hetzelfde doen als Max? Ga je me gewoon afbeuken?
2: Nee, ik ga Max zeker niet eraf beuken. Maar ik ga er wel alles aan doen om zo lang mogelijk voor hem te blijven. En
0: ja.
2: Nou ja, wie weet, om vanavond wel. Het zou geweldig zijn natuurlijk als hij het probleem mij moet uitreiken vanavond. Dan ga ik hier mee naar Limburg.
0: Nou, als dat zo is, mag je morgen dan weer bellen?
2: Ja, zeker. Jij mag hem bellen.
0: Vanavond om 7 uur staat de race Max versus 100. Het is live te zien via Disney+. Jack Martens, oftewel Jackie Martens, dankjewel. Veel toi-toi-toi vanavond.
2: Jo, dank je. Hoi.

0: Michael Zambello, die deed het wel. Het was Maniac. En het was natuurlijk van die geweldige dansfilm. Weet je het nog, Anneke? Oh,
1: Don't put baby in the corner.
0: Baby in the corner? Oh, dat moet ik zelf
1: Dirty Dancing?
0: Nee, het was ook niet Dirty Dancing, nee. Oké, okay. Nou, je kan het even opzoeken. Flashdance was het.
1: Oh, tuurlijk.
0: Tenminste, dat dacht ik, dat het van Flashdance was. Michael Zambello en Maniac moeten wel altijd het goede antwoord in mijn hoofd hebben als ik iets aan jou vraag natuurlijk. Wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, er is opnieuw een brug die het helemaal niet gaat redden tot het eind van het jaar. Oh. En de kinderpostzegels worden weer verkocht. Maar ja, wat voor verkoper was jij?
0: Oh, dat ga ik je zo precies vertellen.
1: Oh.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus. Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis. De vriendelijke specialist. DA.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Youfone.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
2: Kippie. Ja, goedemiddag. Het is 18 graden buiten met een mix tussen wolken, zon en buien. Vanavond in het oosten en noorden nog wat buien. Morgen begint droog met 18 graden. En waar staan de files? Want het was net hartstikke druk. Ik ben benieuwd hoe het nu is. Robin van der Gie, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, vooral in Zuid-Holland en in Utrecht. En, die A12-file, die hele lange file richting Den Haag.
2: Daar is twee uur, hè? Was
3: ja, zeker. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar wel nog steeds twee uur bijna tussen Bunnik en Nieuwerbrug. Ook op de A15 richting Gorkum sta je een half uur in de file tussen Spijkenisse en Alblasserdam. En op de A35 Almelo-Enschede sta je tussen Almelo-Zuid en Bornewest een half uur stil. Ook daar door een ongeluk.
2: Oké, nou heel veel sterkte. Kom veilig thuis en maak je niet te druk. Hè? Dat is ook wel heel belangrijk. Want ja.

0: Kun je 100 euro aan thuisbezorgd goed winnen, dat is wel lekker. Maar eerst het nieuws, Hanneke van Zessen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, opnieuw problemen met een brug. Er zijn scheuren ontdekt in de belangrijkste brug richting de Rotterdamse Maasvlakte. De Rijkswaterstaat grijpt direct in, rijstroken worden gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. Er waren al stukken uit het concept gelekt, maar nu wordt ook de eerste versie van de begroting gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Minister Heijnen van Financiën wilde dat eigenlijk niet, maar doet het nu toch. Bij rellen op het Malieveld in Den Haag zijn vanmiddag 2 mensen opgepakt. Het zijn aanhangers van de oud-president van Kosovo. Ze sloegen aan het rellen omdat hij is veroordeeld voor oorlogsmisdaden.
0: In 25 jaar hè, heeft hij gekregen. Ja.
1: Ja, er werd ook door de politie een waterkanon en pepperspray ingezet.
0: Okay,
1: en die deurbel natuurlijk, die gaat overvloedig rinkelen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat gaat gebeuren. Ja. Daar staat er. Kun je meteen kijken open? Waar die in staat?
2: Dat is allemaal juist, denk ik.
0: Goed.
1: De kinderpostzegels.
0: Ja,
1: de ze mogen gekocht worden.
0: Kan dat vanaf vandaag weer of vanaf morgen?
1: De kinderen mogen officieel vanaf vandaag verkopen. Maar, ik moet eerlijk zeggen, bij ons in de buurt liepen ze de afgelopen dagen al rond. Want ze zijn bij ons vorige week op school al uitgedeeld.
0: Maar zijn dat niet illegale kinderpostzegels dan?
1: Oké. Ik woon wel in Utrecht, maar ik weet niet hoe crimineel het daar is.
0: Nou ja, nee, dat heeft niks met crimineel te maken. Maar dat ze denken, jij hebt tegenwoordig van die kleurenprinters, kun je ze zo mooi printen, ga je gewoon kinderpostzegels.
1: Volgens mij waren het gewoon kinderen die niet konden wachten op het officiële startmoment. Dat was vandaag.
0: Okay.
1: Maar we versturen natuurlijk wel minder post. Dus Hart van Nederland vroeg aan de organisatie of kinderpostzegels nog eigenlijk wel van deze tijd zijn.
3: Er worden nog steeds heel veel postzegels verkocht. Maar ook al jaren heel veel andere dingen. En er wordt ook veel aan de deur gedoneerd. Maar we zijn ook met PostNL in gesprek over de veranderende postmarkt en wat dat betekent voor wat we volgend jaar of de jaren daarna aan de deur allemaal aan gaan bieden.
1: Ja.
0: Maar wat kun je nog meer gaan aanbieden dan naast de kinderpostzegels? Vroeger had je dus ook kaarten, toch? Had je ook van die aanzichtkaarten?
1: Nou, dat had nog enigszins met post te maken. Maar je hebt nu ook pleisters.
2: Tasjes. Ja, pleisters hebben wij ook ieder jaar.
1: Knuffeltjes.
0: Pleisters.
2: Ja, en dan staat de ouw op. Of niet zo'n pijn.
0: Maar wilt u kinderpleisters kopen?
2: Nee, de vraag is voor postzegels. Maar dan kun je ook pleisters nemen of tasjes.
1: Oh, ja, ze zijn er zoetjes aan al aan het uitbreiden.
0: Ja. Ja, ja. Maar dat is logisch, want als er niet zoveel post meer verstuurd wordt. Ja, er moet toch iets. Want ik vond het namelijk hartstikke leuk om kinderpostzegels te verkopen.
1: Ja, dat was precies mijn vraag. Ik dacht, wat voor verkoper waren je? Want we hebben allemaal, denk ik, hier in de studio wel. En luisteraars natuurlijk ook. Iedereen heeft dat wel gedaan.
0: Maar wacht, Robin, hoe deed jij dat? Hoe ging jij kinderpostzegels?
4: Ik was de beste van de klas, althans, dat wilde ik graag worden.
0: Ja, dat wilde
4: dus ik ging langs allerlei deuren. Maar ook de deuren waar ik eigenlijk niet mocht komen. Want iedereen had zo zijn eigen afgesproken gebiedje.
1: Oh,
4: dus ik kreeg ook wel eens. Je had dan verschillende inzamelingsacties en dergelijke. Weer de kinderpostzegels verkocht. Maar er was één deur waar ik aanbelde. En er werd open gedaan. En er werd niet eens. Oh ja, hier, alsjeblieft. En ik kreeg €5 van iemand die helemaal niet door had dat ik kinderpostzegels kwam verkopen.
0: En je hebt maar geen postzegel verkocht. Je hebt gewoon €5.
4: Dus ik dacht, dit telt niet. Dus dan mag ik hem zelf houden.
0: Oh, wat goed.
1: Je hebt jezelf uitbetaald.
4: Eigenlijk wel.
0: Ik had vroeger kinderpostzegels en ik wilde ook de beste van de klas worden. En hoe ik dat deed, maar ik deed het een beetje cheeky. Zo van, mevrouwtje, als u 10 of 20 van die zegels koopt, krijgt u van mij een pak.

2040 seconden. 40 seconden krijg je de tijd om 10 nummers te herkennen. Dat mag de titel, dat mag de artiest zijn, het mag ook alle twee. Maar je moet het 10 herkennen in 40 seconden tijd. Dan kun je €100 aan thuisbezorgdegoed winnen. En als jij het aandurft om met mij mee te spellen, dan heb ik een kwalificatievraag voor je. Ik draaide net muziek van Whitney Houston. Hoe heet de bekende film waarin zij acteerde en de soundtrack verzorgde? En waar later een musical van werd gemaakt? Nou, heb je al...

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, je mag meedoen.
1: Nou, superleuk.
0: Nou, leuk hè, want hoe heet die bekende film waarin Whitney Houston speelde en de soundtrack verzorgde?
1: The Bodyguard.
0: Nou, The Bodyguard was niet heel moeilijk hè.
1: Nee.
0: De drempel ligt laag. Maar ja. voor het spel zelf ligt de drempel weer hoog. Want je krijgt 40 seconden de tijd, Kiara, om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Je mag het alle twee doen, maar soms dan duurt dat wat te lang. En dat zou zonde zijn, want dan gaat het van de tijd af. Als je niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je het fragment doorlopen, dan weet je ook dat het fout is.
1: Oké, helemaal goed.
0: En als je het goed doet, heb je 100 euro te pakken. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen of artiesten te herkennen. Nou, moet het doen zijn, toch?
1: We gaan ervoor.
0: Ja, ben je helemaal alleen? Moet je het helemaal alleen doen of niet?
1: Nee, ik heb ook nog wel backup.
0: Je hebt ook backup. Oké, nou. Ik heb ook wat backup voor je, maar we mogen niks voorzeggen. De hele middag, crew!
2: Hallo!
1: Hey.
0: Wij zitten gewoon. Wij zitten hier nog steeds. We zitten nog steeds bij je op de achterbank. En we leven met je mee. We mogen. Ja, we doen in ons hoofd met je mee. Maar we zeggen niks voor natuurlijk. Dat snap je natuurlijk
1: wel. Dat snap ik.
0: Zullen we gaan beginnen, Kiara?
1: Ja, helemaal goed.
0: Nou, gaan we dat doen. Hier is fragment nummer 1.
1: Whitney Houston.
0: Heel goed. Hier is nummer 2.
1: Liefdesliedjes.
0: Ja, precies. Ja, soms zingen ze het, hè. Soms is het allemaal zo ingewikkeld. Ja. Niet.

0: Van wie waren dat allemaal?
1: Mijn ouders.
0: Oh, je had twee ouders. Oké, okay, nou dat is heel goed.
2: Ja,
0: heb je wat verschillende generaties die mee kunnen denken? Dat is wel lekker natuurlijk.
1: Ja, precies. Mogen heb... zit ook nog op de bank.
0: Dus... Oh, nou dan heb je vier verschillende generaties. Wat heerlijk. Ik heb er nog één.
1: Chameleon,
0: maakt niet uit. Dat is goed, de Culture Club. Vier hebben jullie er nu gedaan. Je moet er nog zes. En nog 29 seconden heb je over. En dit is de volgende.
1: As it was
0: van Harry Styles. Ja, dat is, valt in jou geen. Hoe oud ben je, Kiara?
1: Ik ben 25.
0: 25, nou, dan valt Harry Styles in jouw categorie. Ik heb er nog eentje, ja. Let op.
1: Supremes.
0: The Supremes, heel goed, met Diana Ross en Stop in the Name of Love. Let op, want hier is het volgende fragment.
1: Queen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: We will rock you.
0: Nou, gaat lekker hè dit?
1: Ja, dat gaat
0: ja,
1: goed.
0: Ja, je hebt er al zeven, of jullie hebben er al zeven geraden. Je moet er nog 23 seconden heb je nog daarvoor over. En hier is het volgende fragment. All right, stop.
1: Collaborate
0: and listen.
1: Informer.
0: Oh nee,
1: Ice Ice Baby.
0: Ja, ja, ja, precies, ja. Ice Ice Baby, Informer. Dat was van iemand anders.
1: Dat is de andere, ja.
0: Ja, dat is die andere. Even kijken hoor. Oké. Okay. Ice Ice Baby, ik weet niet zo goed waar die tussen staat. Maar hij staat in ieder geval in. Ik heb er nog één.
1: Blame it on the boogie.
0: Ja, van...
1: De Jacksons.
0: Ja, de Jacksons. Nee, dat is heel goed. Het had niet gehoeven hoor, want Blame It on the Boogie was al genoeg geweest. 9 heb je er. 1 moet je er nog. 12 seconden heb je daar nog voor over. Nou, dit wordt een eitje. Dit is de laatste.
1: Oh, pas.
0: Oh, jeetje. Oh. En weet niemand dat in de kamer?
1: Fly Like an Eagle?
0: Ja, Fly Like an Eagle, ja. Het is wat laat, maar dat is wel goed. Ja, Steve Miller Band. Ja. Oh, oké. Nog 8 seconden over. Is dit dan de
1: die
0: laatste?
1: Was wel lastig.

0: een beetje... En ze heet Duffy. Nou, dat klopt heel goed. Mercy Duffy. Van Duffy. Ja. Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Ja, en Chiara, 100 euro aan thuisbezorgd goed. Het komt zo snel mogelijk naar je toe. Dat kun je in Rotterdam kun je dat helemaal stuk slaan natuurlijk. Dat is heel fijn. Wat gaan jullie bestellen vanavond?
1: Ja, vanavond heeft mijn moeder al gekookt, maar binnenkort okay. Gaan we lekker sushi eten.
0: Ga je lekker sushi eten? Nou, dat kan lekker met z'n vier of met z'n vijf. Geniet er in ieder geval van. En ik vond het hartstikke leuk dat jullie meededen. Fijne avond, hè? Ja.
1: Heel erg bedankt. Fijne avond.
0: Doei!
1: Doei!

0: vrouw met haar hele, nou ja, met ja, de hele familie eigenlijk. 100 euro aan thuisbezorgd goed binnen te harken. En morgen kan het weer, want elke dag spelen we het van maandag tot en met vrijdag. En elke dag hebben we natuurlijk ook het nieuws. En Hanneke, die is vandaag de nieuwslezeres van dienst.
1: Hey, hallo.
0: Wat zit erin?
1: En opnieuw scheuren in een brug dus, die over de Maasvlakte. En ja, ook nieuws over een man die is aangevallen door hoornaars. Is niet helemaal goed afgelopen.
0: Och jeetje.
1: Ja, heftig.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaakspray

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is... Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Kom naar Sligro.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Ja, goedenavond. Inmiddels alweer 1 minuut na 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Hanneke van Zessen. Anneke, goedenavond.
9: Goedenavond. Het is opnieuw mis met een belangrijke brug. In de Zuurhofbrug in de A15 bij de Rotterdamse Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in essentiële dragende onderdelen. De rijstroken zijn per direct gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. De afgelopen tijd werden in meerdere bruggen in Nederland gebreken ontdekt. Tijdens de algemene beschouwingen zijn VVD en PRO elkaar in de haren gevlogen over het geld dat mensen moeten overhouden aan werken. Volgens Brekelmans van de VVD mag het verschil tussen een uitkering en een salaris best groter, zodat werken loont. Jesse Klaver van PRO vindt dat het verlagen van uitkeringen niet de oplossing is. Een man van de plantsoendienst in Vught is zwaar gewond geraakt toen hij aan het snoeien was voor de gemeente. Hij stond in een hoogwerker toen hij op een nest van Aziatische hoornaar stuitte. Die vielen hem aan en daardoor sprong hij uit zijn bakje 12 meter naar beneden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet duidelijk. En oud-Elfstedentocht-voorzitter Henk Kroes is overleden. In 1997 was hij het die de laatste tocht aankondigde met deze beroemde woorden.
10: Het geert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
9: En daarna is er geen enkele andere tocht meer geweest. Hij is oud geworden, 87 jaar.
8: Ja.
9: Het weer nog, de zon schijnt, maar op sommige plekken nog steeds wisselvallig. Vanavond in het noorden en oosten buien. Morgen begint het eerst droog, later een buitje. Het wordt dan rond de 18 graden.
8: Dankjewel. Gaan we meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van de regie, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
11: Goedenavond. Het drukste moment ligt gelukkig wel achter ons. Maar op de A7 richting Groningen heb je nog een half uur vertraging, omdat er slachtafval op de weg ligt tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje. Jazeker, twee rijstroken zijn daarom dicht. Op de A12 richting Den Haag is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Nog een uur file tussen Houten Oost en Woerden. En op de A35 sta je een uur stil door een ongeluk tussen Almelo West en Borne West.
8: Je zal toch maar uit buitenland komen, dat niet weten. En dan zie je een heel bloederig tafereel daar op de weg. Dat is toch ook heftig?
11: Ja.
8: Nou, goed. Veel sterkte ermee. Zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Wij blijven sowieso lekker bij je. En ik heb muziek voor je van Christine W. en Ray. Where's My Husband? Ga ik allemaal lekker voor je draaien. Daarnaast ook cabaret van Jiske Vet. Dat heb ik voor je uitgezocht. En als je nog even nadenkt over jouw eigen vergepenietje, dan moet je daar goed over nadenken, want je kan hem zo bij mij kwijt.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
14: Aquaparken voor tickets €200, please.
13: Zei jij nou €200?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit.
13: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
18: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
19: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
21: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
25: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
24: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
26: Deze week, de Radio 10 staat op.

0: net aan de telefoon gehad. Dat hij als beste door de kwalificatie heen is gekomen. En hij moet dus vanavond tegen Max. Hij moet ingehaald worden door Max. Nou, dat moet dus niet. Want hij wil natuurlijk Max een lesje leren. Maar Max die is super fanatiek. Maar hij mag dus starten op plek 101.
1: Nee, andersom dus.
0: Oh, andersom.
1: Max is nummer 101. En Jackie is zo goed dat hij op P1 mag starten.
0: Ja, dat redt hij nooit, Max.
1: Ik hoop het niet.
0: Nee, nou ja, goed. Als hij het redt, mogen we morgen weer bellen. Ja, dat gaan we ook doen. Ja. En we hadden net ook een buzz over Sinterklaas. En die buzz die blijkt ook werkelijkheid te zijn, hè?
2: Nou ja, zometeen het nieuws daar natuurlijk alles over. Maar het is ongelooflijk. Ja, ja. We waren voor het officiële nieuws uit vanmiddag.
0: Oh. Anneke, het is halleluja gewoon. Ja. Echt niet normaal.
2: Ik zit hier een keer en jullie hebben de primeur te pakken.
0: Ja, en het leuke is dat Sinterklaasje, oftewel directeurtje, die vindt daar ook wat van. Die gaan we straks ook even bellen. Even kijken wat zijn mening is. En laat ik eerst even zeggen, welkom bij Gijs op 10. Ja, goedenavond. Ja. Welkom bij Gijs op 10. Mijn naam is Gijs Staverman en samen met Hanneke van Sessen.
2: Yes, goedenavond.
0: En de hele avond, crew, zitten wij lekker bij op de achterbank. Want er zijn er wel wat files, maar wij blijven gewoon lekker bij je. En 4 exemplaren van een nog geheim boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen. Dat gebeurde in Nederland. Het gaat om Zwanenzang. Diana, mijn zus. Geschreven door de broer dus van Diana, Charles Spencer. Chauffeur die boeken onder zijn beheer had, die stond op een parkeerplaats voor zijn verplichte rustpauze en sliep in de cabine. Toch zijn die 4 boeken verdwenen. De politie onderzoekt de diefstal. Het boek verschijnt op 22 september en zou volgens Britse media behoorlijk wat onthullingen bevatten over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Dan was het toch toen nog prins Charles. Nou, binnenkort weer allemaal naar de boekhandel, toch?
3: Ik zoek een boek voor mijn vriendin. De kosten?
4: Dat hangt er wel af wat voor boek ik wilt hebben.
3: Wat heb jij ermee te maken wat voor boek ik wil hebben?
4: Zodat ik de prijs kan bepalen.
3: Bepaal jij dat?
4: Nee, dat staat in het boek.
3: Verder!
4: Misschien dat u even anders rond kunt kijken.
3: Anders rond kijken? En jij maar op je luie krimp blijven zitten en wij maar rond gaan kijken.
4: Wat wilt u dan?
3: Ik wil een boek voor mijn vriendin. En dat ga jij voor me zoeken in die oude rotzooi hier.
5: Gijs op 1. Dit is Gijs op 10. De grote

0: dat vind ik echt zonde, want dan worden ze vergeten. Vandaar ook de naam Het Vergeetmenietje. Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Welke plaat is te lang niet meer op de radio geweest en mag niet vergeten worden? Laat het me weten. Je hoeft me alleen maar even een WhatsAppje te sturen met de titel en de artiest. En dan ga ik hem zo even voor je opzoeken, want dat moet ik natuurlijk wel doen. En dan ga ik hem ook met heel veel liefde voor je draaien. En straks hebben we ook het nieuws. Hanneke van Zessen.
1: Nieuws voor alle trailseekers. Ja. Wat is de beste achtbaan van de wereld? Nou, die staat op een opvallende plek. Ik zeg plopperde plop.
0: Plopperde plop?
1: Plopperde plop.
0: Oh, oké. Okay. Vreselijke achtbaan.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
0: Goedenavond. Vanavond zijn er vooral in het oosten en noorden nog wat buien. Morgen start het droog, maar in de middag opnieuw heel veel buien met 18 graden. En waar staan de files nog? Het zijn er nog een paar, dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
13: Goedenavond. Nou, bijvoorbeeld op de A7 vanaf de afsluitdijk richting Groningen. Daar heb je 20 minuten vertraging omdat er slachtoffer op de weg ligt tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje.
0: Nog steeds.
13: Ja, okay. Ja, het is druk om dat op te ruimen natuurlijk. Zeker. 2 rijstroken zijn daarom dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog 20 minuten vertraging tussen Houten en Bodegraven. En op de A16 Breda richting Rotterdam sta je tussen Breda Noord en Dordrecht een 30 minuten stil door een kapotte vrachtauto.
0: Liggen daar nou ook koeienkoppen tussen? Zo? Of liggen daar ook ogen van varkens en dat soort dingen?
13: Ze noemen radio ook wel eens de Theater of the Mind, toch? Denk er vooral over na. Stel je voor hoe dat eruit zou zien.
0: Daarom zei ik het ook.
13: Ja.
0: Goed. Nou, succes met deze bloederige bende. Ik hoop dat je snel thuis komt en dat je lekker kan gaan eten vanavond. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. Deze hele file, het is 6:58 inmiddels. Hoog tijd voor het nieuws. Hanneke van Zessen, goedenavond.
1: Goedenavond. In Parijs is vanmorgen een al jaren voortvluchtige crimineel opgepakt die de moord op advocaat Dirk Wiersum voorbereidde. Dat zegt het AD. Hij werd vorige week veroordeeld tot 11 jaar cel, maar was tot nu toe spoorloos. Havenbedrijven in Rotterdam verwachten veel problemen nadat er scheuren zijn ontdekt in de belangrijkste brug in de A15 richting de Maasvlakte. Een belangenorganisatie zegt dat het verkeer wordt gehalveerd. Een achtbaan uit België staat opnieuw in de wereldwijde top 5, The Ride to Happiness, in Plopsaland. Dat is een extreme draaiende achtbaan.
13: Ah, oh. Ja, die Gerst.
14: Hij wil al heel graag naar Plopsaland, maar hij durft niet in een achtbaan. Dat is eng.
1: Dan moet je deze zeker niet gaan doen. En voor de nummer 1 moet je naar Amerika. De Fury 325 is een gigacoaster, een achtbaan met een hoogte van meer dan 90 meter.
14: Dat is toch belachelijk ook.

0: Dat lijkt wel een soort oude chagrijnige Sinterklaas.
1: Nee, dat is wel
2: daarover gesproken. Oh. Ja, ik bracht het eerder als juice, maar het is nu officieel een van de belangrijkste adviseurs van Sinterklaas. Die stopt ermee. Stefan van der Wallen, die was 15 jaar betrokken bij het Sinterklaasjournaal, maar die heeft volgens Omroep NTR besloten om iets anders te gaan doen. En het gerucht gaat nu dat Daan Schuurmans Sinterklaas wellicht voortaan wil gaan helpen.
1: Oh, dat is een geruchtje. Wacht even.
2: Zin in pepernoten.
1: Is dit te vroeg of niet?
2: Nee hoor.
1: Nou, weet je wat grappig is? Ik had wel een goed idee. Ik heb meteen even gebeld. De naam Marco Laurens zeg je waarschijnlijk niets, of wel?
2: Natuurlijk wel.
1: Oh, oké. Goed, natuurlijk. Maar als je vandaag in site kijkt, dan zegt de naam directeurtje misschien je wel iets. Directeurtje Marco Laurens is de jaarlijkse hulp Sinterklaas in de VI. Dus ik heb even gebeld. Dag Marco, goedenavond.
3: Dan Schuurmans. Wat een ongelofelijke
1: begrip. Ja, maar is dat gek? Spreek ik nu met
3: hallo?
1: Ja, ik spreek met een goed heilig man natuurlijk. Dag Sinterklaasje, goedenavond.
3: Dag jongens, goedenavond.
1: Goedenavond. Dus Daan Schuurmans, niet een goed idee?
3: Nee, natuurlijk wel. Helaas wel. Oh. Wat een mooie klus is dat, jongens. Ik zou er alles voor over hebben als je dat mag spelen.
1: Ja, zou je dat heel graag willen doen?
3: Dat zou een droom zijn. Vorig jaar mocht ik een rolletje spelen in het Sinterklaasjournaal. Dat vond ik al werkelijk een hoogtepunt uit mijn loopbaan.
1: Snap ik.
3: Maar goed, het is natuurlijk meer dan terecht dat ze daar gewoon professionele acteurs voor vragen. Die hebben er ook voor geleerd, maar neem niet weg. Ik zou het gratis doen en ik zou er op mijn knieën naartoe lopen.
1: Ja, maar zou je dan in de rol gaan zoals wij jou kennen van Vandaag in Sight? Of zou je het dan toch wat misschien iets netter doen, of niet?
3: Kijk, het is natuurlijk ontzettend leuk en het is een eer dat je een beetje een uit de hand gelopen grap en mensen aan het lachen kan maken.
1: Ja.
3: Maar de echte Sint en ook alle hulpsinten, die zijn er natuurlijk voor de kinderen. En ik heb dat vroeger ook wel eens voor kinderen mogen doen. En dat blijft toch wel het meest ultieme om die gezichtjes te zien. Als de Sint of zijn hulpjes daar binnenkomen lopen. Ja, daar doe je dan maar voor.
1: Ja. En de mannen van Vandaag in Sight hebben het nog steeds over het bezoek van Sinterklaas in de studio. De mannen zeiden laatst, of wanneer was het? Vorige week of twee weken geleden, dat ze het niet zo goed vonden. Wat betekent dat dan?
3: Het ging er meer om dat er nog wat commentaar op wordt. Kijk, het punt is een beetje dat het elk jaar moet het weer groter en weer anders. En moeten we weer een nieuwe opkomst verzinnen.
1: Ja.
3: Nou, vorig jaar was dat nou bepaald niet de beste. Vind ik zelf als allereerste. Maar tegelijkertijd is het ook weer zo'n traditie die je ook weer lastig kan stoppen. Ja, als ik
1: maar
3: ben.
1: Vorig jaar kwam je toch met de Fatbike de studio binnen? Ik heb daar
3: nee,
1: echt
3: dat was het jaar daarvoor.
1: Oh, dat was het jaar daarvoor. Oké. Maar komend jaar ben je er wel weer gewoon, toch?
3: Ik denk het wel, toch.
1: Nou ja, als het niet lukt, je mag altijd bij ons bij de radio langskomen. Hè? Maar ja, dan kan niemand je zien.
3: Nee, ik heb het al eens gedaan bij de radio. Maar we kijken wel. We hebben nog even te gaan.
1: Laatste vraag. Is er goed heilig man in de buurt of niet?
3: Moet even kijken. Wacht even.
1: Ja, tuurlijk.
3: Ja, dat is het wel. Grijs wie? Ja, hallo?
1: Grijs wie?
3: Wat is dat? Stom te lachen de hele tijd op die radio. Elke dag maar van die stomme.
1: Dag Sinterklaas.
3: Wat is er nou zo leuk?
1: Nou ja, u bent leuk. Het is leuk om u even aan de telefoon te hebben. Dat is toch fijn?
3: Ja. Zeg, goed hè. Tot ziens.
1: Oké, tot ziens. Fijne

0: gaat tegenwoordig als wassenbeeld door het leven. Het is de zanger van Simple Red. Het was de zanger van Simple Red. En Sunrise was een hit alweer 24 jaar geleden. Dat is echt een
1: hitmanietje.
0: Dat is, gaat zo ongelooflijk snel. 24 jaar geleden, 2002. Toen hadden ze een hit hiermee. Simple Red en Sunrise. En Diana Ross en The Chain Reaction hoorde je daarvoor. Wij hadden proberen, of tenminste, wij hebben de hele middag geprobeerd om contact te zoeken met Ornebert Bieringa. Alleen al vanwege zijn naam. Een geweldige naam, dus dan denk ik van, nou ja, neem nou op. Maar hij neemt niet op, dat is heel jammer, want hij had wel een geweldig vergeetmijnietje. Of ik deze wilde draaien. Wil je de Quick draaien met Rhythm of the Jungle? Maar natuurlijk.

0: Dus dan steeds...
1: Kijk, op een bepaald moment gooi je de handdoek in de ring, Gijs.
0: Ja, dan, je hebt echt 5, 6 keer geprobeerd te bellen.
1: Ja, minstens.
0: Oké, Onne Bert, ik zal je straks het nummer van Robin geven. Dan kunnen jullie het even uitvechten waarom je
1: net maar ook Onne Bert redden jullie het wel, toch?
0: Zeker.
1: Ja, Onne Bert. Leuk.
0: Nou, dat was ook de bedoeling om hem even vanwege zijn naam...
1: Ja,
0: even
1: schitterende naam wel, ja.
0: Dames en heren, je hoort hem al. Lex Gaart.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ja. En de hele middagcrew wil ik zeggen.
0: En de hele middagcrew is... behalve één iemand.
1: Hanneke van Zessen.
0: Hanneke van Zessen. Die
1: was een beetje voor van huis gekomen als ik
0: moest daar zessen, moest weg.
1: Ja. Oh, het is niks persoonlijks naar mij.
0: Ja, het is Hanneke van Zessen, niet voor zeven.
1: Tot zessen. Hanneke tot zessen.
2: Geen Hanneke na zessen.
1: Nee, oké. Nee, maar dan speelt ze ook niet mee met de CryptoKnijt.
0: Oh, waar is Sinterklaas? Is hem nodig? Goed, Lex. Gisteren was heel moeilijk.
1: Ja,
0: wil je daar even eerlijk over zijn?
1: En eergisteren ook wel.
0: En gisteren was ook,
1: dus ik heb vandaag...
0: Je slaat een beetje door, hoor, heb ik het idee.
1: Vind ik ook. Ik ben tot de orde geroepen, ook door de programmaleiding. Die zei, zeker. Dit kan zo niet langer. Dus
0: Jan Willem is onze nieuwe programmaleider.
1: Zeker. En die
0: heeft jou op het matje geroepen.
1: Die staat op, maar die staat ook op zijn strepen.
0: Zeker.
1: En dus ik heb een hele makkelijke opgave. Hij zegt, doe maar voor die jongens. Weet je wel, ze zijn wel lief, maar het zijn ook een beetje... Nou ja.
0: Ja, makkelijk.
1: Doe maar makkelijk. Ik zeg,
0: ik ben heel benieuwd. Wij gaan ons best doen. Kom maar op.
1: Hij is echt heel makkelijk, hoor.
0: Tuurlijk.
1: Een plaat cryptisch omschreven die ik zo ga draaien. De cryptische omschrijving luidt als volgt. Lanen vol smeerkaas met kruiden.
2: Nou, die is heel erg makkelijk.
0: Lanen
1: vol smeerkaas met kruiden.
2: Hij is zo makkelijk, ik ga niks zeggen.
1: Is het een nummer van Brad? Ik heb geen idee.
2: Van wie?
0: Nee, niet van Brad.
1: Brad, de band Brad.
0: Oh, Brad. Nee, het is iets met...
1: Ja, maar Karsten zegt, hij is zo makkelijk, ik ga niks zeggen.
2: Nee, ik ga niks zeggen.
0: Nou, zeg maar, jij bent van Team Ons, hè?
2: Nee, ik heb geen idee. Lana Del Rey?
1: Nee,
2: dat is
1: het
2: eerste.
1: Nee, niet Lana. Lanen.
2: Ja, dat snap ik.
1: Vol smeerkaas met kruiden.
0: Hadden die twee zijn met Boers, hè? Of Boers...
1: Streets of Philadelphia.
0: Streets of Philadelphia.
1: Het is geen sponsormoment, ik krijg goed, hier niks hoor. Voor, maar mocht Philadelphia luisteren.
2: Toch een keer gelukt.
1: Ja, nou, zie je wel dat hij
0: maar... Hoog tijd ook.
2: Ik ga naar huis.
0: Ja.
1: Puntje voor Team
0: Karsten, dankjewel. Ja. Bedankt voor alles. En tot
2: ooit.
0: En succes met je carrière.
2: Ja, bedankt.
0: En straks veel plezier met Lex.
1: Zet het gelach.

0: Docorendom. Altijd de beste vakantiedeal.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
4: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
1: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nu bij DA. Alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Lekker weer een avondje lachen, winnen, meezingen. De avondshow Leven na 7 staat spreekwoordelijk op stapel. Eerst het nieuws van 7 uur. Alisa Hippe.
9: Een man die vorige week tot 11 jaar cel werd veroordeeld voor het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum is vandaag opgepakt in Parijs. Er was al jaren een klopjacht naar hem aan de gang nadat hij tijdens zijn strafproces naar het buitenland was vertrokken. Twee andere mannen werden voor de moord tot 30 jaar cel veroordeeld. De gedeeltelijke afsluiting van de brug richting de Maasvlakte gaat voor veel problemen in de haven zorgen, verwacht een belangenorganisatie. In de brug werden scheuren ontdekt. Het is al een druk bezette route voor goederenverkeer en daarbovenop komt dat de wegen in de haven nu ook gaan vastlopen, vrezen de bedrijven. Max Verstappen begint elk moment aan een bijzondere race. Op het circuit van Silverstone moet hij het in een kart opnemen tegen 100 andere coureurs. Er zijn een paar regels. Max start achteraan, karters die door hem worden ingehaald moeten eraf en de race duurt 30 rondjes. De andere karters zijn beroemdheden, atleten en contentmakers. En voor veel mensen was hij de man van de uitspraak It Get On, waarmee Henk Kroes aangaf dat er een Elfstedentocht aankwam. Kroes is op 87-jarige leeftijd overleden. Bijna 40 jaar was hij de voorzitter van de Friese Elfsteden. De laatste Elfstedentocht die hij aankondigde was in 1997. Het radioteam weer door Weer Online. Het is wisselend bewolkt en zonnig. Er zijn vooral in het oosten en noorden nog wat buien. Vannacht is het op veel plekken droog. Morgen begint droog. En in de middag vanuit het westen regen met 18 graden.
8: Alisa, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Worden 5 vertragingen gemeld. Dit zijn ze. De A1 Osnabrück-Hengelo voor Hengelo door een ongeluk een kwartier. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Meersen door een ongeluk een kwartier. A4 Amsterdam-Den Haag voor Burgerveen. Een half uur vertraging door voorwerpen op de weg. De A7 Heerenveen-Groningen voor... Tienje. Ik heb hier Robin van de regie. Die is expres blijven hangen. Die zegt, nou even kijken hoe jij dat uitspreekt.
10: Precies.
8: Ik dacht Tienje. 11 minuten. Mocht het anders zijn, meldt u zich. Afgevallen lading is daar de oorzaak. En de A15, Gorkum Ridderkerk. Voor Hardingsveld Giessendam. Auto met pech daar. 9 minuten vertraging.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
14: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
13: Zei jij nou 200 euro?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
13: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: meer?
1: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

0: En zo is het. Brian Adams, you're the somebody bij Radio T. Is het alweer 7:15? Ongelooflijk hoe zo'n dag voorbij vliegt. Twee keer knipperen met je ogen en het is alweer lachen, winnen en meezingen geblazen. Het is een gloedje nieuwe editie van de avondshow die kale gekken uit de Betuwe meldt zich bij deze.
1: Het is de avondshow.
0: Dat is het, hè.
1: Je dag die is voorbij.
0: Wat gezellig.
1: Leven na 7, Lex is er weer bij.
0: Op de woensdag 16 september 2026. Wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop de beveiligers op Schiphol gewoon aan het werk gingen, terwijl ze vandaag eigenlijk zouden staken. Maar ja, er worden ook nog wel eens akkoorden gesloten in dit land. Over pauzes, verlof en werkdruk. En dat slaagde dus vannacht, dat is mooi. De dag waarop Rob Jetten en de fractievoorzitters na Prinsjesdag meteen weer aan het werk moesten. In Den Haag draaide het vandaag om de algemene politieke beschouwingen. En morgen ook nog. En de dag waarop Stefan de Wallen zijn afscheid aankondigde als belangrijkste hulpje van Sinterklaas. En je hoorde het net bij Gijs op 10. Directeurtje, de hulp Sinterklaas van vandaag in Sight, die wil hem wel vervangen. Is dat ook meteen maar opgelost, toch? Dat maakte zij vandaag mee, maar de vraag is, wat hield jou vandaag bezig?
2: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ja, meemaaksels, gebeurtenissen, dingen die je bezig hielden. Ze mogen weer richting de Radio 10 app voordat weer leeggeveegde. Hoor eens, al die lege bladzijden die ik hier rondkla. Radio 10 dagboek. Begin je bericht met Lief Radio 10 dagboek. Vertel dat dagboek wat je hebt meegemaakt. Iets leuks, iets kleins, iets grappigs, iets opmerkelijks, iets verdrietigs, iets heel erg blijmakends. Laat het Radio 10 dagboek weten. Schrijven we straks de mooiste en bijzonderste verhalen met gouden pen. In het Lief Radio 10 dagboek van deze woensdag 16 september 2026. Tip je berichtje in of spreek het in. Leuk om van je te horen. Lachen, winnen, meezingen. Leven na 7 op 10 met John Legend. Dit is...

0: Gijs op 10 en het station van die grootste hits aller tijden. Dit is Radio 10. Elton John, Kiki D, Don't Go, Breaking My Heart. Aan het einde niet, maar wel, we zijn een eindje gevorderd met deze woensdag 16 september 2026.
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Dus we kunnen hem gaan invullen, het Radio 10 dagboek met al jouw belevenissen. Stuur ze door iedere avond aan me, ben benieuwd wat je hebt meegemaakt vandaag. Via de Radio 10 app, Lief Radio 10 dagboek, schrijft Henk op de eerste pagina vandaag. Vandaag was mijn eerste werkdag als buschauffeur. Na bijna 30 jaar op kantoor wilde ik iets totaal anders. Best spannend, maar ik ben zonder iemand te vergeten weer bij de eindhalte aangekomen. Henk, respect en een applaus van de hele Radio 10 studio. Goed man. Monique zegt, Lief Radio 10 dagboek, mijn dochter is deze week voor het eerst op schoolkamp. Vanmiddag belde ze eindelijk, niet omdat ze ons miste, maar omdat ze wilde weten waar ik haar extra oplader had ingepakt. Ze maakt zich dus prima. Is goed te horen, Monique. En aan de telefoon Berry. Berry, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Berry, jij wil een hele zware dag noteren in onze Radio 10 dagboek, heb ik het idee, hè?
2: Ja, die moeten er ook zijn, hè? Ja. Mensen die een zware dag hebben, ja.
0: Vertel eens, wat heeft jou bezig gehouden vandaag?
2: Nou, in de zon zitten, goed ingesmeerd en voldoende gedronken. En eigenlijk, het gaat over 10 minuten kwartiertje achter de berg.
0: Keurig.
2: Dan is hij weg.
0: Dan durf ik te concluderen dat jij niet binnen onze landsgrenzen bevindt.
2: Nee, ik ben in Zuid-Spanje.
0: Ja. Maar welke temperatuur hoorde daarbij?
2: 33.
0: Ja. Ja.
2: En toen de eerste dag dat we hier waren was 38, maar dat is wel heel veel, hoor.
0: Ja, dan zeggen wij Nederlanders, ik hou van warm, maar ja. dit is dan een beetje te warm. Hè?
2: Nou nee, ik heb gewoon in de zon gelegen. En ik ben hier vorige week dinsdag ben ik jarig geworden hier.
0: Dankjewel.
2: Een verrassing was dat mijn jongste zoon met zijn vriendin had hier in de buurt een appartement geboekt om mij te verrassen. Dus dat was ook superleuk.
0: Ja.
2: Ja, dat was echt superleuk, ja. Maar ja, van het weekend zit het weer op en dan moeten we weer terug.
0: Ja, dan moeten we weer terug. Maar dan ga jij wel terug naar...
2: Naar Tiel natuurlijk, naar de Betuwe.
0: Naar de Betuwe. En je weet, ik als voorvechter van de Betuwe, als VVV-medewerker zonder salaris. Overigens wil ik nog wel even een puntje van maken bij deze. Als er iemand luistert die daar zich beter bij, maar kunnen we altijd over babbelen. Maar dat is natuurlijk schitterend. Ik kan je wel melden vanuit persoonlijke ervaring dat weerbericht wat jij in Spanje vermeldt, dat in de Betuwe niet helemaal opgaat. Het is niet slecht deze dagen, maar... Het is even schakelen.
2: Ja, het is even schakelen. Ja. Nou, ik heb ook warme kleding meegenomen, want ik was al een beetje voorbereid.
0: Heel verstandig. Hey, en die laatste dagen, hoe gaat dat zich... wordt dat gewoon verder in de zon liggen? En iedereen...
2: Ja, wat verder in de zon liggen. Ja.
0: Het zijn geen hele culturele trips op de planning. Of
2: nee, joh, ik zit hier in een afgelegen gebied. Dus er is niet eens een restaurant. Ik wilde met mijn verjaardag uit eten gaan. Er is niet eens een restaurant.
0: Ja, dat zijn de beste vakanties, hoor.
2: Ja, dat is zo.
0: Ja, je uitschelen. Barbecue
2: ik moet nog een keer naar de supermarkt. Voor de rest is het te klaar. Ja.
0: Nou, heerlijk, jongen. Berry, geniet daar intens van, zou ik zeggen. We hebben dit hele loodzware verhaal genoteerd in het Radio 10 dagboek van vandaag. Ja. Bij deze.
2: Sorry, ik hoop dat jullie mee kunnen leven.
0: Ja, nou, vooruit dan maar. Veel plezier daar, man.
2: Dankjewel.
0: Tot later.
2: Later.
3: Hoi, hoi. Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
4: Leven na 7.
3: Radio 10.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
4: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
6: De Kippie Pops, spare ribs of snackpan. Wat is jouw favoriet?
7: Kippie.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
10: Lex Gaarthuis.
11: Hey, straks lekker een Radio 10 topper scoren in Hoijnem. Dan scoor je hem eerst meezingen.

Op de band schijnt de zon nu vooral in je kop met deze wisselvallige herfstdagen. Binnenkort schijnt hij misschien wel op de locatie waar je heen vliegt, dankzij Radio 10 en de reiswekkeractie. Heb je het gehoord? Eerder deze week hoefde Tina zich al niet echt meer druk te maken om het weer hier, want ze won een reis naar Curaçao. Extra bijzonder, want ze was nog nooit op vakantie geweest. Gisteren ging bijvoorbeeld Melissa er bij Jeroen Nieuwenhuizen met koffer 7 vandoor. Voor haar lag Kos als bestemming klaar. Ook vandaag ging er een reis uit en morgen gewoon weer een nieuwe reisbestemming. Wordt bekendgemaakt bij Jan Willem en Jeroen in de ochtendshow. Radio 10 staat op, dus luisteren voor die bestemming. Ja, en daarna geldt, hoor je de reiswekker? Jouw favoriete koffernummer tussen de 1 en 10. Doorappen, je naam erbij en teruggebeld worden is een gokje wagen. En misschien wel binnenkort lekker door de vertrek al rollen met je koffer. Radio 10 met nu Gary Rafferty.

0: Jouw station voor die grootste hits aller tijden. Lekker Simple Minds Radio 10. Promise You a Miracle. Nou, Max Verstappen deed dat met die race tegen 100 karts. Heb je wel gehoord, hè, bij Gijs op 10. Inmiddels bekend. Hij startte als nummer 101 in de startrij. Hij heeft ze alle 100 ingehaald. En is als eerste gefinished. Blijft toch een fenomeen, hè? Max Verstappen. Lekker gescoord. En jij kunt ook scoren.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Schitterend een bruggetje weer. In Hoor je hem, dan scoor je hem draait het om 3 hele korte fragmenten van 1 en dezelfde top 4000 artiest. De vraag aan jou is welke? Wat kun je scoren? Ultieme hydratatie-update voor jouw werkende of schoolgaande leven. De Radio 10 Dopper, de nieuwe editie. Ik kreeg vanavond van Roos een foto binnen. Die won laatst die nieuwe Radio 10 Dopper en die had de oude nog. De nieuwe is meer crème-witkleurig met groen Radio 10 logo erop, schitterend. Die oude was helemaal groen. En

0: deze is te doen op een woensdagavond? Tuurlijk wel. Dit red jij. Nog één keer, vooruit dan maar. Wie hoorde je hier? Laat het me weten via de app van Radio 10.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Het mogelijk zakelijk hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
18: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf morgen 10 uur te koop via thestreamers.nl.
22: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
23: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
22: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
23: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
23: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
23: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
1: Die Radio 10 Dopper, misschien jij wel. En Meezingen geblazen met Michael Jackson. They don't care about us. Zometeen eerst het nieuws. Alissa Hippe.
16: In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over een asielopvang in het dorp Engelen. De afgelopen maanden waren er geregeld protesten tegen de opvang en die verliepen niet altijd rustig. Zo werden huizen van voorstanders beklad. Het plan is dat er 50 jonge, alleenstaande vluchtelingen komen in een oud politiekantoor. De provincie Groningen wil Defensie best helpen met allerlei zaken, maar voor wat hoort wat. Het leger wil bijvoorbeeld ruimte om te oefenen en plekken om mensen op te leiden. Groningen zegt daar wel bij te kunnen helpen, als Defensie dan maar geld steekt in bredere wegen, onderwijs en innovatie. Er blijken 1000 extra vermisten te zijn na de dodelijke vloedgolf in Nepal. Na 3 weken zoeken werden ruim 5000 mensen vermist. Maar na het opnieuw bekijken van alle gegevens in de getroffen gebieden blijkt dat aantal dus een stuk hoger. Er zijn meer dan 1400 lichamen gevonden, van wie er pas 105 zijn geïdentificeerd. En Max Verstappen heeft zijn kartrace met 2 vingers in de neus gewonnen. De Formule 1-coureur nam het op het circuit van Silverstone op tegen 100 beroemdheden, atleten en influencers en startte achteraan. De geplande 30 rondes waren niet allemaal nodig. Na 14 rondjes stond Max al op 1. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond bewolkt, met in het oosten en noorden nog wat regen. Vannacht is het overal droog, behalve aan de kust. Morgen vergelijkbaar met vandaag. Het start droog, maar in de loop van de dag meer buien en 18 graden.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
26: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
27: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
26: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
28: 18 plus, speel bewust.
29: Ja. Echt serieus?
30: Zo.
29: Wat een geld.
30: 18.000. Godverdikke me.
28: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
32: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
33: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
34: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
35: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
36: Deze week, de Radio 10 staat op.

0: The sun always shines on TV is natuurlijk niet waar. Die schijnt hier altijd bij Radio 10. Sterker nog, we sturen je er, zoals mijn dochter zou zeggen, letterlijk naartoe deze week. Met de reiswerkeractie. Morgen weer een mooie nieuwe bestemming in de koffertjes hier in de studio. Die jij kunt aandoen binnenkort. Dus luisteren morgen naar de ochtendshow. Radio 10 staat op. Weet jij het als eerst?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, dat is gezellig. Karin uit Groningen, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Ook zo geschokt door het nieuws over het belangrijkste hulpje van Sinterklaas?
2: Dat is mij even ontgaan.
0: Stefan de Wallen, die helpt de Sint al een jaar of 15.
2: Ja. Dus
0: ik begrijp wat ik bedoel en die stopt ermee.
2: Och nee, toch?
0: Ja. Nou, ik hoor
2: dan
0: toch dat
2: je... Moet ik nou
0: dat soort vragen, daar word je gewoon mee opgezadeld op woensdagavond.
2: Ja.
0: Als jij zo even voor de vuist weg moet zeggen wie hem op moet volgen...
2: Dick van de Toren.
0: Dick van de Toren? Heeft hij niet een van de Pieten gespeeld ook?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Dick van de Toren. Interessante suggestie. Bij Grijs op 10 kwam directeurtje, de hulpsint van Vandaag in Sight, bedelen om de positie. Dat is dus ook een kandidaat. Die wilde gratis, hij wilde gratis doen en op zijn knieën erheen. En dat hebben wij directeurtje nog nooit horen zeggen. Dus dat is op zich. Maar ik zet Dick van de Toren erbij. Interessant. Er wordt gefluisterd overigens dat het Daan Schuurmans gaat worden.
2: Oh, kan ook. Mag ook van mij, hoor.
0: Ja, maar ik hoorde toch iets minder enthousiasme dan bij Dick van de Toren.
2: Ja, maar die ken ik van vroeger, dus dat vind ik het leuk.
0: Oh, wacht even. Jij hebt een persoonlijke relatie met Dick.
2: Ja, een beetje.
0: Wil je daarover uitweiden of zeggen, nou, dat doen we in de podcast?
2: Nee, vanavond niet.
0: Oké, vanavond. Belletje morgen weer, Karin. Hartstikke goed.
2: Dat
0: zeg,
2: is goed.
0: Even het spelletje beetpakken. Drie ultrakorte fragmenten van één en dezelfde top 4000 artiest. Maar welke? We gaan nog één keer luisteren. Nou, Karin, kop hem in voor die nieuwe Radio 10 Dopper.
2: Ja.
0: Wie hoorde je?
2: Moet ik het nu al zeggen?
0: Ja, nou mag.
2: Kylie Minogue.
0: Ja, zeker. Het is geen Dick van de Toren, maar...
2: Nee.
0: Je kan ook een potje acteren.
2: Je hebt een lagere stem.
0: Is ook zo. Kylie Minogue brengt jou de Radio 10 Dopper, Karin. Gefeliciteerd.
2: Nou, hartstikke mooi, dankjewel.
0: Ik wens je een heerlijke avond nog. En mocht je het ooit willen vertellen over Dick en jou, dan kun je altijd bellen.
2: Ja. Oké,
0: Karin. Tot later.
2: Dank je wel.
1: Hoor je hem?

Top of the World, you're the Imagine Dragons. En daarvoor die heerlijke radio, die dopper, gaat vandaag naar Groningen, naar Carina. Zometeen een enorme slinger aan die bingo-molen die de Top 4000 Tombola heet. Jij bepaalt dan met welke plaat uit die grootste hitlijst aller tijden je Top 4000 Classicsavond met Woutertje Kooijman begint. Twee balletjes, twee liedjes, aan jou de keuze. Dat straks eerst. Legende Tina Turner. Dit is Let's Stay Together.

0: dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Staat je goed hoor. Smint.

0: Evo.nl/business.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Zometeen een draai aan die top 4000 tombola. Eerst meezingen met YouTube.

0: Back in a moment you can get out of. Radio 10, de avondshow. Leven naar 7 met een enorme slinger aan die...
1: De top 4000 tombola.
0: Bingo molen die wij de top 4000 tombola noemen. Alle 4000 liedjes zitten erin. Twee rollen eruit door middel van balletjes. En jij mag kiezen tussen die twee. Wat wordt de start van jouw top 4000 classics avond met Woutertje Kooijman? De komende balletjes. En welke zijn het? Balletje 1... Ik draai hem om en dat is...
2: 1178.
0: 1178, daar stond. Was dat niet Snap met... Dat was Snap met I Got The Power. Keuze 1, balletje 1. Balletje 2 is...
2: 1594.
0: Daar stond Madonna. Ray of Light.

Classicsavond beginnen met Madonna's Ray of Light. Nummer 1594 uit de afgelopen editie van de lijst. De meeste stemmen gelden. Een dag na de Dag voor Democratie mag je gewoon weer stemmen. Via de Radio 10-app. Typ het in, spreek het in en stuur het in. Jouw keuze voor de top 4000 tombola van deze woensdagavond. Hoi nu, Lionel Richie.

0: miss you so.
1: Chef Special.
0: And I miss you till I'm old.
1: Prachtige In Your Arms hoor je bij Radio 10. Woensdagavond zometeen de Top 4000 Classics met Wouter Kooijman.
2: De Top 4000 Tombola.
1: Die draaide, er kwamen twee balletjes uit. Corresponderende met twee liedjes uit de Top 4000. Snap the Power. Madonna's Ray of Light staan tegenover elkaar. Er is flink gestemd, want welke wil je horen als aftrap van die Top 4000 Classics avond? Dat is de vraag iedere avond. Onder andere gestemd door Liana.
3: Hi.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Jij wist het meteen.
3: Ja, ik had zin aan het liedje van Madonna.
1: Ja, dat hoor je niet vaak, hè?
3: Nee, daarom. Ik denk dat het net even anders dan die andere. Die andere hoor je best vaak.
1: Ja, je parkieten hoor je wel vaak, of wat zijn het?
3: Ja, dat zijn valkparkieten.
1: Valkparkieten.
3: Ja.
1: Hoeveel heb je er?
3: Twee.
1: Hoe heten ze?
3: Tobias en Quincy.
1: En zijn die dan ook zeg maar capabel om liedjes heel snel mee te fluiten? Of?
3: Nou nee, ze hebben hun eigen liedjes wat. Maar ja, normale liedjes fluiten ze niet mee. Ze kunnen wel een paar lijstjes nafluiten. Die hebben we ze geleerd. Maar meer kunnen ze ook niet fluiten eigenlijk.
1: Oké, dus Ray of Light gaan ze straks niet mee fluiten?
3: Nee, daar gaan ze niet mee fluiten.
1: Zing jij het dan lekker mee? Want het is de winnaar geworden deze woensdag van de Top 4000 Tombola.
3: Nou, hartstikke mooi.
1: Doe de vogels de groeten.
3: Ja, zal ik doen.
1: Geniet van Madonna.
3: Zal ik doen en nog fijne uitzending.
1: Dankjewel, tot later.
3: Tot later. Doei. Hoi.

0: nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi, laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: of doneer.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.

0: Vanavond telt maar één ding. En dat is genieten van al die top 4000 classics die je hoort. Hoodie en de Bloof is zometeen en ook Eurythmics komt eraan. Eerst het nieuws van 9 uur met Alissa Hippe.
1: Het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer had geïnvesteerd. Dat zegt de provincie Zuid-Holland, die zich afvraagt wanneer de gifbeker leeg is. Vandaag bleek een brug naar de Maasvlakte vol scheuren te zitten. En er mogen al maanden geen zware voertuigen meer over de te zwakke Merwedebrug rijden. JA21 gaat door met het wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Partijleider Joost Eertmans zei dat tijdens de algemene beschouwingen. Het is niet de bedoeling de gaskraan open te zetten. Hij wil alleen voorkomen dat de putten volgestort worden met beton. Misschien hebben we het ooit nodig, zegt Eertmans. De criminelen die zeggen achter de cyberaanval op online bank Revolut te zitten, eisen $3 miljoen. Dat zeggen de hackers tegen BNR. Komt dat geld er niet, dan dreigen ze de gegevens van bijna 700 klanten door te verkopen. Er zitten tientallen Nederlanders bij. En de nieuwe Spider-Man-film, Brand New Day, gaat erg hard in Amerika en Canada. De film heeft bijna $940 miljoen opgebracht. Dat is daar de hoogste opbrengst ooit. Het vorige record stond meer dan 10 jaar op naam van een Star Wars-film. Wereldwijd doet Spider-Man het ook goed, met een opbrengst van 2,5 miljard. Het radioteam weer door Weer Online. Er zijn in het oosten en noorden nog wat buien. Verder is het vooral bewolkt. Vannacht alleen in de kustprovincies kans op wat regen. De dag begint morgen droog. In de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt 18 graden.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1.

0: van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.

Met zometeen een band die in Nederland niet zo groot is geweest, maar hun classic is dat wel. Hoe die in de Blowfish, hoor je zometeen. De grootste hitlijst aller tijden. Eerst Eurythmics, dit is There Must Be.

wat blijft dit gaaf zeg. Je hoorde Hody and the Blowfish. Only Wanna Be With You. Een hit uit 1995 alweer. En in Amerika is de band veel groter dan in Nederland. Sterker nog, ze treden daar nog gewoon op. En ze hebben zelfs dit jaar nog een album uitgebracht. Goedenavond, je luistert naar Radio 10. De komende 3 uur krijg je van mij het beste uit. De grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. Ik ben Wouter. En ben jij ook zo blij dat je vandaag niet die Vlaamse politicus bent? Heb je dat gehoord? Hij heeft 13 uur lang opgesloten gezeten op het toilet van het parlement. Omdat vlak voordat hij naar huis ging, hij nog even naar de wc moest. Ja, ongelooflijk hè. Pas het slotwerk af, had geen telefoon bij zich. Daarna werd hij pas 13 uur later gevonden door de schoonmakers. Maar één ding is zeker, dat was een hele lange zit. Waar je zo meteen hoort aan welke Nederlandstalige hit Kane-zanger Dinant Woesthoff een grote bijdrage heeft geleverd. Je hoort ook een liedje van een toen 16-jarige zangeres. Dat ze schreef na een demonstratie in Londen. Maar eerst een classic die iedereen mee kan zingen. En dat is toch wel een bijzonder verhaal, want deze track is nooit op single officieel uitgekomen. En dat is meestal wel nodig om een hit te maken, zeg maar. Alleen Stevie Wonder wilde het niet. Nee, want dan moest hij de plaat terugknippen naar een radiovriendelijke lengte. En daar

Dat is Adele's Ode aan Londen. Die ze schreef als 16-jarig meisje nadat ze had meegelopen in een protestmars. En onder de indruk was van de menigte, maar ook trots. Omdat ze samen met anderen voor hetzelfde doel streden. Hometown Glory hoort hier in de top 4000 classics op Radio 10. Hey, ik hoop dat je een fijne avond hebt. De gratis Radio 10-app staat natuurlijk voor je open. Dat is ook de plek waar jij je favoriete top 4000 classics zou kunnen doorgeven. Zometeen een hit van Volumia, waarvoor Tinand Woestel van Kane de basis legde. Maar eerst de Police met een liedje dat gaat over spanning, grenzen en de verboden aantrekkingskracht tussen een leraar en een jonge leerling. Dit is Don't Stand So Close.

0: Kane te danken hebben. Want ja, hij maakte destijds voor de band deze demo. Moet je eens even horen. Die dan gewoon, hè, dit. Lachen, toch?
1: Zij zag alles, doet maar even.
0: Ja, lachen, hè. De tekst is hier en daar nog wat aangepast. Maar in grote lijnen was dit al blijft bij mij, hè. Goedenavond, je luistert naar de Top 4000 Classics. En hoewel Errol Brown van Hot Chocolate voornamelijk liedjes in mineur schreef, schreef hij ook een hele vrolijke, want hij was voor zijn vrouw. Nou, welk hit dat is, dat hoor je zo meteen. En ook Cyndi Lauper komt eraan. Je hoort er zo helemaal.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

In de classics hoorde je Hot Chocolate. De meeste liedjes die Errol van Hot Chocolate schreef waren niet zo vrolijk als deze. Denk dan It Started With A Kiss. En So You Win Again bijvoorbeeld. Deze schreef hij voor zijn vrouw, dus die moest wel vrolijk zijn. Je hoorde You Sexy Thing. Dankjewel dat je Radio 10 vanavond hebt aangezet. Tot middernacht zijn dit de Top 4000 Classics. Ik ben Wouter. En even checken hoor, herken jij dit liedje? Het fragmentje is van James Ray. Bracht het als een B-kantje uit begin jaren 60. Maar in 1987 scoorde de zanger die je zo meteen hoort er een wereldhit mee. Wie dat is, hoor je zo naar deze gasten uit Den Haag. Dit is Sommelier Tonight.

You're the Barry White. Hey, misschien ben je vanavond wel lekker aan het klussen. Met je radio op 10 in je nieuwe woning. Of ja, misschien ben je wel gewoon bezig met een verbouwing. Kost altijd een hoop centjes. Kleine tip van mij. Luister deze week naar Gijs op 10. Want als je de verbouwplaat voorbij hoort komen, dan maak je kans op €250 klustergoed. Morgenmiddag vanaf 4 uur is er weer een nieuwe Gijs op 10. Natuurlijk hier op Radio 10. Tot middernacht zijn dit de top 4000 classics. Goedenavond, ik ben Wouter. En deze zangeres gaf recent aan dat ze niet meer laat 's avonds wil optreden. Ze zegt, ik ben er gewoon te moe voor. Natuurlijk is dit Anouk. And are you kidding me?

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
2: Kippie.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
11: nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
10: Milner.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Zometeen een liedje uit de tijd dat internetpest in opkomst was. En ik heb een classic van Huey Lewis en de News Show. Eerst het nieuws van 10 uur. Dit is Alissa Hippe.
18: In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over de opvang van tientallen vluchtelingen in Engelen, een dorp in de buurt. Daar is veel over te doen. Voor de vergadering begon was er een demonstratie. Vanavond wordt er geen knoop doorgehakt. Partijen kunnen wel bij het college aangeven hoe ze de opvang geregeld willen zien. Er is meerdere keren aan de bel getrokken over slechte wegen, spoorlijnen en bruggen in Zuid-Holland. Dat zegt de provincie. Volgens hen komt de overheid tientallen miljarden euro's tekort. Vandaag bleek er opnieuw iets mis met een brug in de regio. Als er was geïnvesteerd, was dat te voorkomen geweest, zegt de provincie. De cybercriminelen die toesloegen bij online bank Revolut eisen $3 miljoen, dat meldt BNR. Als de bank niet betaalt, dan dreigen de criminelen gegevens van klanten door te verkopen, zoals paspoortkopieën, namen en adressen. Van ongeveer 700 Revolut-klanten zijn de gegevens buitgemaakt. En in Rotterdam is een paard overleden na een botsing met een auto. Volgens Rijnmond kwam het dier van een manege in de buurt en liep het los over de weg. De bestuurder van de auto is gewond geraakt, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is voorlopig dicht om het paard te kunnen weghalen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht is het landinwaarts droog en alleen in de kustprovincies kans op regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt een graad of 18.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en
2: en klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
21: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
20: Zei hij nou 200 euro?
22: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
20: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
24: De vriendelijke specialist DA.
20: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

hoorde Christina Aguilera. Uit de tijd dat het internetpesten in opkomst was. En de boodschap van het liedje is simpel. We are beautiful in every single way. Yes, words can't bring us down. Je hoorde beautiful. Het is de woensdagavond van Radio 10. Vooral in het oosten en noorden nog een enkel buitje. Maar geleidelijk neemt de buigheid af en klaart het overal op. Maar later in de nacht komt de bewolking vanuit het westen weer het land binnen. Het koelt af naar een graad of 10 uiteindelijk. Goedenavond, ik ben Wouter. Tot 12 uur heb ik de top 4000 classics voor je. Met daarin zometeen de zanger die bij zijn carrièreplanning even geen rekening hield. Met één nadeel. En daar nog steeds de gevolgen van ondervindt. En je hoort een mashup die per ongeluk ontstond. En natuurlijk ook een hit werd. Uiteraard. Eerst de top 4000 classic die werd opgenomen tijdens de Vietnamoorlog. Waarin mensen uit onder andere Engeland, Rusland, China, Egypte en Israël worden opgeroepen om in de liefdestrein te stappen. Het zijn de OJ's op 10 en natuurlijk de Love Train.

Michael is geboren tijdens een tributeconcert voor Freddie Mercury in 1992. Om een beetje tijd te besparen werden deze twee nummers aan elkaar gekoppeld. En hoppa, toen hadden ze opeens een mashup. Tot middernacht hoor je hier op Radio 10 het beste uit de top 4000. De hitlijst die Radio 10 elk jaar uitzendt in december. En om met je liedje in die lijst terecht te komen, moet je hard werken. Al je energie stoppen in het project. Hopen dat je succesvol wordt. En dat je de fans op je gaan stemmen. De zanger die je zo meteen hoort heeft dit ook allemaal doorlopen. Alleen met één ding had hij geen rekening gehouden. En dat vindt hij toch wel het vervelendste van het artiestenbestaan. Wie en wat dat is, dat hoor je zo meteen. Naar deze van

0: Radio 10. En de man die even geen rekening ermee had gehouden dat hij super succesvol zou worden met zijn muziek. George Ezra hoorde je. En vanwege dit succes moet hij daarom wel eens met mensen op de foto. En dat vindt hij super ongemakkelijk. In de Top 4000 Classics hoor je zo meteen een classic die gaat over de periode na de maanlanding. De zangeres die dat zingt had in de 90's namelijk het idee dat alles daarna een beetje stil stond. En ik heb dit cadeautje voor je klaarstaan. Oh, nou, dat was heel kort. Outfield Your Love hoor je zo.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Kom naar Sligro.

0: We zijn op de maan geland, maar wat hebben we daarna nog bereikt? Dat is eigenlijk waar deze Sleeping Satellite over gaat van Tasmin Archer. Die hoorde in de top 4000 classics.
1: De Radio 10 staat op reiswekker.
0: Zorg dat je Radio 10 deze hele week aan hebt staan, want deze hele week nog stuurt Radio 10 je naar de zon als je de reiswekker af hoort gaan. En als die afgaat, app dan je naam naar de studio met de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan mag je een koffer uitzoeken. En zit er een reis in die koffer, dan win je een reis ter waarde van €3500 naar de dagbestemming. Zit er niks in die koffer, dan valt de koffer af en gaat de reis door naar het volgende programma. En morgenochtend om 6:15 stopt de ochtendshow, Radio 10 staat op. Weer een nieuwe reis in een van de koffers. Maar ja, welke? Dat is de vraag, hè? Daar moet je morgen op gaan gokken. Dus appen naar de app van 10, je naam, als je morgen de reiswekker aan voor gaat. Het zijn de top 4000 classics op woensdagavond met Donna Summer. Dit is MacArthur's Park.

zijn vernoemd naar een vlooienmarkt in Orlando. Die heette de Backstreet Market. En de boys vonden dat wel stoer klinken en maakten er Backstreet Boys van, inderdaad. Zometeen na 11 neem ik je in de Tele10-machine mee terug naar het jaar dat er een gadget op de markt kwam voor mensen die graag plaatjes draaien. En ik heb muziek voor je klaarstaan van Dolly Dots en ook die Barts komt eraan. Hey, maar eerst even dit. Even bij je checken of je dit herkent. Heb je enig idee wat het zou kunnen zijn? Men at Work. Dit was de eerste versie die ze uitbrachten van het liedje. Dat gaat over die typische dingen van Australië. Sloeg alleen niet aan, dus namen ze een snellere versie op.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf morgen 10 uur te koop via thestreamers.nl.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Goedenavond, de top 4000 classics met Anastasia zo direct. En ik heb een classic klaarstaan van The Barts. Eerst het nieuws van 11 uur met Oscar van Oorschot.
5: CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
13: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

Phonic Revolution, waarin ze al haar hits in een orkestrale uitvoering opnieuw heeft opgenomen. Wel in het oosten en noorden zijn er wat buien. Geleidelijk neemt de buiigheid wel af. Het klaart op, maar later vanaf neemt de wolken vanuit het westen weer toe en koelt het af naar een graad of 10. Welkom in de Top 4000 Classics. Elke avond vanaf 9 uur hoor je de grootste hit uit die hitlijst die we in december weer helemaal gaan uitzetten.

vertellen dat de kans groot is dat die niet gaat opnemen natuurlijk. Hè? Eerst deze zes dames die extreem populair waren in de jaren 80. Met hun eigen tv-serie. Ze hadden een film, eigen poppen, uitgekochte concerten. Het was een dolle boel. Ik heb het natuurlijk over de Dolly Dots. Don't Give Up hoor je nu in de Top 4000 Classics.

0: zijn mensen die geloven dat Elvis nog steeds leeft. Dat is vandaag de dag zo, maar was zeker ook zo in 1991. Mark Knopfler schreef destijds voor Dire Straits dit nummer daarover. Het gaat over een fan die zijn grote idool Elvis probeert te bellen.
1: De Teletienmachine.
0: Ik neem je mee terug, 47 jaar in de tijd. Naar het jaar dat er een ware cultuurrevolutie plaatsvond in de muziekwereld, want voor het eerst werd muziek luisteren een persoonlijke en mobiele ervaring door de komst van de Walkman. En 1979 was ook het jaar dat deze supercoole gadget heel populair was.
2: Nu is het een National platenstofzuiger op batterijen. Borstelt het stof los, zuigt het op en kan uw platen niet beschadigen. De platenstofzuiger van National, als je liever muziek dan stof hoort.
0: Nou, en deze van Earth, Wind & Fire was dan een van die platen die je volledig stofvrij kon beluisteren. Zoals je hoort heb ik hem lekker afgestoft, hè? In 1979 scoorden ze de best gecomponeerde R&B ballad met After the Love Has Gone.

0: 4000 classics op deze woensdagavond. Zometeen een liedje dat draait om 1973. En waarom dat zo'n bijzonder jaartal is, dat hoor je zometeen. En ook Shocking Blue komt eraan. Je hoort ze zo helemaal.
1: Rustvolweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een

Het is niet zijn geboortejaar, maar het jaar dat zijn favoriete club op Ibiza openging. Radio 10. 1973. Je hoorde James Blunt in de top 4000 classics. Misschien ben je momenteel bezig met een klein projectje. Hè? Ben je je woning aan het verbouwen? Of ben je lekker aan het opknappen? Het kost altijd een hoop centjes. Hè? Kleine tip van mij. Zorg dat je morgen luistert naar Gijs op 10. Deze hele week maak je bij Gijs op 10 namelijk kans op een klustegoed van €250 als je de verbouwplaats voorbij hoort komen. Morgenmiddag vanaf 4 uur is er weer een nieuwe Gijs op 10. Natuurlijk hier op Radio 10.

2000 Classics, Van Morrison, Bright Side of the Road. Hey, voor zometeen slaap lekker. De nacht van 10 staat voor je klaar. En morgenochtend natuurlijk weer vrolijk opstaan met de ochtendshow Radio 10 staat op. Maar ze om 6:15 morgenochtend weer een nieuwe reis in een van die koffers verstoppen. Misschien win jij die reis wel ter waarde van 3500 euro. Ik hoop je morgenavond weer.

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglevert kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
1: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Radio 10. Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. In een emancipatielijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. Een zwaar verkeersongeluk in de Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is voorlopig dicht. President Trump is er niet over te spreken dat de baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, voor het eerst in jaren de rente heeft verhoogd. Dat is nodig vanwege de hoge inflatie. Trump wil al jaren dat de rente omlaag gaat, het liefst naar 1% of minder. Dat is nu 4%. En het lijkt erop dat de opvang voor jonge asielzoekers in het Brabantse Engelen er gewoon gaat komen, meldt Omroep Brabant. Bij een raadsvergadering in Den Bosch is er urenlang gepraat over voorwaarden voor de komst van het AZC, bijvoorbeeld over veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er weer nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.
7: Deze week

because my dreams are bursting at the seams.

0: In de Tweede Kamer zijn nog altijd de algemene politieke beschouwingen bezig. Het gaat vooral over box 3, de belasting op vermogen. Mirjam Bikker van de ChristenUnie vindt dat het daar veel te veel over is gegaan bij de begrotingsonderhandelingen. En ook de BBB is kritisch. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In de Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. In de Spaanse regio Valencia wordt gewaarschuwd voor overstromingsgevaar vanwege zware regenbuien. In de stad Torrent zijn meerdere mensen gered die vastkwamen te zitten in hun auto en het vliegveld van Valencia is dicht. Ook een voetbalwedstrijd werd afgelast nadat het met bakken uit de lucht kwam. En twee vrouwen die te zien waren in kinderporno, die werd gevonden bij Jeffrey Epstein, hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens 6 miljoen dollar uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.
1: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

0: Na ruim 15 uur debatteren zit de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen erop. Het ging vooral over het binnenhalen van oppositiesteun om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Daar is nog weinig beweging in gekomen. Om 9:15 gaat het debat verder. Dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde het plan voor Canadese samenwerking vanochtend. Trump noemt het een vijandige daad. Nederland is gezakt op de wereldwijde emancipatielijst. We staan nu op plek 46. De kloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar iets groter geworden. Zo doen andere landen beter hun best om het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië. En het OV in Amsterdam is het één na duurste van Europa, zegt Greenpeace. Alleen in Londen is het duurder. Ook zijn de kosten in Amsterdam relatief gezien erg hard gestegen. In 3 jaar kwam er meer dan 50% bij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.

10. Radio 10. I wanna talk to you.